0: operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou voorlopig wel van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigt een staakt het vuren aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuren aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. En minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
4: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
3: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
5: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
3: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisterenavond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: In Brazilië heeft een tiener twee schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog twee andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
2: Het is een incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer en minima de komende uren rond 11 graden. Overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Nathalie Vermuijten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maximaal tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

direction of the groove.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Moederdag niet.
1: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
2: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
1: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
2: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
1: Van de Putten,
2: uw zonweringsspecialist.
3: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
4: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Eindelijk, de tijd om te genieten van die stralende zon met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, nu begint dat toch te regenen. Kom, we gaan naar binnen.
6: Meubilie Knokke breidt uit. Nu indoor en outdoor meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokke. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
7: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
8: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
7: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Daar is hem, de woensdag. Het is wel een beetje nat vandaag, sorry daarvoor. Wat had je anders verwacht? Heerlijk toch om op te staan en te zien dat de wereld nog draait. Goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
9: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
11: Goedemorgen. Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. Dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Dat zegt Elke Butiens van FERM.
12: De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, terwijl het aantal opvangplaatjes en het aantal onthaalouders in Vlaanderen daalt. Er worden wel extra opvangplaatsen gecreëerd in groepsopvanglocaties, maar die kunnen die daling niet opvangen. En daarom vinden we het natuurlijk belangrijk om aandacht te geven aan die opvangvorm van onthaalouderen.
11: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Dat is een belangrijke vaarroute voor schepen die gas en olie vervoeren. Maar sinds de VS en Israël de oorlog tegen Iran zijn gestart, blokkeert Iran die straat. Amerikaans president Trump had zondag aangekondigd dat de marine schepen zullen helpen om erdoor te varen. Maar tot nu toe zal dat dus stoppen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio had ook al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is.
13: The operation is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal.
11: Maar volgens de VS wil Iran de straat van Hormuz voorlopig niet openen. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de zee zou ook nog altijd van kracht blijven. In de Champions League voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale. De laatste keer was al 20 jaar geleden. Arsenal won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid. De club speelt de finale in de Champions League tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: In de Wingeren en Lichtervelde is er opnieuw ongerustheid over de mogelijke komst van 2 grote windturbines. Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn om windturbines te bouwen. Een volleybalclub, KNAK Roeselaar, heeft gisteren zwaar verloren van Mazeik in de strijd om de titel. Mazeik kan in het volgende duel al kampioen worden. Het blijft veelal droog vandaag met op het einde van de dag opklaringen. Het wordt zo'n 12 graden warm. Meer nieuws vind je in de app en over een half uurtje.
15: Torso. Ergonomisch slapen.
9: Ja, maar waar ik bij ben wakker geworden, dat wil je niet weten.
11: Oei, wat is er gebeurd?
9: Ja, ik kan maar in één ding denken. Shema, dat is...
11: Ah, jouw favoriete dier op heel de wereld.
9: Ach, als ik een meet and greet zou kunnen winnen met Timmy. Ik zou het geweldig vinden, maar ja.
11: Wat zou je hem dan zeggen? Wat zou je vragen?
9: Ja, veel vragen. Ja. Maar goed, gaan we zo meteen over door. Goedemorgen.

0: Ja, maar hoe is het nu met Timmy?
1: Wel, er zijn twee meningen. De organisatie die de reddingsoperatie heeft gedaan eigenlijk.
0: Ja.
1: Die is uiteindelijk echt gered moeten worden, gebracht naar de Noordzee. Ja, die zegt, alles is oké met Timmy. We hebben daar gegevens van, het is in orde.
0: Ja.
1: Maar dan heb je de biologen, de wetenschappers, die zeggen dat kan niet. En waar zijn die gegevens dan? Toon ze ons, laat ze ons zien. En zij denken dus, of vrezen, dat die niet meer leeft.
0: Ah, oh, jongens, toch. Dus, we hebben geen teken van leven.
1: Nee.
0: Toch niet bevestigd
1: nee,
0: allemaal.
1: Inderdaad.
0: Oh, vreselijk allemaal.
1: En natuurlijk nog heel veel andere walvissen, hè.
0: Maar ja.
1: Huh,
0: ah, ja, dat, ja.
1: Als je andere vriendjes
0: ja.
1: wil, je kan
0: Ronnie, Freddy, voilà. Billy,
1: absoluut.
0: Michael, Jackson.
1: Vrouwen.
0: Goedemorgen.

0: Maar vooral dan ja, die bult op zijn rug. Als dat jeukt, wie krabt dat?
1: Ja, goed.
0: Ja, maar ja.
1: Een krab misschien.
0: Zit van dat niveau. Goedemorgen, het is 4 over 6. Welkom hoor. Toen men, hè. Kijk, de...
1: Maar Peter toch, zo'n goede nummer.
0: Ja, het is dat. We gaan gewoon opnieuw doen. Huppla.

Spirit van Michael Jackson. Fabien Louwagie, die woont in Stade. Daar is droog en 9 graden. Nergens regen te zien. Hou het vast, Fabien. Hou het vast.

0: van Taylor Swift. Het is 12 over 6. Is het al 6 mei? Het is al 6 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er 11.000 plaatsen zouden moeten bijkomen in de kinderopvang. Ja, dat is ook geen nieuws, dat is toch al maanden, jaren zo.
1: Ja, het nieuws is eigenlijk dat er de laatste jaren steeds minder onthaalouders zijn. Mm-hmm. Ze zoeken nu eigenlijk vooral onthaalouders, omdat de crèches wel zijn gestegen.
0: Ja.
1: Dus het is moeilijk om mensen te vinden die dat graag willen doen.
0: Ja, ja, ja, we zullen wel zien. Ook weer een serieus koudere dag. Wolken, maar het wordt morgen en in het weekend wel wat beter. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de frituur in Ravels Eel in de Kempen.
1: Ja, friturist Yves de Vos is goed op weg om een wereldrecord frittenbakken te verbreken. In zijn eigen frituur Eel Lekker. Hij begon er vorige week donderdag aan en hij wil 200 uur lang fritten bakken. Nu staat het huidige record op 150 uur. Zijn pauzes zijn beperkt tot maximum een half uur. En hij heeft in 5 dagen tijd ook maar 1 keer kunnen douchen.
0: Jezus, man.
1: Nu zit hij ongeveer aan 133 uur. Je ziet hem ook nu bezig op de livestream op YouTube. En ja...
0: Al zijn berichten aan het checken. Volgens mij staat de livestream een beetje stil. Alhoewel, hij kijkt. Ja. Zou die weten dat hij op tv is nu op dit moment?
1: Ik denk het niet.
0: Die mens is echt een beetje aan het inkakken. Misschien moeten we die straks nog even bellen. Oh, garme. Ja, ze frieten liggen in natuurlijk. Ja, de vraag, wat doen ze met al die frieten dan die op dit moment gebakken worden? Er is niemand.
1: Nee, het is dat, hè. Mensen zullen dat s'avonds overdag en zo, maar toch niet morgens vroeg.
0: Ja, je weet het niet. Het spel is open. Waar vind je nog een frituur die om... Ja, wat is het, 17:15 open is?
1: Nergens, denk ik.
0: Zalig dus. Misschien als er iemand in Ravels Eel woont. Nooit van gehoord, Ravels wel. Ravels Eel waarschijnlijk een...
1: Eel is een deelgemeente van Ravels.
0: Het is een heel klein dorpje waarschijnlijk,
1: ja,
0: daar.
1: Ja, ja.
0: Daar moet je zijn op dit moment in frituur. Heel lekker. Goedemorgen.
2: WRT Radio 2.
0: Ah, hier zit de zomerhit van 2024. En straks misschien de zomerhit van 2026.

0: Ik wil dat je liet van Maxime en Hannah May.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het was in die hete zomer van 2024 dat ze de zomerhit wonnen. Wie wordt dat dit jaar? Eh, wel, misschien is dat wel Sam Goris. Die heeft een nieuwe hit uit, die heet Rak. En dan gaat hij straks live doen. Heerlijk bezoek van Sam, net na 8 uur. Rak? Ja, Rak, luister even goed.
2: 1, 2, 3, Rak!
0: Nou, wat is Rak?
3: Geen idee.
0: Rak zijn.
2: 1, 2, 3, Rak!
0: We moeten het zelf even vragen. Sam Goris, over... Ja, oh, het is nog 2 uur hoor. Maar ik kan nu al een beetje uitkijken.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
10: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het gewoon.
10: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
10: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
10: Hoogstraten aardbeien.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
15: Check, check, check. Check de promo.
14: Aldi, altijd vers, altijd slim.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
17: Absoluut, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
16: Ah. Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
19: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
20: Laat ze zien.

0: più bella cosa. Eros Ramazzotti bij min 4 in Lillehammer in Noorwegen. Willy Wouters zit daar in Dendermonde. Stralende blauwe lucht, wel mooi. Ja, goedemorgen Willy. Fien Goemaar is ook aan het genieten van een mooi Italiaans liedje. Zeker wel. En dan, prachtig hoor, je kan op dit moment nog altijd kijken naar de livestream van een wereldrecord, bijna wereldrecordhouder, frietenbakken in Ravels Eel. Oh, die mens heeft intussen zijn bril opgezet ook. Hij gaat op zijn stoel zitten. Die is doodmoe. Hoeveel uur was hij nu al bezig? 80 uur, 90 uur?
1: 133.
0: 133 lap, ja. Ja. Dat hij even op zijn gsm zitten.
1: Ook geen comfortabele stoel. Ik denk dat hij daarom zo wat...
0: Maar nee zeg, moet hij zo meteen even een hart onder zijn frietriem steken. Maar, dus, zeg...
2: 1, 2, 3, raak!
0: Ja, dat is voor... Dat is voor later vanmorgen. Maar ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Wat zegt jou Willem Bever? Droes de Beer? Piet de Pat? Ed de Bever? Gies de Vlieg of Chico Lama?
1: Geen idee.
0: Nee, nooit gezien?
1: Nee.
0: Nee, dat zijn figuren uit de Fabeltjeskrant. Ben je ook de Fabeltjeskrant gezien?
1: Ik, maar ik ken de namen niet meer. Maar ik heb het wel gezien, ik was toen wel heel jong.
0: Ja, het is ook heel lang geleden. Jeugdserie uit de vorige eeuw, waar meneer De Uil elke avond een verhaaltje voorlas. Een heel herkenbaar menselijk verhaaltje met dieren in de hoofdrol uit Fabeltjesland. Chico Lama bijvoorbeeld stond dan symbool voor iemand uit een ander land die in een Fabeltjesland kwam wonen. Een vluchteling. Was dan, die sprak ook met een dol accent. Dat was heel jaren 70. Maar iedereen die het ooit zag, kan van deze song meegenieten. En kan die meezingen. De begintune van Fabeltjeskrant. Die moesten we dringend even oppoetsen. Het duurt niet zo heel lang, maar het is zo leuk. 50 seconden genot.

0: precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
1: Oh, kijk toch. Goedemorgen. Ja, dat is niet om te gaan slapen.

0: Het is exact 6:30. Goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
2: Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder, dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, maar het is moeilijk om genoeg mensen te vinden die onthaalouder willen worden. En in de Champions League voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale. De laatste keer was al 20 jaar geleden en het is ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Arsenal won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sophie Patien. In Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze heeft ook 10 miljoen euro nieuwe subsidies aangekondigd om het naburige Groningen Museum te renoveren.
5: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groningen Museum en deze moderne kunsthal. En ik zou echt iedereen willen uitnodigen om het te komen ontdekken. Het is elke euro waard.
4: Brusk opent vrijdag voor het publiek met 2 grote tentoonstellingen. Je leest alles over de nieuwe cultuurhal in de app van VRT Nieuws. In Wingenen en Lichtervelde is er ongerustheid over de mogelijke komst van 2 grote windturbines. Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn om daar windturbines te bouwen, maar die vergunningen werden telkens vernietigd. Met een tiphoogte van 230 meter zouden de turbines nog een derde groter worden dan de eerste aanvraag 10 jaar geleden. René Klaes van het buurtcomité legt uit wat de bezorgdheden zijn.
6: We hebben het voornamelijk over slapeloze nachten, geluidshinders, nas. Dat horen we bij onze buren ten noorden en ten zuiden waar we al windturbines staan. We hebben ook problemen met de inkomstenverlies voor de landbouwbedrijven. Er is ook een hondentrainingsschool bij ons, waarbij dat de honden en ook paarden geen concentratie gaan verliezen.
4: Het wandelevenement Belgian Coast Walk verwacht zaterdag een record aantal wandelaars aan de kust. Er zijn 15.000 deelnemers ingeschreven. Dat zijn er 4.000 meer dan vorig jaar. Daarmee zijn ze het grootste wandelevenement in ons land. Al 3 weken voor de start ging het laatste ticket de deur uit. Organisator Greg Broekmans van Golazo.
7: De groei zit hem voornamelijk op de lange afstanden. Hè. Dus sowieso hadden we vorig jaar op de 80 en de 60 kilometer nog plaats. Ook die afstanden zijn nu volzet. We hebben 3000 deelnemers op de 80 kilometer. Ook bijna 3000 deelnemers op de 60 kilometer. Dus die lange uitdaging, die volledige kust afwandelen, wat voor veel mensen een bucketlist is, spreekt aan. En dat is een groot succes geworden dit jaar.
4: Volgens de organisatie is meer dan de helft van de wandelaars jonger dan 45 en zijn er meer en meer vrouwen die lange afstanden wandelen. Een volleybalclub KNAK Roeselare heeft gisteravond een zware nederlaag geleden tegen Mazeik voor de titelstrijd. KNAK ging onderuit met 3-0. Het was de tweede wedstrijd tussen de twee ploegen. Roeselare kon nog geen enkele winnen. Het blijft veelal droog vandaag met op het einde van de dag opklaringen. Het wordt zo'n 12 graden warm. Meer nieuws over West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Woensdag, Gajo, dan is het meestal iets rustiger uit op dit moment.
8: Dat klopt ook, hoor. Het is wel al aanschuiven natuurlijk naar Antwerpen op de E313. Een kwartier erbij vanaf Ranst op de binnenring rond Brussel. Vertraag je 10 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En opletten op de kleine ring in het centrum in de richting zuid is het ook al 20 minuten vertragen van Rogier tot in de Troontunnel, want daar is momenteel 1 rijstrook dicht. Op andere plaatsen voorlopig alleen hele kleine vertragingen.
0: Zeg, wat is dit, zeg? Wat doe jij met het rolletje van het toiletpapier als het klaar is, Gemma?
2: Bij het papier gooien?
0: Mm-hmm. Geef dat nooit mee aan de kinderen naar school of zo?
2: Dat wordt niet meer gevraagd bij ons. Ik vermoed dat ze dat niet meer gebruiken.
0: Of een leuke verrekijker van maken, altijd feest.
2: Nee, dat was in het toilet. Nee, dat is vies. Ik geef dat niet aan mijn kinderen, die mogen daar niet mee spelen.
0: Heb je daar nooit zelf mee gespeeld?
2: Jawel. En zij doen dat soms ook, hè, want ze, ja, inderdaad, of ze gebruiken dat als toeter.
0: Ja, prachtig.
2: Kies hoor.
0: Ja, dat is inderdaad, dat zit je mond waar, inderdaad, ja, dat.
9: Ja,
0: daar is nieuws over, want ik denk alle mensen die dat nodig hebben, die rolletjes die overblijven, ja, kleuterleiders die dat wel nog gebruiken of leidsters, er is een dramatische ontwikkeling. Dat hoor je allemaal over 4 minuten.
10: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
11: Keuken. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
13: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
12: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Maar het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Thema.
1: Die heeft al een nieuws gelezen. Zometeen moeten we het hebben over toiletrolletjes. En Margot van de regio, jij zit al buiten. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ja, wc-rolletjes. Straks alles daarover. Maar, nog nieuws binnengekomen. Dragen ze binnenkort bodycams in de supermarkt. Wat is dat verhaal?
3: Albert Heijn wil in Nederland een proefproject starten met bodycams om scheldpartijen en agressie tegen personeel tegen te gaan. De camera's worden gedragen dan door ingehuurde beveiligers, dus niet door het winkelpersoneel zelf. En ze mogen de camera's ook pas aanzetten wanneer er echt een incident is. De proef gaat alleen door in Nederland. In ons land zijn er voorlopig geen plannen voor.
1: Ja, dus als je denkt van er gaat iets gebeuren, dan mag je hem aanzetten. Mag je ook niet gebruiken om bijvoorbeeld stiekem andere dingen te filmen?
3: Nee, inderdaad. Ja. Mensen die bijvoorbeeld vreemde dingen doen in de supermarkt.
1: Mag niet allemaal. Ja, maar bijvoorbeeld als je ziet dat er iemand iets aan het pikken is, kun je dan niet zo klik?
3: Ja, maar daarvoor bestaan er de winkelcamera's zelf.
1: Ja, die zijn er ook natuurlijk nog eens. Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Heel, heel bijzonder. Er is een toiletrolrevolutie bezig. Ze gaan weg, Margot van de regio. Wat doe jij met toiletrolletjes?
2: Of ik gooi ze bij het papier en karton. Of ik geef het aan vriendinnen die in het kleuteronderwijs staan. Die hebben dat altijd nodig.
1: Ik zie dat Els de Blok uit Sint-Niklaas. Ja, dat mag niet meer. Wegens hygiënische redenen. Wat is nu het verhaal?
3: Na 135 jaar verdwijnt het wc-rolletje in het midden van de wc-rol. Er is een nieuwe techniek en dat zou dan afval verminderen, want ja, geen karton meer. En die techniek is nu al bekroond met een innovatieprijs. Die heeft de prijs voor beste nieuwe product in de Nederlandse supermarkt gekregen. Nu, hoe het precies werkt, houdt de maker het bedrijf dus nog geheim. Mm-hmm. Maar ja, toiletpapier bestaat nu al zo lang. Het is blijkbaar in 1891 uitgevonden.
1: Maar ik zie dus op dit moment ook een foto. Dat rolletje is weg, maar dat moet toch ergens een versterking zijn dan?
3: Ja, wel, die zegt dus dat de papier zodanig gevouwen is dat het wel stevig blijft en dat het begin en het einde van de rol allemaal even hygiënisch is en in orde zou zijn.
1: Wauw, het bestaat al zo lang.
3: En ze willen het ook doen voor keukenrol trouwens.
1: Ah ja, ja, tuurlijk. Ja.
3: Ook. Ja, ja.
1: Oh, dan kun je die lange rollen niet meer gebruiken.
3: Nee, die zijn
1: nog leuker.
3: Ja, en hygiënischer.
1: Ja, maar ja, dan kun je toch, je kan een raket maken van zo'n keukenrol en zo'n toiletrol. Dat is toch dat is fantastisch.
3: Ja. Ah, ja, ja, ja.
1: Maar bij jouw vriendin mogen ze wel nog gebruikt worden, hè, Margot?
2: Ja, het is nu wel al even geleden dat ik er gegeven heb, nu dat ik erover begin na te denken. Dus,
3: misschien mag het toch niet meer.
1: Maar ja, zondag is het moederdag. Hoeveel kinderen hebben ooit niet zo'n toiletrolletje gehad? En die moest dat dan inpakken in een stofje om dan een
2: soort bloemetje in te zetten.
1: Een vaasje. Ja, of een balpen in te zetten.
3: Nu, voor alle duidelijkheid, het is één bedrijf dat dat nu gaat doen. De vraag is, gaan andere bedrijven volgen?
1: Tuurlijk.
3: Misschien denken ze wel aan al die juffen die dat... En meesters die dat nog graag willen gebruiken.
1: Ja, ja, ja, we zullen wel zien. Jouw verhaal over jouw toiletrollen mag je gerust even in de app van Radio 2. Ga jij de toiletrol missen of niet? Ja, maar ja, dat zijn wel belangrijke vragen allemaal.
3: Zeker.
1: Margot, tot zo meteen, hè.
2: Tot zo.
1: Want je hebt zo'n mooi positief.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen

0: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Ik ging bijna een lelijk woord zeggen, want amai, wat zien we hier?
1: De beste buurt.
0: Goedemorgen. En dat op een woensdag, zeg. Er heeft zich vanmorgen om 3:20 iemand ingeschreven voor onze wedstrijd. De beste buurt. Is echt gebeurd. Ja, wat is dat allemaal? Wordt jouw buurt de beste van Vlaanderen 2026? Dat kan als je die inschrijft op het Radio 2-kanaal van VRT Max. We gaan dit jaar ook op zoek naar de buurt waar warmte is. Een buurt die andere buurten kan inspireren om dingen samen te doen en zo positief een veilige buurt te bouwen. Maar goed, hè, die inschrijvingen, Margot.
2: Ja, op 2 dagen tijd hebben zich al meer dan 100 buurten ingeschreven. Hoe fantastisch is dat?
0: Ja, ja, kom erbij.
2: Ja,
0: het.
2: Er is nog plaats, hè. Kom erbij, sowieso. Schrijf je in.
0: En daarom ga je vanmorgen ook al meteen naar een bijzondere buurt, Margot, vertel eens.
2: Ja, ik ga naar een buurt in Middelkerken, waar ze eigenlijk 8 jaar lang met een probleem hebben gezeten. Het is een vrij nieuwe buurt en zo, je moet je dat even voorstellen, allemaal rijhuisjes en op het einde van hun tuin is er een poortje en daar loopt een kruiwagenpad. Belangrijk pad voor de buurt, maar dat stond dus 8 jaar lang vol onkruid, daar werd niet naar gekeken en dat was de schuld van een of andere aannemer. En dat tuinpad heeft dan de bijnaam gekregen, het troosteloze tuinpad, want mensen vielen daar. Ja, dat zorgde gewoon voor problemen in de buurt. Dus wat hebben ze gezegd? We gaan ons inschrijven voor dat programma op televisie met Britt van Marsenille. Kunnen we overeenkomen? En de vrederechter, dat is dan voorgekomen. Allee, ze hebben daar naar gekeken. En uiteindelijk hebben alle buren samen dat tuinpad opgeruimd. En nu zorgt dat voor zoveel plezier.
0: Oh.
2: En dat plezier, dat ga ik jullie straks vertellen.
0: Plezier, we hebben dat graag. Hebben ze daar ook toiletrolletjes? Dat is de vraag natuurlijk. Je hoort het allemaal over 1 uur of 2. Dankjewel, voorzichtig daar. Hè. En dit, oh. Dit is altijd goed op een woensdag te spelen. Zie Jeroen van der Boom, jij bent zo.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Je bent wakker geworden op een woensdag. Dat er een bedrijf is in Nederland dat dus de wc-rolletjes uit de toiletrol haalt. Ja, maar ja, dat is toch een revolutie. Ja. Christine Gillekes reageert. Goedemorgen. Het verdwijnen van het wc-rolletje zal in ieder geval frustraties wegnemen bij degene die de rolletjes altijd in de vuilnisbak moet gooien. Zo herkenbaar. En dan is er Joke Hendricks uit Schelle. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen.
1: Ja, jij wou overreageren op heel dit verhaal. Vertel eens.
2: Ja, het is misschien een beetje raar, maar ja, als je grote boodschap doet, dan gebruik je wellicht wel vochtige doekjes ook, misschien.
1: Ja.
2: Die mogen niet in het toilet, dus ik wikkel die dan daarna in wc-papier en dan prop ik die in zo'n rolletje.
1: Ah.
2: En daar kunnen we dan twee in en dan gooi ik zo dat rolletje in de vuilbak.
1: Ah, maar je hebt dus lege wc-rolletjes in je toilet staan voor dit soort noodgevallen?
2: Ja, als ik een wc-rolletje heb, dan prop ik die tussen de chauffages of die handdoekdroger en dan kunnen die zo tussen krijgen. Ja, voilà.
1: Wow. Joke, wat een praktische vrouw ben jij. En dat was er nog Jenny van Kanigen met Grommendon. Jenny, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
1: Je hebt dat al gekocht, een rolloze wc-rol.
3: Inderdaad. Bij Albert Heijn waren die ooit in promotie, heb ik die gekocht. Maar voor mij persoonlijk was het geen succes, want ik heb zo geen vaste wc-rolhouder tegen de muur. Ik wou geen gaten laten boren in mijn tegels. Dus mijn wc-rollen staan zo gewoon op de stang waar je reserverollen op staan. Dus die bovenste gebruik ik dan telkens. Maar door het feit dat karton daar niet meer in zit, op de duur wordt je rolletje niet meer mooi rond en duwt je die laatste opgevallen papiertjes los.
1: Oh, jongens, het is ingewikkeld. Dus geen fan.
3: Voor mij persoonlijk was het geen succes, maar voor mensen die zo'n wc-rol houden, daar blijft dat natuurlijk goed, kan dat natuurlijk wel een goede oplossing zijn.
1: Ah ja, dus daar kan het eventueel wel. Kijk, we zullen zien wat het geeft allemaal. Hè. Bon, op dit moment geen wc-rol te winnen.
4: Ik wil ook zo'n mok.
1: Maar dat wel natuurlijk. Schrijf in voor het meest legendarische radiospel van de Lage Landen. Punto Punto, we spelen het over een half uurtje. Waar je een goede morgenmok kan winnen. Punto Punto appen en je telefoonnummer erbij zetten. Doe het vanaf nu.

0: juist, er waren ooit inderdaad nog wc-rolletjes die je dan op het einde van het spel kon je die gewoon in het toilet gooien. En dan op die manier, dan, ja, dan verpulverde die en dan gingen ze door je leidingen.
1: Ja, heb je dat geprobeerd toen?
0: Ja, ja, ik heb dat toen geprobeerd, dat werkte. Maar die zijn plots nergens meer te krijgen. Dat was ook geen systeem.
1: Die werkte dat toch niet zo goed.
0: Ja, de wc-rolletjesmafia. Hoe zit dat allemaal, zeg? Punto, punto, spelen we over een half uurtje. Je kan nog net meedoen. Jouw telefoonnummer is welkom in de app van Radio 2.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oh jawel hoor. Het is bijna zover. Oh jawel. Sam Goris met een nieuwe song. Dat ga je nu allemaal meemaken vanmorgen.
3: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
0: 7 uur 14 nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
1: Goedemorgen. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen is de voorbije jaren gedaald. En het cruiseschip met een virus aan boord mag aanmeren aan de Canarische eilanden. Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. Dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen, zegt Elke Butiens van FERM.
4: De overheid heeft inderdaad middelen voorzien om extra onthaalouders te laten starten. Maar je moet de juiste mensen kunnen aanspreken. Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders een vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding en eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil bekijken of het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog kan. Nu betaal je bij een huisarts bijvoorbeeld 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Van den Broeke zegt dat er een lichte stijging kan komen, maar dat extra geld kan dan wel naar meer investeringen in de zorg.
5: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Daar varen veel schepen door die gas en olie vervoeren. Maar sinds de VS en Israël een oorlog zijn gestart tegen Iran eind februari, blokkeert Iran die vaarroute. Amerikaans president Trump had zondag dan gezegd dat de VS schepen zal begeleiden, maar dat stopt nu al dus. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, heeft ook gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is.
6: The operation is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal.
1: Volgens de VS moet er dus een deal komen met Iran over die belangrijke straat van Hormuz. Tot dan blijven de Amerikanen ook Iraanse havens blokkeren. Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt al een tijd geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Er zijn nog enkele mensen ziek. 3 daarvan worden vandaag geëvacueerd naar Nederland. Er zijn medische vliegtuigen onderweg naar het schip. In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de 1e wedstrijd gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. In de Champions League voetbal heeft Arsenal zich als 1e geplaatst voor de finale. De laatste keer was al 20 jaar geleden en het is nu ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Arsenal won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid. De club speelt de finale tegen Bayern München of tegen titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: Het wandelevenement Belgian Coast Walk is het grootste wandelevent van ons land geworden. Voor zaterdag zijn 15.000 deelnemers ingeschreven. Dat zijn er 4.000 meer dan vorig jaar. En volleybalteam Knak Roeselare heeft gisteren zwaar verloren van Mazeik in de strijd om de titel. Mazeik kan in het volgende duel al kampioen worden. Het blijft veelal droog vandaag met op het einde van de dag opklaringen. Het wordt zo'n 12 graden. Meer nieuws over een half uurtje.
0: Ja, joh, waar staan we stil vanmorgen?
8: Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Opletten, het is vertragen zo'n kwartier. Vanaf Ham tot Beringen komt door een defect voertuig daar op de spitsstrook. Naar Antwerpen voorlopig geen al te grote problemen. Ik zie files van een kwartier vanaf Kruijbeek op de E17. En telkens 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven als je vanuit de Kempen komt. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tellen van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. En dan rij je van Brussel naar Leuven, opletten, net voor Sterrebeek is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Het is een beetje aanschuiven daar. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen inderdaad tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen zijn de files nog heel klein.
0: Ja, en waarom zou je op dit moment al zin hebben in frietjes? Aha, dat hoor je.

We gaan naar een potentiële wereldrecordhouder frietenbakken zometeen. En we hebben alweer een videobericht gekregen van Gert Verhulst over nu vrijdag. Ja, ja, ja, wordt een goede ochtend.

0: Wake me up, Avicii. Het is 9 over 7.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
0: Het is vandaag 6 mei. Dit is de dag dat je hoort op radio 2 dat er heel veel verhalen nog binnenkomen over de dood van Hans Otten. Heb je Hans ooit ontmoet?
2: Nee, nooit ontmoet.
0: Nee, ja.
2: Ik heb programma's gezien van hem.
0: Heel, heel fijne, warme mens. Heel veel reacties daarover. Staat overal in kranten en online natuurlijk. Gisteren overleden, 55 jaar. En tv-kok Piet Huizentruit, die wil er ook met ons over spreken. Dat hoor je nog voor 8 uur bij ons. Het is ook weer een serieus koudere dag. Wolken, maar het wordt morgen in het weekend wel iets beter. Ik heb zelfs ergens een zon gezien. Straks even vragen onze weermens wat dat allemaal wordt. En dan welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Want waarom zou je 200 uur aan een stuk frieten bakken? Het is op dit moment aan het gebeuren, Shema.
2: Ja, in Ravelseel in de Kempen, daar is frituurist Yves de Vos goed op weg om een wereldrecord frittenbakken te verbreken. Dat staat nu op 150 uur. En hij begon er vorige week donderdag aan en wil 200 uur frieten bakken in zijn frituur.
0: Ho, ho, ho. Yves de Vos live in frituur. Heel lekker in Ravelseel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
0: Je kan hem op... Ik kan hem op dit moment zien staan in zijn frituur. We zijn je al heel de ochtend aan het bekijken via de livestream, Yves. Ik zie dat je af en toe gaat neerzitten. Hoe gaat het met je?
3: Goh, dat is mijn ups en downs. Het is in het algemeen wel gewoon echt heel moe. Maar op de ene moment kunnen we daar veel beter mee om als een andere.
0: Ja.
3: Je hebt goede momenten en ook slechte momenten, maar... Ja, we moeten door. Hè.
0: Je bent 8 dagen, ga je toen zeg, 24 op 7 ben je open. En je gaat door tot vrijdag 8 mei. Dat is nu vrijdag, 9 uur 's avonds. Hoeveel kilo frieten heb je intussen al gebakken, Yves?
3: Ja, wel, ik krijg die vraag veel, maar ik heb echt geen idee. Omdat het echt precies zo 1 langgerekte dag is, heb je echt geen idee wat dat je... Ja, Ik moet vaak ook denken welke dag dat we nu zijn en zo.
0: Ja.
3: En ja, ik zal dat echt even wel allemaal opmaken, maar ik heb nu echt geen idee, maar het zijn er veel.
0: Ja, het is woensdagochtend op dit moment, Yves. En vooral, Yves, ja. Dat een wereldrecord. Waarom? Leg het eens uit.
3: Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een competitiebeestje. En ja, toen ik in frituur begon, zat ik daar direct mee met een kop. En ja, nu was het een moment.
0: Maar is het gelinkt aan een goed doel, Yves?
3: Nee, het is niet gelinkt aan een goed doel, maar we gaan het gewoon lokaal hier investeren in bijvoorbeeld een KJ of zo. Maar we gaan dat nog concreet bekijken nadat we alle cijfers hebben opgemaakt natuurlijk.
0: Ja, ik merk dat jouw hoofd er op dit moment niet meteen naar staat. Hoe vaak neem je pauze tijdens zo'n wereldrecord? Want dat mag, hè?
3: Ik neem 30 minuten pauze elke 4 uur.
0: Ja, omdat je dan die 5 minuten kan optellen uiteraard. En dan ga je weer verder. Wat zijn de moeilijke momenten, Yves?
3: Vooral 's morgens, tot tussen 5 en 6. Omdat er dan meestal zo niemand is of zo. Omdat je lichaam dan toch zegt dat je moet slapen en je moet dan wakker blijven. Dus ja, dat is moeilijk.
0: Maar dat is het ding natuurlijk. Hè. Je staat daar dan en je staat frieten te bakken en er komt niemand langs. Wat doe je met die gebakken frieten dan?
3: Die gebakken frieten die worden geleverd aan een lokale boer hier en die geeft hij dan aan de varkens.
2: Ik dacht tegen zeggen, worden geleverd aan scholen of andere organisaties.
0: Ze zijn niet open, hè, Shema, ze zijn niet open. Hè.
3: Oh, ja, koude frieten gaan die niet zo lekker vinden, denk ik.
0: Nee, zeg, hoeveel frietjes heb je zelf intussen al gegeten op al die dagen?
3: Ja, wel, niet veel eigenlijk. Want normaal gezien doe ik dat best veel, terwijl wij gewoon open zijn.
0: Ja.
3: Maar nu tijdens dat wereldrecord heb ik precies al wat te veel gezien en dan heb ik daar zo niet geen goesting in.
2: Oei.
0: Volg het allemaal. Frituur, heel lekker. Dat is toch altijd het antwoord dat je dan geeft van zeg, hoe lekker zijn de frieten bij jou, Yves de Vos?
3: Heel lekker.
0: Ah, die hadden we even nodig. Succes, hè, man.
3: Merci.

0: nodig. Kan u wel zin in frietjes natuurlijk. Heb je dat ook? Frietjes, gewoon klein frietjes. Klein mayonaise.
1: Met welk vleesje?
0: Frikandel speciaal, altijd.
1: Altijd. Goedemorgen, morgen.
0: Of een Mexicano.
1: Ja, kaaskroket.
0: Of stoofvlees, ook lekker. Ja, ook lekker. Of stoofvlees zelfs naar een kwak mayonaise. Maar bon, we moeten door. Lieve mensen, nu vrijdag overmorgen luister je zeer goed naar Goedemorgen, morgen.
2: Oh my god.
0: Maar dan is er groot nieuws, belangrijk nieuws. Ik neem je nog even mee, want gisteren heb je misschien gemerkt dat Gert Verhulst er iets mee te maken heeft en dat het iets is met muziek. Straks, nog voor 7:30, wou die nog iets achterlaten bij ons. Het zijn geen frietjes, dat is voor zometeen.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
6: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Shirley, klikteur uit Brugge. Shirley, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Peter.
0: Shirley, vul aan. Zij van Brugge?
7: Ja, ik zie van Brugge.
0: Nee, zet je van achter, hé. Shirley.
7: Zet je van achter. Ja. Brugge is een groot geluid.
0: Mooi. Jamai, zeg maar, klikteur, dat betekent ook iets blijkbaar. Leg eens uit.
7: Wel, ja. Een echt van mij heeft vroeger een keer via in school die naam moeten opzoeken. En dat zou eigenlijk de woordvoerder van de koning geweest zijn.
0: Wauw, een royale familienaam, Shirley. Kijk, maar dan gaat het hier ja. Lukken. Shirley Klikteur uit Brugge. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen ook. Speel goed en pas als je het antwoord niet weet. We spelen met de J, de K, de L, de M en de N als je zover geraakt. Welke J betekent nooit in het Frans?
7: Jamais.
0: Welke K is een dier dat in een prins verandert als je die kust?
7: Een kikker.
0: Welke L is de bekende broer van het videospelpersonage Mario?
7: Luigi.
0: Welke M is een mythisch figuur die met kop en staart, die de kop en de staart heeft van een stier en het lichaam van een man?
7: Pas.
0: Welke J betekent nooit in het Frans, was inderdaad jamais. Welke K is een dier dat in een prins verandert als je die kust? Een kikker en de bekende broer van het videospelpersonage Mario is natuurlijk Luigi. Oh, dat betekent...
5: Punto, punto.
0: Dat je hem gewonnen hebt.
7: Joepie.
0: Ja, je was even aan het twijfelen voor die laatste. Dus het mythisch figuur...
7: Ja, dat is of hoe noemt dat weer?
0: Ja... Zeg het, de Minotaurus, ja.
7: De Minotaurus, ja, inderdaad. Ja,
0: dat is verkeerd, maar toch, je had er maar 3 nodig. Goed gespeeld, Shirley Klikteur. Als je de koning dan toch nog tegenkomt, doe een veel grieten van ons. En nooit meer vergeten,
7: ja, dat doen.
0: Zij van Brugge.
7: Tatje van achter.
5: Punto, punto, punto, punto.
3: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: zei, het zal toch nog wel beter worden door dat weer. Natuurlijk wel, we gaan het zo meteen te weten komen. Driver's seat, sniffing the tears.
1: Lap 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Goedemorgen, het is een woensdag. Een beetje een donkere, grijze woensdag. Weerman Bram, goedemorgen.
2: Ja, goed.
0: Oei, Weerman Bram, hallo. Ja, dat was je weg. Ja, komt goed, dat was je terug.
2: Hallo?
0: Ja, vertel eens, jij bent terug hoor, vertel eens. Wat krijgen we vandaag?
2: Hoor je me nu?
0: Ik hoor jou. Ja, ik hoor jou uitstekend. Loopcijfer.
2: Ah, oké. Okay. Oef, gelukkig, gelukkig. Het heeft misschien te maken met de regen die op dit moment aan het vallen is. Het is een regenzone die vooral over het centrale gedeelte en het oosten van het land blijft slepen. En ja, dat is een groot gedeelte van de dag met periodes van lichte regen over het centrale gedeelte en het oosten. Meer naar het westen, in Westen in Oost-Vlaanderen. Daar houdt het wat droger. Ook het noordwesten van de provincie Antwerpen, daar droger weer toch stilaan. Met nog behoorlijk wat wolken, maar er gaan ook wel een paar opklaringen verschijnen in de loop van de dag. Zeker in West-Vlaanderen zal dat het geval zijn. Temperaturen, ja, die zijn echt ver ondermaats hoor. 11, 12 graden op vele plaatsen. In het westen, daar gaan we naar 13 of 14 graden. Dat komt ook nog eens door een matige wind uit het noorden. Dat is echt een kille wind. Hè. Nu, vanavond en vannacht stilaan droger weer, met overal dan opklaringen. We gaan naar minima van 5 tot 9 graden. En dan morgen, ja, toch wel wat beter dan vandaag. Af en toe wat zon, maar er gaan toch nog veel wolkenvelden zijn ook. En hier en daar kan er nog een buitje vallen, maar toch minder regen dan vandaag. En 13 of 14 graden maar. Vrijdag dan de betere dag, om naar uit te kijken zou ik zeggen. Zon en wolkenvelden dan. Een hele kleine kans nog op een bui, maar meestal droog weer. En het wordt zachter. We gaan naar temperaturen tot 19 graden.
0: Mooi.
2: En ook zaterdag, ja, ziet er toch wel vaak droog uit met zon en wolkenvelden. En het wordt nog wat warmer. We gaan naar 2 of 23 graden. Vooraleer we dan opnieuw in wisselvallig weer terechtkomen vanaf zondag.
0: Dat had je niet moeten zeggen, want ik was al helemaal in de sfeer. Het is zoals Gert Verhulst zou zeggen.
3: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Amai.
2: Voilà.
0: Weerman Bram.
2: Op vrijdag en zaterdag wel, ja.
0: Ja, dankjewel. En dan dus vrijdag. Ja, dan gaat de zon schijnen. En dan hebben we toch wel belangrijk nieuws hier in deze ochtendshow. Gisteren heb je misschien gehoord dat Gert Verhulst er iets mee te maken heeft en dat het iets is met muziek. Dat zei hij. Gert zit op dit moment in Saint-Tropez en heeft gevraagd om vrijdag een uur vrij te maken om alles uit te leggen. Een uurken. Vandaag heeft hij ons opnieuw een videoboodschap gestuurd en hij wil ons opnieuw iets zeggen. Ik ben zeer benieuwd of hij zijn badjas weer aan heeft. Even kijken.
4: Ja, Peter, hier ben ik weer live vanuit Saint-Tropez. Ik ben speciaal eventjes uit mijn zwembad gekomen om te zeggen dat ik enorm uitkijk naar nu vrijdag. Ja, je weet het toch nog, hè? Je houdt toch een beetje tijd voor me vrij, hè?
0: Ja.
4: Ik geef nog een kleine tip. De jaren 70. Doei!
0: De jaren 70.
5: Hmm.
0: Ja, wat zou dat de jaren 70 te maken hebben met dat grote nieuws muziek en de jaren 70? Het verhaal, nu vrijdag.

0: Die komt niet uit de jaren 70. Amy MacDonald, This is the Life. De jaren 70 en muziek, wat heeft dat te maken met het grote nieuws dat Gert Verhulst hier vrijdag zal komen vertellen? Heeft dat iets te maken met...
1: 1, 2, 3, raak!
0: Nee, dat is iets anders. Hoor je straks. Half acht.
2: De dag telt voor twee.
0: Het is zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
3: Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. Dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen. Maar het is moeilijk om genoeg mensen te vinden die onthaalouder willen worden. En minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil bekijken of het remgeld omhoog kan. Dat is het geld dat je nu zelf betaalt bij een doktersbezoek. Nu betaal je bij een huisarts bijvoorbeeld zo'n 4 euro. Van den Broeke wil het extra geld investeren in de zorg.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Sophie Patien. Het wandelevenement Belgian Coast Walk verwacht zaterdag een record aantal wandelaars aan de kust. Er zijn 15.000 deelnemers ingeschreven, dat zijn er 4.000 meer dan vorig jaar. Daarmee zijn ze het grootste wandelevenement in ons land. Organisator Greg Broekmans van Golazzo.
6: De groei zit hem voornamelijk op de lange afstanden. Hè. Dus sowieso hadden we vorig jaar op de 80 en de 60 kilometer nog plaats. Ook die afstanden zijn nu volzet. We hebben 3000 deelnemers op de 80 kilometer. Ook bijna 3000 deelnemers op de 60 kilometer. Dus die lange uitdaging. En die volledige kust afwandelen, wat voor veel mensen een bucketlist is, spreekt aan. En dat is een groot succes geworden dit jaar.
5: In Wingene en Lichtervelde is er ongerustheid over de mogelijke komst van 2 grote windturbines. Er waren al eerder plannen om daar windturbines te bouwen, maar die vergunningen werden telkens vernietigd. Met een tiphoogte van 230 meter zouden de windturbines nu een derde groter worden dan de eerste aanvraag. 10 jaar geleden was dat. René Klaes van het buurtcomité vreest vooral geluidsoverlast.
7: Als bij jullie thuis zondag in de naburig dorp carnavalfeestje is, dan hoort u bij u thuis boenk, boenk, boenk. En dat zijn die zware tonen. En die zware tonen gaan heel ver. En dat is het probleem met die windturbine, dat zij zware tonen maken, dat laagfrequent geluid, en dat laagfrequent geluid heel ver gaat, maar jammer genoeg niet in de wetgeving gemeten wordt.
5: Aan de Universiteit van Gent loopt een onderzoek naar de positieve werking van TAYO, het talentatelier voor jongeren onder meer in Kortrijk. TAYO focust op kansarme jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands en slaagt erin om het aantal vroegtijdige schoolverlaters fors terug te dringen. Er zijn elke zaterdag ateliers waar jongeren in aanraking komen met allerlei beroepen. Een onderzoeker bekijkt nu 1 duidelijke vraag, zegt Claudia van Egmond van TAYO.
8: Maken de TAYO-jongeren nu echt beduidend een meer doordachte studiekeuze? En hoe zou dat dan komen? En als we dat beter begrijpen en dat element misschien kunnen isoleren, zouden we kunnen kijken of we dat ook in het standaardonderwijs meer gaan belichten of groter gaan maken, zodanig dat we niet alleen in een TAYO-werking jongeren bereiken, maar ook daarbuiten.
5: En volleybalteam KNAK Roeselaar heeft gisteravond een zware nederlaag geleden tegen Mazeik voor de titelstrijd. KNAK ging onderuit met 3-0. Het was de tweede wedstrijd tussen de twee ploegen. Roeselaar kon nog geen enkele winnen en wie het eerste 3 duels wint is kampioen. Het blijft veelal droog vandaag met op het einde van de dag opklaringen. Het wordt zo'n 12 graden warm. Meer nieuws over West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Hajo, hajo, hajo.
9: Goedemorgen.
0: Kom maar even binnen, jongen.
9: Ja, geen al te grote problemen toch vanmorgen. Dat is goed nieuws. Op de E313 naar Hasselt moet je wel opletten. Voor een kwartier vertraging van Ham tot Beringen komt door een defect voertuig daar. En dan verder naar Antwerpen zie ik files van maximum een kwartier voorlopig. Van voor Kruibeke op de E17. En ook vanuit de Kempen vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier. Van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. En dan naar Brussel. Ook daar een kwartier aanschuiven vanaf Heverlee op de E40. Op andere snelwegen 5 à 10 minuten maximum. En op de binnenring rond Brussel tot slot 20 minuten erbij tellen tussen Wemmel en Vilvoorde.
0: Tja, over een half uurtje dan hoor je de nieuwe hit van Sam Goris. Weet je hoe die heet?
9: Nee, niet zeg het.
0: Luister even goed.
1: 1, 2, 3, rak!
0: Heet gewoon rak.
9: Rak, wat is dat?
0: Ja, wel, kijk.
9: Dat gaan we weten dan. Ja.
0: Dat hoor je straks allemaal. Goedemorgen ook, vriend van de sterren.
10: Oh yeah, backstage boy.
0: Bavo, intussen heb je ook contact gehad met Sam. Hoe gaat het?
1: Dat klopt, goedemorgen. Ja, heel goed. Ik had nog nooit van het woordje rak gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus ik heb het even in Google gesmeten. En Google leert mij dat het een recht stuk vaarwater zou zijn. Of een rechte lijn tussen twee punten tijdens het zeilen. Maar ik denk niet dat Sam dat bedoelt.
0: Dat is raar. Maar goed, we gaan straks allemaal ontdekken. Zeg, heb je al iets klaar voor Moederdag? Want dat is zondag, hè, Bavo?
1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet zoveel heb.
0: Geen probleem.
1: Maar wel heel veel ideeën natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
3: En jij doet wel iets voor Moederdag, toch? Mag ik hopen?
1: Natuurlijk.
3: Ja, ah, oké.
1: Okay. Wat dacht je, Shema?
3: Ja, ja.
0: Uiteraard.
3: Allee, voor ons is dat nog niet zondag. Hè?
0: Zonder zijn moeder was er geen Bavo.
1: Ah. Maar,
0: ja, ingewikkeld. Nu, Moederdag is ook de dag waarop veel moeders een uniek ontbijtje krijgen. Pistoleetje, speciaal boterhammetje. Maar wat heeft een boterham met ham en boter te maken, vroegen we ons dan ons spontaan af. Het is woensdag, daar leer je altijd iets bij. Van onze taaltovenaar Chris de Wolf, professor van de Universiteit van Antwerpen. Na het nieuws van 19:30. Maar dus over een uurtje, dan weet je eindelijk wat het betekent. Wat betekent dat wel?
10: 1, 2, 3, raak!
11: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
12: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
11: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
12: Waar zie je die giraf daar?
11: Of Zoo Plankendaal.
12: Oh, zo schattig.
11: Nu bij dag allemaal.
13: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
14: wegwijzer.
13: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
15: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
16: Ik heb wel al een beetje geproefd.
17: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
15: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Radio 2.

0: Ananas.
1: Goedemorgen.
0: Shema, lieve luisteraar, houden jullie van ontbijt op bed?
2: Absoluut.
3: Echt?
2: Jazeker.
0: Dat is zo'n ding op moederdag. Maar dan krijg je zo'n tray, daar zit er van alles op. Dat is toch een gedoe en dat wankelt en die koffie en die thee valt eruit.
2: Dat kan misschien wel gevaarlijk zijn. Maar tegenwoordig heb je ook van die mokken die dan gewoon met een dekseltje, handig hè.
0: Ja,
2: alles is een oplossing.
0: Ze mogen jou zondag zo'n ontbijt op bed brengen, jouw kinderen.
2: Ja.
0: En die mogen dat dan zelf smeren en zo.
2: Nee.
0: Met de vingers en zo. Oh, dat gaat vuil en boel. Met een leuk wc-rolletje erbij.
2: Stel maar gewoon.
0: Maar heel veel bakkersdingen dus nu op moederdag sowieso. Boterham pistolet. En we vroegen ons af, wat heeft een boterham met boter en ham te maken? Het is woensdag en dan leer je iets bij van onze taaltovenaar.

0: Chrisje Datje.
1: Chris de Wulf is professor van de Universiteit van Antwerpen. Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Shema.
1: Ja jongen, heeft een boterham met boter en ham te maken, Chris?
2: Met boter wel, maar niet met ham. Een boterham, of een boke zeggen sommigen, dat is het gerecht met twee sneden brood, soms één snede met een beleg erop of ertussen. En die ham in boterham duidt niet op hesp of zo, maar dat duidt op homp. En dat stemt wel overeen met de oudere betekenis van het woordje ham, want dat betekende vroeger een ophoping, een ronde ophoping in een bocht of een gewricht, dus het is een stomp gedeelte. En de eerste boterhammen waren gewoon hompenbrood die afgesneden werden en van een laagje boter werden voorzien.
1: Ja, een hompbrood, dat wordt nog wel gebruikt af en toe. Nu bij ons, en bij jou ook, Chris, wij noemen dat een stutje.
2: Ja, inderdaad. Stude ook. En je hoort ook stoet of stuit. En dat komt ook van die stompe vorm van dat brood. Dat het oorspronkelijk had. En dat heeft te maken met het woord stoten. En zo'n stuit van een brood, dat werd dan eigenlijk gezien als het resultaat van iets wat gestoten werd en daardoor afgestompt en daardoor afgerond raakte. En ook het stuitje in je achterste, Peter, dat had die betekenis van afgeknot uiteinde.
1: Ja, maar vroeger hadden wij een staart, hè. Een gek verhaal. Ja. Maar ik mag van mijn vrouw dat niet studeren. Ik mag dat niet meer zeggen tegen onze zoon. Ik vind dat zo plat klinken. Dat is toch een mooie stutje?
2: Ja, je weet meteen wat het is. Dus,
1: Een stutje met boterhams, lekker. Ja. Maar dan, en als het een beetje chiquer mag, een pistoleetje. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, een pistolet is zo'n langwerpig, soms een rond broodje, dat als geheel, als één portie dient. En het is een Frans woord en dat komt van het vuurwapen, pistool. Hè.
1: Oh.
2: Dus die langwerpige vorm die je oorspronkelijk had van het broodje, doet denken aan een pistool. En pistolet, dat is het verkleinwoord van pistool. Daarnaast heb je ook iets wat erop lijkt, dat is de sandwich, of sandwich, zeggen ze ook wel in het dialect. Dat is ook een langwerpig broodje, dat is veel zachter, niet zo krokant als een pistolet. En dat woord sandwich, dat komt van, oorspronkelijk verwees dat ook naar een soort boterham eigenlijk. En dat werd uitgevonden, of toch gegeten, door de Earl of Sandwich, dat was een Engelse graaf, die in de 18e eeuw dat vaak bestelde, toen hij de hele dag aan de speeltafel zat en dan een soort van gemakkelijk gerecht nodig had. Dat was dus dan nog een gewone boterham in die tijd. We hebben dat in de 19e eeuw overgenomen, die sandwich. En het is dan ook een soort van zachte pistolet gaan betekenen.
1: Een sandwich. Weet je wat het meervoud is van een sandwich, Shema?
3: Een sandwich?
1: Ja, sandwich. Een sandwich, is toch waar, Chris?
2: Ja, ja. Een sandwich, zeggen we zelfs.
1: Ja, en meervoud is sandwichen.
2: Ja.
1: Klinkt als een vuil werkwoord, maar kijk, zo was dat.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Damiano David en Next Summer. Het is 13 voor 8. Ja, we moeten het toch absoluut nog eens hebben over Hans Otte. Dat nieuws dat gisteren onwaarschijnlijk binnenkwam. Hans die gisteren overleden is. Er staat heel veel in de krant. Mensen hebben ontzettend mooie dingen gedeeld.
1: Hans Otte werd maandag bewusteloos gevonden in zijn huis en werd dan in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij gisteren helaas overleden. Hij laat een vrouw en 4 kinderen achter. Hij is bekend van verschillende radio- en tv-programma's zoals Commissaris O op Studio Brussel en De Blok op VT4.
0: Ja, veel ontmoeten ook bij Studio Brussel. Ik zat daar toen die tijd toen hij Commissaris O maakte. Dat was ook zo'n kantelpunt voor hem. Hij maakte altijd van die afgelikte tv-programma's en plots maakte hij een soort satirisch radioprogramma. Super indrukwekkend. Een heel fijne, warme mens. Maar wat je nog niet wist, Hans Otte heeft er ook voor gezorgd dat televisiekok Piet Huizentruid opnieuw een mediacarrière heeft. Dag Piet Huizentruid.
2: Dag Piet.
0: Ja Piet, het is, ik merk dat je het meteen al heel moeilijk hebt. Ja, hoe kwam het nieuws bij jou binnen?
2: Het is afschuwelijk. Ik denk dat ik het een van de eerste wist. Ik ga heel mijn leven onthouden waar ik zat. Vastgenageld. In mijn auto. Ik kan het niet vatten.
0: Nee. Nee, ik merk het. Ja. Heel veel mensen heeft het heel veel losgemaakt, Piet. Nu, Hans heeft jou en SOS Piet eigenlijk opnieuw gelanceerd. Leg dat even uit.
2: Hans werkt voor achter de schermen als creatieveling bij 100.000 Volt, het productiehuis die SOS Piet maakt. En zo heel samengezeten om het weer op de rails te krijgen, om het moderner te maken, om het hipper te maken, om het speelser te maken. Hij heeft trouwens meegedaan

0: niet. Ik denk dat ik de beste beef Wellington ooit gemaakt heb voor hem. Het spelen zo dat ik... Ik kan winnend een interview doen, maar ik doe het om Hans te eren.
1: Begrijp het.
0: Ik zie alle BV's in de gazette, maar... 1000 telefoons gisteren en... Ik kon het niet... Ik kon niks kwijt.
1: Wanneer heb je hem voor de laatste keer gesproken, Piet?
0: Goh, wij waren vrienden. Maar soms zagen we elkaar 2 jaar niet, soms zagen we elkaar 3 keer in een maand. Maar met 1 blik was alles altijd... Pietje, I love you. Sint-Pieter, zei hem tegen mij. Sint-Pieter, kom in mijn huis en laat ons wimperen.
1: En laat ons wimperen?
0: Wimperen, dat was, ja, dat was onze liefdeskus eigenlijk. Dat is eigenlijk, sorry voor het woord, maar het is eigenlijk een tongzoen, maar met de wimpers tegen elkaar wimperen.
1: Wat mooi is dat.
0: Dat was dat Hans.
1: Ja, dat soort mooie verhalen, ja. moet je toch koesteren, Piet. Mooi om te horen.
0: Dat koester ik en ik weet ook dat ik de enige was waar ik dat mee deed.
1: Ja. Als je moet samenvatten, wat was dat voor iemand?
0: Het is letterlijk en figuurlijk van binnen en van buiten de mooiste mens die ik ken. Hij was altijd zo open, lief. Ik heb moeilijke tijden gehad. Hij was er altijd voor mij. En nu is het zo jammer dat ik het niet kan zijn voor hem. Ik weet nog de dag dat hem zei... Pietje, ik ga bananasplit doen. Met die zware stem van hem.
1: Ja, prachtige stem.
0: Ik zei hakken. Alle heel zijn vriendenkring zegt hakken ertegen. Ik zei hakken. Eer dat je mij gaat hebben, ga je toch vroeger moeten opstaan. Zeg.
1: Heeft jou gehad?
0: Het heeft de meest hilarische televisie opgebracht ooit.
1: Nou ja, en de mensen die weten hoe het ging, ik denk, heeft ervoor gezorgd dat jouw dochter je heeft wijsgemaakt dat ze zwanger was. Maar dat was dus niet waar, hè? Ja.
0: Gelukkig, maar kon ik hem maar nog een keer vastpakken zoals toen.
1: Weet je wat, Piet, het feit dat je dit deelt, dat je praat over hem, dat we blijven praten over hem, op die manier gaat iemand nooit weg. Hè?
0: Ik hoop dat zijn legacy doorgaat. En ja, ik weet nog in mijn klein keukentje toen ik startte als traiteur, commissaris O. Hoe hilarisch was dat? Hoe creatief kun je zijn? Zo'n creatieveling. Hij zag mij nog maar... Pietje, we kunnen dat doen. De chef en de miljonair wilden dat doen. Tuurlijk wil ik dat doen. Oh. Ik had uw redactie aan de lijn en zei... Piet, als het niet lukt, lukt het niet. Maar ik zeg... Fuck it, de mensen mogen mij zien winnen.
1: Je hebt het gedaan voor Hans. Dat is mooi.
0: Ik ben zo blij dat ik win voor Hans.
1: Dankjewel, Piet Huizendraad, om je verhaal even te delen. En van hieruit, dikke knuffel.
0: Dank je, Peter.
1: Dag, Piet.
0: Gauw van Hans.

0: Shattered Dreams van Johnny Hates Jazz. Het is 4 voor 8 uur.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daarnet het verhaal van Piet Huizentruid, die eigenlijk herlanceerd is door Hans Otten. Hans Otten, die gisteren overleden is. Ja, heel veel reacties van mensen natuurlijk ook. Fleur Wouter uit Assen, die nog laat weten. Ja, dat telefoontje van Piet kwam binnen. Kreeg het warm door zijn mooie woorden over zijn goede vriend Hans. En een wimperkusje ken ik. En mijn kinderen noem ik dit een vlinderkusje. Ook heel mooi. Ook Lou werd er helemaal stil van. Odette Schoonjans kreeg ook tranen bij het interview. Heel veel goede moed. En Katrien van Horenbeke laat ook weten. Dit hakt er wel in. Alles over Hans. Kun je nalezen bij ons op VRT Nieuws. Zie je ook wat voor een onwaarschijnlijk straffe dingen die mens allemaal gedaan heeft. Maar dus niet meer bij ons. Helaas. Het is dus bijna 3 voor 8.
2: Maak elk...
3: Die was, die ligt hier nog altijd.
2: Momenten, Max.
3: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakte moet u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
2: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Vanavond op VRT1.
5: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
6: Au.
5: Chronische rugpijn.
7: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
5: Behandelingen zonder resultaat.
8: Het heeft nooit niet geholpen.
7: Nee.
4: Op VRT1 brengt Pano de gebrekkige zorg voor rugpatiënten in beeld. Op VRT Canvas strijden weer nieuwe studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vindt het eerste deel van de docu-reeks The Michael Jackson Story. Veel kijkplezier straks.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
11: Grando, Grando, Grando.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Nu bij Maxizo.
15: Hallo!
14: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
17: Smartfoto.be.
18: Hier, mama. Speciaal voor u.
19: Oh, dat had je echt niet moeten.
20: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
18: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
20: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
18: Oei.
20: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
9: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
23: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
22: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
24: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En zometeen vieren we het leven zien met een nieuwe hit van Sam Goris.
25: 1, 2, 3, raak!
0: Wat is dat allemaal? Je hoort hem live na 8 uur. Goedemorgen.
26: Elke dag, telk voor 2. Radio 2.
0: Eerst het VRT-nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
27: Het aantal onthaalouders in Vlaanderen is de voorbije jaren gedaald. En de OCW's vragen opnieuw meer steun. Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. Dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Nochtans is het wel een mooi beroep, zegt Elke Butins van FERM.
28: Je bouwt een unieke band op met die kinderen. Je ziet dan eigenlijk groot worden van baby
1: tot de eerste schooldagen. En dat maakt dat je eigenlijk samen met de ouders de kindjes grootbrengt en de toekomst dan mee vormgeeft. En dat is het unieke aan het werk. Onthaalouders die werken vaak alleen bij hun thuis. Dat is typisch daaraan. Maar onthaalouders staan er zeker niet alleen voor. Er is eigenlijk een heel netwerk opgebouwd om onze onthaalouders te ondersteunen.
27: De OCMW's vragen extra geld en steun aan de federale overheid om hun werk te kunnen blijven doen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's ook extra taken en nieuwe regels. Ze hebben het dus moeilijk, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen, maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijk werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen. Dat is superbelangrijk ook om de mensen die komen aankloppen, om die ook te kunnen activeren.
27: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil bekijken of het remgeld omhoog kan. Dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek. Nu betaal je bij een huisarts bijvoorbeeld 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Van den Broeke zegt dat het remgeld licht kan stijgen, maar dat extra geld moet dan wel naar meer investeringen in de zorg gaan, zegt hij.
3: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
27: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Daar varen veel schepen door die gas en olie vervoeren. Maar sinds de VS en Israël een oorlog zijn gestart tegen Iran eind februari, blokkeert Iran die vaarroute. Amerikaans president Trump had zondag dan gezegd dat de VS schepen zal begeleiden, maar dat stopt nu al dus. Volgens de VS moet er een deal komen met Iran om die belangrijke straat van Hormuz te heropenen. Tot dan blijven de Amerikanen ook Iraanse havens blokkeren. Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het hantavirus is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Het schip ligt sinds de uitbraak al een tijd geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Er zijn nog enkele mensen ziek. 3 daarvan worden vandaag geëvacueerd naar Nederland. Er zijn medische vliegtuigen onderweg naar het schip. En in de Champions League voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale. De laatste keer was al 20 jaar geleden en het is nu ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Arsenal won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid. De andere halve finale is vanavond tussen Bayern München en titelverdediger Paris Saint-Germain. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Vlaanderen en Europa maken dit jaar zo'n 3 miljoen euro vrij voor vissers die hun inkomen aanzienlijk zien dalen. Door de oorlog in Iran zijn heel wat kosten voor energie bijvoorbeeld sterk gestegen. En de Belgian Coast Walk is het grootste wandelevenement van ons land geworden. Voor zaterdag zijn 15.000 deelnemers ingeschreven. Het blijft veelal droog met op het einde van de dag opklaringen. Het wordt zo'n 12 graden warm. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uurtje.
0: Ja, Hajo, het is bijna zover, hè?
6: Ja, ik zit bijna klaar op mijn stoel. Absoluut.
0: Ja, is met de file?
6: Het valt redelijk mee, maar ik ga het niet jinxen. Hè. Vanmorgen hier en daar wel wat nattigheid.
0: Oh, supermodern, ik ga het niet jinxen.
6: Maar dat is toch niet modern?
0: Is dat niet modern?
6: Nee, dat wordt al een paar jaar gezegd. Nee,
0: het woord modern is ook al niet meer modern.
6: Nee,
0: maar goed,
6: voilà,
0: ga vooral door.
6: Ja. Ja. E17 een kwartier aanschuiven van voor Kruijbeke. E34 en de E313 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. Ook daar 20 minuten op het traject erbij tellen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Verder naar Brussel. Echt alleen vertragen op de E40 vanuit Leuven. Zo'n 20 minuten erbij daar vanaf Berchem. Andere snelwegen, ja, nergens meer dan 10 minuten. Kom je vanuit Antwerpen naar Brussel aanrijden via de A12, dan moet je wel opletten voor een ongeval in Wilrijk. De binnenring rond Brussel vertragen zo'n 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een beetje aanschuiven bij Wemmel. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
0: Zo meteen gaat het gebeuren, hè.
4: 1, 2, 3, raak!
0: Maar eerst gaan we dansen. Om het leven toch een beetje te vieren. Het is 6 over 8. Goedemorgen.

0: En we dachten echt helemaal goed te starten. Staat Sam Goris klaar? Jongens.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Goedemorgen, morgen.
0: En luister en kijk even mee, want Sam Goris heeft een nieuwe hit. Een zomerhit. Ons Goedemorgen, morgen podium brengt hij zo meteen rak. Pardon, ja, het is echt R-A-K. Welk gevoel krijg jij bij rak? Rak.
3: Ik denk, omdat het begint met 1, 2, 3, zou ik zeggen go.
0: Ah ja.
3: We gaan er. Zo. We gaan ervoor.
0: Het voelt wel zoiets, hè. Bo, deel je gevoel gerust ook even in de app van Radio 2. En geniet mee van de nieuwe hit. Wat vind jij ervan? Van rak. Dit is Sam Goris live.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Goedemorgen, morgen. Je droomdag begint.
1: Oh, wat vonden we daarvan?
2: Heerlijk, het is echt wel een zomerhit.
1: Dat is echt wel kloef erop vandaag. 6 mei, hier bij Goedemorgen Morgen, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er rak uit is van Sam Goris. Ook weer een serieus koudere dag, wolken. Maar morgen en het weekend wordt wel een beetje beter. Welkom met de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Wat was dat zeg, indrukwekkend.
0: 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
1: je mag naar de
3: muur. Jezus, kom, een kus.
1: Dag jongen, goedemorgen. Dag Sam Goris.
2: Goed, dankjewel.
1: Sam Goris bij ons. Haal er maar even een microfoon uit en de koptelefoon op. Net vers van het podium. Heerlijk toch wel. Zeg, rak, Sam, goedemorgen.
4: Goedemorgen, lieve vrienden.
1: Rak,
4: wat, en vriendinnen.
1: Wat is rak?
4: Wel, Peter kan het eens rap uit de doeken doen voor onze kameraad.
1: Ja.
4: Rak wil eigenlijk zeggen, als je zo het laatste van je pinke beer...
1: Ja. Hè?
4: En dat kletste binnen. Rak. En je smet je pintje, je zet je pintje terug op de toog, dat is een rak. En wat ook een rak is bijvoorbeeld, ik kan het niet schoner dan formuleren, is als je gaat bungee jumpen. Hè? Of bungee jumpen.
1: Ja, ja.
4: Je staat boven en je hebt veel twijfelaars. Die zeggen, nee, ik durf niet. Ik spring niet. En rak wil zeggen, kom, gaan. Oh. Rak geven, jumpen. Ja. Geen een bang. En blijven gaan, niet afgeven. Kom aan een rak doen.
1: Wat zei je daarnet?
2: Go.
4: Yes, go.
1: Dat eigenlijk, hè?
4: Ja.
1: Ja, heel veel mensen die zeer goed reageren. André Legaas, Sam was weer top. Rak vanuit Oelegem. Oedelem zegt het hem. Hij brengt toch altijd weer ambiance, zegt Annie. En zo begint mijn dag vrolijk, zegt Marleen. Top, Sam komt in juli naar Ertvelde. Kom zeker kijken, zegt Claudine. Bruinbroek, waar is dat feestje? Go, Sam. Het gaat maar door. We hebben geen negatieve reacties, maar niks.
4: Ah, maar dat is heel lief. En dat mag ook, hè?
1: Zou je dan die zomerhit dit jaar eens kunnen winnen?
4: Oh. Ja, maar daar ben ik niet mee bezig. Dat weet ik, vrienden en vriendinnen. Ja, nee, daar is Goris niet mee bezig.
1: Nee, dat niet
4: meer. Mag ik even van de nak op de tak springen? Ik ben lichtjes ontgoocheld in alle tweetjes.
1: Van de hak op de rak.
4: Van de hak op de rak. Dank u, Peter. Dat is een kop, hè?
1: Twee, de rak. Ja.
4: Het danske. Het danske juist. Ik heb niet kunnen meedansen met jullie.
1: Maar ja, je stond klaar op het podium, mijn man.
4: Dag met een dans. Kunnen we het niet terugdoen? Nadat ik dat zo naar rood gezien.
1: Op het einde van de show.
4: Ah, wel, dat is je leef.
1: Als je weggaat...
4: Dat is een lichtjes ontgoocheld.
1: Ja, we maken dat goed, jongen.
4: Ik stond daar te wachten voordat ik mijn nummer mocht brengen bij jullie. En ik zag jullie niet met twee in actie gescheten. Ik zeg, hey, nadat ik nog eens mag komen, beginnen ze hun dansje zonder mij.
1: Oh, geen zorgen, Mark. We gaan het straks allemaal goed maken.
4: Ah, dat vind ik lief.
1: Dit is ook natuurlijk moederdagweekend. Heb al iets geregeld voor mama? En voor mama
4: de zondag, hè?
1: Ja, ga je het...
4: Ik denk aan een bloemenken of zoiets, of een dineken.
1: Oké.
4: Ja, ook mijn vrouwken is een mama natuurlijk.
1: Dat ging net zeggen, ja.
4: Maar ook mijn mama en mijn schoonmama. We zullen wel iets fixen.
1: Ja, maar meestal zorgen zij voor jou, dus het is toch het moment dat...
4: Ja. Het mag ook eens omgekeerd zijn, hè.
1: Ik las
4: dat regelmatig, zodat we moeten het niet moederkensdag zijn.
1: Nee, dat weet ik, dat is waar. Ik ben een goede man. Maar ik las ook in de krant, Sam...
4: Dat hoor ik ook niet vuil.
3: Kun je het nog niet herhalen?
1: Jij bent een goede man, ja.
4: Alsjeblieft.
1: Ja, maar ik las over de expeditie Goris plannen. Je vrouw Kelly vertelde dat jij de volgende trip mag plannen. Hoe zit het daarmee?
4: Ja, maar dat is niet voor televisie. Hè. Dat is... ja, zat me goed bij mijn kniptang, hoor. Ik heb nog nooit niks eigenlijk deftig moeten organiseren in mijn leven. En mijn vrouwke stak alle reizen van Expeditie Goris in elkaar in de vorige vakanties en zo. Voor verrarende kinderen of die paar daagjes dat ik eens meeging.
1: Ja.
4: En nu gaan wij met tweetjes onze vakantie voor de zomermaanden eraan komen. En nu zei ze, gijs, dappere, nu mogen jij ze het vakantieke organiseren.
1: En waar gaan jullie naartoe?
4: Portugal.
1: Je hebt dat zelf geregeld?
4: Met heel een dikke dankjewel aan mijn schoonzus Lindsay. Die hebben
1: Want het is gelukt.
4: Ik moest hotel en ticket. Krijgt er je fluit aan uit. Maar allez, het is gelukt, hoop ik.
1: Dat is belangrijk.
4: Ik hoop niet dat we de 15e op de luchthaven staan met ons valiesjes. En dat ze zeggen, ja maar oh meneer, uw ticketjes, je hebt gewoon geen ticketjes besteld. Of stel af dat we dan de vleger pakken. We komen in Portugal. Waar juist, dat weet ik ook allemaal niet. Komen daartoe aan dat hotelbalieke. Als we al punt 1 in het juiste hotel moesten aankomen. Dat zou wel top zijn. En dan zeggen, ja maar uw boeking is niet doorgekomen. De heer Goris.
1: Komt
4: maar dat
1: goed.
4: Zal dan in Portugees zijn. Hè?
1: Komt
4: dat
1: wel
4: was
1: goed.
4: Geen
1: obrigado, obrigado.
4: Ik heb mijn best gedaan. Ja.
1: Dat komt goed. Sam Goris, rond deze tijd mogen mensen even meediscussiëren met ons. En vanmorgen gaan we discussiëren over jou. Dat maak je straks mee.
4: Okidoki.
1: Je gaat niet weten wat je hoort. Ik zou zeggen...
4: 1, 2, 3, 4.

0: Black Eyed Boy. Van Texas. En intussen bij ons Sam Goris. Want Sam Goris heeft een nieuwe hit uit. En die heet Rak.
1: 1, 2, 3, Rak.
0: Maar Sam, ik heb iets.

0: Ik heb een gedacht is, en het gedacht is, de ene Sam Goris is de andere niet.
1: Oké.
0: Ja, ja.
2: En wat verwacht je nu dat ik daarop ga zeggen?
0: Nee, wacht eens even. Want, wat moet je nog doen met Sam Goris? We hebben al zoveel gedaan. Maar dat van die mens zit bijna 40 jaar in het vak. Er moeten intussen toch nog andere Sammen Goris of Sam Gorissen zijn in deze wereld. Nu, we hebben een beetje opzoekwerk gedaan. En we hebben gevonden, de ene Sam Goris is de andere niet. Want, goedemorgen, Sam Goris.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben nog een Sam Goris gevonden. Sam, leg eens uit, waar kom jij vandaan?
3: Uit Arendonk.
0: Uit Arendonk.
1: Ah, nog de goede kotij ook, hè?
0: En hebben jullie elkaar ooit ontmoet?
1: Ja. Niet dat ik weet.
3: Toevallig toch wel ooit. Dat was om 24-tal jaar geleden, waar je toen rondtoeren bij Kids Top 20 of zoiets was dat toen.
1: Ja, klopt.
3: En dat was toen in aan het Barnum & Sea Park in Brugge, weet ik nog. En toen hebben wij inderdaad even een foto gemaakt met tweeën.
1: En je hebt toen gezegd dat je ook Sam Goris noemde?
3: Ja, klopt.
1: Want ik weet, het was heel warm weer en dat was niet al te veel volk. Allee, aan de showwagen, hè?
3: Nee, inderdaad.
1: Ja, dat was heel kalm.
0: Sam Goris uit Arendonk, wat doe jij precies?
3: Wat lief?
0: Wat doe jij precies van job?
3: Ik ben eigenlijk planner voor vrachtwagens.
0: Dus iets compleet anders dan zanger Sam Goris. Kun je zelf zingen, Sam?
3: Ja. Nee, helemaal niet.
0: Nee, toch niet. Maar ben je ooit verward geweest als je dan zegt van hallo, ik ben Sam Goris. Hoe reageren mensen dan?
3: Meestal, oh ja, grappig. Hè. Dat kan niet, dat is iemand anders. En met mij gaan er niet lachen, hè. Mij gaan er niet liggen nemen.
0: Heb je ooit misbruik gemaakt van het feit dat je Sam Goris...
1: Dat betwijfel ik.
3: Ja, daar kun je heel slecht misbruik van maken. Daar kun je heel slecht misbruik van maken.
0: Dus niet gedaan, kijk.
1: Alvast, Sam, mijn oprechte excuses, jongen, voor alles wat ik graag gedaan heb. Als je ergens je paspoort moest laten zien voor binnen te mogen en de inkom werd u geweigerd. Ja, ik heb negen expres gedaan, hoor.
0: Kijk, maar dus...
1: Maar hoe tof is dit? Nee. Die story is ook met twee O's of met één O?
3: Met één O.
1: Ah ja.
0: Het is ook goed, hè. Top. Je hoort dat niet tegenwoordig.
1: Nee, dat is...
0: Sam Goris, dankjewel om er even bij te zijn. Nog een heel fijne ochtend, hè.
1: Hé, hey, goedemorgen, Sam.
0: Salut, man.
1: Bedankt voor uw tijd, hè. Het is hopen dat kan er nog eens tegenkomen.
3: Geen probleem, jongens.
0: Komt goed. De ene Sam Goris is de andere niet.
1: Tof, man. Tof,
0: maar er moeten toch nog mensen zijn met dezelfde naam als een bekende Vlaming. Zou er bijvoorbeeld op dit moment geen andere Shema Saïs aan het luisteren zijn?
4: Ik denk het niet.
0: Je weet het nooit, hè. Je weet het nooit.
4: Misschien ergens in de wereld kan.
0: Een Shema Saïs. Dus kijk, heb je zelf ook een naam als een bekende Vlaming? Deel die even in onze app. Altijd benieuwd naar die verhalen.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een

0: Ja, ja, dat is de nieuwe zomerhit van Sam Goris. Rak, die is uit en Sam Goris nog altijd bij ons. Daarnet hadden we een andere Sam Goris.
1: Ja, tof was deze, zeg.
0: Ja, trouwens zijn ook
1: wel mensen dat,
0: die namen hebben, zoals andere bekende Vlamingen. Mm-hmm. Onder andere, dit is altijd goed natuurlijk. Goedemorgen, Mark Vertongen uit Merchtem.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Mark Vertongen, zoals ja, het FC de kampioenenfiguur eigenlijk.
3: Ja, ja, ja.
0: En ook weer Herman Verbrugge. Hoeveel last heb je ervan dat jij Mark Vertongen heet, Mark?
2: Goh, hoeveel last? Ja, wat is dat last? Iedereen vindt dat belachelijk natuurlijk. Als ik dan ergens iets moet boeken en ik zeg met een naam, ja, dan hoort de andere kant van de lijn ook. Oké, ze hebben het door, hè.
0: Oh, nee. Maar kijk, maar toch mooi, hè. Dat kunnen ergere dingen zijn. Want er was er ook nog, ja, vroeger Weervrouw, maar intussen jouw nieuwscollega Schema.
3: Ja.
0: Peggy de Meijer. Goedemorgen, Peggy de Meijer uit Ternat.
4: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Ja, je bent de naamgenote van Peggy. Heerlijk toch, zeg. Ja, wordt je daar veel over aangesproken?
4: Ja, heel veel. Je krijgt overal meer. Het is de vraag van, hoe is het weer vandaag? Je hebt ook, als je ergens boekt bij een dokter of zo, dan denk je, ah, die heeft nog bij mij in de klas gezeten. Die mag een beetje vlugger komen.
0: Oh, nee. Allee,
4: zo van die toffe dingen. Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is wel, dat moeten we wel zeggen. Als bekende Vlaming heb je soms inderdaad, mensen zijn altijd net iets vriendelijker, ja, dan tegen andere Vlamingen. Ja,
3: heb jij een naamgenoten, Peter?
0: Ik heb veel naamgenoten. Ik heb onder andere, ik zat met iemand in de klas. En er is iemand die een geluidsstudio heeft in Gent. Iemand die een zoon van een garage was. Er is ook ergens iemand die op een fot werkt. Ja, heel veel Peter van de Veres.
3: Dus die worden ook vriendelijker behandeld, omdat mensen denken dat...
0: Of net omgekeerd, Schema. Of uitgeschold, dat weet je niet. Hè.
3: Oh, stel je voor.
0: Maar Peggy de Meijer, hoe lang is die al geen weervrouw meer?
3: Al heel lang, denk ik.
0: Die staat, ja. Oh, heerlijk. Er is ook iemand die zegt, ik heet Marie Verhoost. Ook een goeieke. Zeg, maar trouwens, er was nog iemand die reageerde op dit hier.
5: 1, 2, 3, raak!
0: Zeg, hebben we er nog nooit aan gedacht, Sam Goris, om een WK-lied te maken?
1: Ik heb ooit voor het WK in Amerika een nummertje, dat was een cover, Woele Boele, in de tijd dat ik uit had. Dan klap ik de tijd in Amerika, het WK in Amerika. En daar heb ik toen een single over gemaakt, over Josip Weber.
0: Ah, oké, kijk, Josip Weber, mijn god, dat is even geleden. Maar dit zou toch ook met die drums zo...
5: 1, 2, 3, raak!
0: Ik voel dat ook veel zal gespeeld worden tijdens het WK. Komt sowieso goed. Bazaar, Nacht in Amsterdam, ook nieuw, ook vers, ook zeer goed.
1: Ja.
0: Het is

0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
1: De OCMW's vragen extra geld en steun aan de federale overheid om hun werk te kunnen blijven doen. Er zijn meer mensen die een leefloon aanvragen bij de OCMW's. En tegelijk krijgen ze ook extra taken en nieuwe regels waardoor ze het steeds moeilijker hebben. En in Brazilië heeft een tiener van 13 jaar twee schoolmedewerkers doodgeschoten. Er raakten ook twee mensen gewond. De vermoedelijke dader is een leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Door de schietpartij gaan de lessen op de openbare middelbare scholen in de deelstaat niet door.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Sophie Patien. Vlaanderen en Europa maken dit jaar zo'n 3 miljoen euro vrij voor vissers die hun inkomen aanzienlijk zien dalen. Door de oorlog in Iran zijn heel wat kosten, voor energie bijvoorbeeld, sterk gestegen, terwijl de inkomsten onzeker zijn omdat de vis op veilingen wordt verkocht. Dat maakt dat vissers soms uitvaren met minimale winst of zelfs verlies. De Vlaamse en Europese steun moet de sector helpen overleven, jobs beschermen en de aanvoer verzekeren van verse vis. De steun die vissers krijgen zal afhangen van hun inkomstendaling. Emiel Broekaert van de BFPO, de vroegere redercentrale.
4: Het is een belang om die sector te hebben. We dragen bij aan de voedselbevoorrading. Invoer is niet altijd de beste manier van aanpak. Willen we echt in Vlaanderen en België het enige Noordzeeland zijn waar we geen visserij meer zouden hebben, bij manier van spreken?
3: Aan de Universiteit van Gent loopt een onderzoek naar de positieve werking van TAJO, het talentatelier voor jongeren, onder meer in Kortrijk. TAJO focust op kansarme jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands en slaagt erin om het aantal vroegtijdige schoolverlaters fors terug te dringen. Er zijn elke zaterdag ateliers waar jongeren in aanraking komen met allerlei beroepen. Er zijn al zo'n 1100 jongeren die begeleid worden door TAJO in Kortrijk, Gent en Antwerpen. Het wandelevenement Belgian Coast Walk verwacht zaterdag een record aantal wandelaars aan de kust. Er zijn 15.000 deelnemers ingeschreven, dat zijn er 4.000 meer dan vorig jaar. Daarmee zijn ze het grootste wandelevenement in ons land. De doelgroep is veranderd door de jaren heen, zegt organisator Greg Broekmans van Colazzo.
5: Die doelgroep die verjongt enerzijds. En die vervrouwelijkt ook. We zien steeds meer vrouwen deelnemen aan dit soort langere uitdagingen. We zijn ons bewust dat heel veel mensen zich daar goed voor voorbereiden. Vandaar ook dat de inschrijvingen ook al 8-9 maanden voor het evenement openen die. Want uiteindelijk, ze starten om 4:30 de deelnemers van de 80 kilometer. Ze hebben tot 12:30 s'nachts om te finishen. Dus dat is flink doorstappen.
3: En basketbalspeelster Julie van Loo uit Ieper is haar contract kwijt bij de Amerikaanse ploeg LA Sparks. Enkele dagen voor de start van het nieuwe seizoen van de Women NBA wordt ze aan de kant geschoven. De teams mogen maximaal 12 speelsters op hun loonlijst hebben. 3 dagen voor de start van de competitie moesten heel wat ploegen nog snoeien in hun kern. Van Loo kan nu 48 uur lang door andere ploegen opgepikt worden aan dezelfde voorwaarden. Op bepaalde plaatsen in de provincie kan het deze voormiddag nog licht regenen, maar het blijft veelal droog. Het wordt zo'n 12 graden warm.
0: Ja, goedemorgen, Ajo. Vertel eens, wat zijn de problemen?
6: Goedemorgen, E314. Daar beginnen we van Nederland naar Lummen. Daar sta je 10 minuten in de file bij Houthalen. Komt door een ongeval. Verder naar Antwerpen geen al te grote problemen. Ik zie vertragingen tot 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem, dus vanuit de Kempen. De andere files zijn niet langer dan een kwartier richting Antwerpen. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent een kwartier aan de Kennedy-tunnel. Verder naar Brussel. Opletten in Wilrijk vanuit Antwerpen. Op de A12 is een ongeval gebeurd. 10 minuutjes aanschuiven daar. En verder een kwartier vanaf Peuty op de E19 en 20 minuten vanaf Bertum op de E40. Binnenring rond Brussel, daar vertraag je 25 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kleine 10 minuten van Strombeek tot Jette. Daar zijn 2 aanrijdingen gebeurd. Opletten. Op andere plaatsen dus hele kleine vertragingen.
0: Ja, bij ons nog altijd Sam Goris met zijn nieuwe single.
7: 1, 2, 3,
0: rak. Ja, mensen zijn nu allemaal aan het meezingen. Maar jij had iets gemist, je had het dansje gemist.
7: Ja, dansen, hè.
0: Ah ja, want jij moest optreden natuurlijk in ons morgenpodium. Maar we gaan speciaal voor jou dansen we nog eens.
7: Ah, je leeft,
0: ons goeiemorgen-morgen-dansje, daar gaan we.
7: Ja, zeker.

0: Dit deugt, hè. Dat dit deugt, hè.
1: You make my day.
0: Graag gedaan.
1: Beter.
0: Blijf nog even zitten. Goedemorgen.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Jouw goeiemorgen telt voor

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Ja, de Michael Bublé van Vlaanderen zit hier bij ons. Sam Goris. Ja,
1: met zijn nieuwe hit.
0: Met zijn nieuwe hit. 3, 2, 3, 3. Ja, er was nog iemand die liet weten van... Zeg ja, die Sam Goris is altijd zo vrolijk. Het is Rita die het vraagt. Hij brengt altijd de zon mee als je hem hoort. Ben je altijd zo vrolijk, Sam?
2: Toevallig is mijn vrouwke erbij. Die zou die antwoord, beter een antwoord kunnen geven als ik. Ja, meestal wel.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja.
0: Nooit
2: nee.
0: Ongelukkig gezien zo.
2: Ja, het al is mindere dagen, maar dat duurt nooit niet langs, hè?
0: Dat is niet erg.
2: Nee, nee.
0: We gaan naar de beste buurt. Allee, misschien.
3: Goedemorgen.
4: De beste buurt.
0: Je hebt ook ooit opgetreden op een feestje van de beste buurt.
2: Ik heb twee keren mogen doen, samen met Elle Schema.
5: Ja, was
2: eerst is in Beveren, dacht ik.
0: Ik ben ook aan het denken waar het precies was, maar het was ergens in een beste buurt alleszins.
2: Ja, en dan vorig jaar ben ik bij hen ook nog te gast geweest. Zoersel. S'morgens vroeg.
0: Dat was een andere uitzending, maar...
5: Ja, het was ook leuk.
2: Was dat ook niet in verband met de beste buurt?
0: Nee, dat was weer iets anders. Maar dat is niet erg allemaal.
2: Want dan zaten we met een leuke pastoor.
0: Ja. Voor de goeiemorgen. Het was voor de goeiemorgendag.
2: Ah, oké, okay. Ik excuseer me.
0: Maar het is niet erg natuurlijk. Als je denkt van, oh, ik wil ook de beste buurt van Vlaanderen worden dit jaar, blijf je inschrijven. Kan allemaal op het Radio 2-kanaal van VRT Max. En wat een goede verhalen komen er binnen. Want Margot van de regio, die neemt je vanmorgen mee naar Middelkerken. Hoe kan één pad 18 buren verbinden? Margot, ik zie jou daar nu staan op dat pad. Neem ons even mee. Wat gebeurt daar? Beschrijf eens.
6: Wel, ik ben in Ter Ide. Dat is een buurt inderdaad in Middelkerken. En ik sta op het intussen hier in de buurt fameuze tuin... Kruiwagenpad, zo heet dat hier. Dus dat is een grindpaadje dat nu heel mooi aangelegd is. En aan de beide kanten zie je overal deurtjes. En die komen dan uit op de tuinen van de buren. Heel gezellig. Maar Lilian, tot een jaar geleden zag dit pad er helemaal anders uit. Kan je dat eens beschrijven?
7: Ja, inderdaad. Het gas stond hier hoog. Het was onmogelijk om erdoor te stappen. Het lag ook ongelijk, dus we vielen ook constant. Waardoor dat we dan geschampt waren aan de armen als we met de fiets doorgingen. Dus het was een heel vervelende situatie. Ook voor buren die dan een rolstoel of niemand kon er eigenlijk door.
6: Nee. En dat zorgde voor problemen. Dus jullie hebben zich ingeschreven voor het televisieprogramma Kunnen we overeenkomen met Britt van Marsenille.
8: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
9: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
7: Of niemand kon er eigenlijk door.
6: Nee. En dat zorgde voor problemen. Dus jullie hebben zich ingeschreven voor het televisieprogramma Kunnen we

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: Aan terug kunnen fietsen. Maar die samenwerking met onze buren, dat was fantastisch gewoon.
2: Memorabel. En merken jullie nu dat dit pad de buurt ook dichter bij elkaar brengt?
4: Uiteraard. Het is ook gemakkelijk om naar elkaar te gaan. Hè. En ik vermoed ook naar de toekomst, want hier zijn ook kleine kindjes, dat die moeten niet op straat, die kunnen nu langs achter bij elkaar gaan spelen. Ja. Dus dat is eigenlijk alles positief wat er nu gebeurd is.
2: Maar zalig. En ik zie hier ook aan jouw achterpoortje, Lilian, een deurbel hangen. Wat gebeurt er als ik daarop duw?
4: Die gaat bellen.
2: Oké, we gaan bellen en dan zal je zien, voilà, de deur gaat. Ik weet niet of je het goed hebt gehoord, maar ze zei effectief ding-dong. Dan gaat normaal gezien, ik ga eens kloppen ook, de deur open gaan en dan is de buurt hier samengekomen. Goedemorgen iedereen. Dat zijn dus een paar van de buurtmensen die hier de tuin hebben, het grindpad mee hebben aangelegd. Ik ga eens even bij u, mevrouw, wat was jouw naam?
5: Corinne Heijsen.
2: Corinne, jij woont hier al hoe lang in de buurt?
5: Bijna 3 jaar.
2: En wat betekent die voor jou, deze plek hier?
5: Wel, wij proberen hier de buurt een beetje samen te brengen door vooral evenementen te organiseren. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we de mensen een beetje samenbrengen door een aantal evenementen te organiseren.
2: Ja, ik zag hier al bijvoorbeeld een postertje hangen van een garageverkoop.
5: Ja, we hebben jaren en half geleden een Facebookpagina opgericht, Ter Ide Connect, dat vooral voor de bewoners toegankelijk is. Dat is eigenlijk een besloten groep. Dus daar posten we ook al de evenementen op. Dus we hebben inderdaad een garageverkoop deze zomer terug. Maar we hebben ook de buren. Okay. Dus is eind mei, 29 mei, komen we ook samen. En dan brengt iedereen iets mee en kunnen we samen een babbeltje slaan.
2: Maar zo gezellig. En ik zie hier ook nog iets anders liggen. Dat is een fles bubbels. En dat zijn de buurtbubbels.
5: We hebben eigenlijk met een aantal mensen van Ter Ide een flesje, een bubbel, bubbels geproduceerd. We hebben ook ons eigen logo dat we gaan ophangen met de buren. En de bubbels gaan ook de mensen connecteren.
2: Ja, want jullie zijn duidelijk niet feest van een feestje, hè?
5: Nee, inderdaad.
2: Maar daar is mij nog één belangrijke vraag. Zijn jullie eigenlijk al ingeschreven voor de beste buurtwedstrijd? Wacht, ik ga hier even terug naar Lilian lopen.
4: Uiteraard zijn we ingeschreven. We zijn er helemaal klaar voor.
6: All right.
4: De feestkledij aan klaar.
2: De game is on. Maar dus, als jij zegt, maar ons buurt, dat is minstens even goed, schrijf je dan ook nog in op VRT Max. En ik zou zeggen, een applausje voor Ter Ide, want jullie zijn fantastisch.
7: Die inschrijvingen die stromen binnen. Sam Goris.
8: Fantastisch toch?
7: Het was in Sinai trouwens. Ik stuur je zo meteen terug naar je vrouw. Maar eerst ga ik je nog iets tonen. Want besef je hoeveel indruk jij maakt op de mensen? Je moet eens kijken naar deze foto. En je ziet nu Sam Goris samen met een hele kleine jongen. Weet je hoe die jongen heet?
8: Ook Sam Goris?
7: Die heet gewoon Sam. Dat is de zoon van Nathalie van den Berg. En die naam is gekozen omdat zijn vader Mario ook grote fan is van jou.
8: Ah, gelukkig.
7: Wat zeggen we dan? Allee. Dan zeggen we...
9: 1, 2, 3... Raak!
7: Dankjewel, Sam Goris.
8: En ook Sam is een mama en zijn papa.
7: Fijne ochtend. En dit is onze inzending voor het Eurovisie Songfestival. Volgende week, eerste halve finale.

0: Ja, daar is hij hoor.
1: 1, 2, 3, raak.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Xavier Taverne.
2: Raak.
0: Goed, hè?
2: Ja, goed, hè. Tof, hè?
0: Amai,
2: man. En de zomer mag zijn borst nat maken.
0: Hoeveel mogelijkheden. Zeg maar, nog iets, want ik neem jou even mee. Nu vrijdag,
2: ja.
0: Hier groot nieuws te vertellen.
2: Ah, ja, juist, die en grote primeur.
0: Gert Verhulst heeft gezegd van, ja, hou even een uurtje vrij. Ik heb nieuws over muziek, was het onder andere. Het heeft met hem te maken, maar hij had nog een tip. En ik neem jou nog even mee naar de tip die hij vanmorgen heeft gegeven. Kijk.
3: Ja, ja, Peter, hier ben ik weer live vanuit Saint-Tropez. Ik ben speciaal eventjes uit mijn zwembad gekomen om te zeggen dat ik enorm uitkijk naar nu vrijdag. Ja, je weet het toch nog, hè? Je houdt nog een beetje tijd voor me vrij, hè? Ik geef nog een kleine tip. De jaren 70.
0: De jaren 70. Ziezo, de jaren 70.
2: Maak wel tijd voor me vrij. Daar moest ik dan ineens aan.
0: Dat is ook mooi.
2: Een
0: mooi
2: Frans Bauer.
0: Maar zo meteen.
2: Misschien heeft hij er ook iets mee te maken.
0: Nee.
2: Nee, de jaren 70. Toen jij 30 was, ben ik heel benieuwd.
0: Ja. En zometeen vooral win-win. Vertel eens, hoe zit het daarmee?
2: Daar zit het heel goed mee. We gaan op woensdag opnieuw door de winkelfolder. Vind ik altijd heel leuk. Dan kan je zien wat er in de promo staat. Dus dat is altijd heel plezant.
0: Ja.
2: We gaan het ook hebben over de teleurstelling die je kan overvallen. Je kent het wel. Je komt op vrijdag thuis en je denkt, ik doe even lekker niks van.
0: Ja.
2: Ik laat eten leveren.
0: Oh, handig.
2: Ja. En dan doe je die verpakking open. Je bent helemaal klaar, geïnstalleerd voor die vrijdag.
0: Oh nee.
2: En de helft van je bestelling ontbreekt.
0: Vreselijk.
2: Hebben we het over gehad in onze podcastschema?
4: Met Sarah Mohamo.
2: Met Sarah Mohamo, ex-Catnet en tv-maker. En zij heeft misschien al eens gehuild toen er iets ontbrak in die bestelling. Vonden wij heftig, maar zat er wel een goede uitleg voor.
4: Ja.
0: Okay.
2: Maar we gaan uitleggen hoe dat komt. Dat is iets in onze brein. Ja.
4: Ja,
2: en
4: dat
2: je zal overleven.

0: Eindelijk. De tijd om te genieten van die stralende zon. Met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, nu begint het toch te regenen. Kom, we gaan naar binnen.
1: Meubilie Knokke breidt uit. Nu indoor- en outdoor-meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokke. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
2: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
3: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
2: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
3: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
2: Van de Putten.
3: Uw zonweringsspecialist.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Euroshop.
5: Psst, vergeet je cadeautje voor Moederdag niet. Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chocolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
8: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
7: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Ja, een lening krijgen is geen recht, maar een gunst. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen om een lening te krijgen? Onder meer daarover gaan we het hebben in Win-Win zometeen.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De OCMW's vragen extra geld en steun aan de federale overheid om hun werk te kunnen blijven doen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's ook extra taken en nieuwe regels. Ze hebben het dus moeilijk en daarom moet er steun komen, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
12: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
11: De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is wel een schatting. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Mathieu Goedvrouw van Bpost legt uit welke schade er is door de staking.
13: Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen tijdens die staking. Maar daarbij zitten ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening en ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een 10-tal dagen zal duren voor we alle achterstanden in heel het land, vooral Wallonië en Brussel, dan weggewerkt hebben.
11: Er wordt nu niet meer gestaakt en ook de postsorteercentra worden niet meer geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie van Bpost opnieuw samen. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkels en bordelen in de Brabantwijk in de Brusselse gemeente Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, minder zwerfvuil en er is meer rust op straat, zegt de burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts sluiten en de meeste zaken doen dat ook. Voorlopig lijkt dat dus ook positief te zijn. In Duitsland moet de dader van de dodelijke aanrijding eergisteren naar een psychiatrische instelling. Volgens het parket zijn er ernstige aanwijzingen dat de man psychiatrische problemen heeft. De man reed met zijn auto aan hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar hij zou toen geen gevaar hebben gevormd voor zichzelf of voor een ander. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui. Vrijdag wordt het dan wel droog met meer zon en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Shema. Je hebt je haar zo mooi in een dot en strak bij elkaar gekamd.
11: Ja, dankjewel. Ja? Is het mooi?
9: Is dat omdat het vettig is?
11: Nee.
9: Nee, maar dat is meestal, ik hoor meestal zo van vrouwen, als ze hun haar samen doen, is dat omdat...
11: Vind je mijn haar vettig dan?
9: Nee, helemaal niet, maar ik vroeg mij gewoon af. Maar ik vind het wel mooi.
11: Ja, ja, het is een heel vreemd compliment, maar ik neem het compliment dan van Hajo. Die zegt gewoon een compliment zonder er iets bij te zeggen. Ja, dat zou ik hetzelfde zijn als ik zou zeggen, ja, haar is ook ondanks het grijze zo mooi.
9: Oké, boodschap aangekomen. Sorry, ik zal nooit nog een compliment geven, Shema. Hou me tegen. 140 kilometer file.
14: Ja, inderdaad. En we beginnen Limburg. Want op de E314 van Nederland naar Limburg sta je 25 minuten in de file van Park Midden-Limburg. Tot net voorbij Houthalen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Verder naar Antwerpen valt het nog redelijk mee. Ik zie een kwartier file van Voorkruibeek op de E17. Wel 25 minuten vanaf Sint-Job op de E19. Dat is toch vrij stevig. Heeft te maken met een defect voertuig verderop op de Antwerpse ring. E313 ook een kwartier vanaf Ranst. En op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Gent. Dus daar een kwartiertje ook extra aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Merksem, daar staat dus die defecte auto op de linkerrijstrook. En richting Nederland ook een kwartier erbij van Sint-Anna linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, niet zoveel te melden gelukkig. Op de A12 vanuit Antwerpen wel opletten in Wilrijk. Daar zijn problemen door een aanrijding. En op de E40 vanuit Leuven ben je een kwartier kwijt vanaf Berthem. De binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Wemmel en Vilvoorde. In Brussel sta je 20 minuten ook aan te schuiven aan die werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten geduld oefenen.
9: Dankjewel, Hajo, de man van de complimenten.
15: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
16: Hoogstraten aardbeien.
15: Radio 2.
16: Win-win.
17: Xavier Taverne.
9: Het gaat over de voorwaarden van een lening en over de nadelen van eten thuis te laten leveren. Goedemorgen en welkom. Dan dachten mensen is een dag goed te beginnen met een compliment.
14: De intenties waren goed, Xavier. De intenties dus was geen zorgen.
9: Maar ik word ook helemaal genegeerd. Ik krijg niks. Goedemorgen.
11: Ik moet een knuffel geven.

0: de J. Giles Band en Centerfold. Het zal je plezier doen, Shema, dat ik in de Radio 2-app werkelijk word afgemaakt. Willen van de opmerking die ik over je haar had gemaakt.
1: Ja.
0: Maar ik vind het heel mooi, dat wilde ik eigenlijk zeggen.
1: Maar meen je het ook echt?
0: Ik meen het echt, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Je had op de Met Gala kunnen staan met dat kapsel.
1: Dan had ik wel een veel mooier outfit moeten hebben. Maar daar kon je ook voor zorgen.
0: Dat had ik ook voor jou
1: geregeld. Zoveel stijl, ongelooflijk. Ja.
0: Goed, maar dus Team Shema is bijzonder groot vandaag.
1: Dankjewel, Team Shema.
2: Win-win.
0: Ja, tijdens de win-win-weken in september had ik me voorgenomen om meer zelf te koken, minder maaltijden thuis te laten bezorgen. En dat is goed aan het lukken. Ik zit gemiddeld aan 1 levering per maand.
1: Wauw. Maar hoeveel ga je afhalen?
0: Ik ga niet afhalen, ik kook veel meer zelf, oprecht.
1: Maar allee, ik ben trots op jou.
0: Ja, ik weet het, want dat is ook een besparing, kan ik je vertellen. Maar dan wil je natuurlijk dat alles aan die levering, als je dat 1 keer per maand doet, wel perfect is. En daarover gaat het deze week in onze podcast. Mensen, erger je niet? Onze gast is...
1: Sarah Muhammu, voormalig Ketnet rapper en ook een tv-maker. En zij laat dat ook wel af en toe eens de leveren, een maaltijd. Maar dat gaat toch niet altijd zoals ze zou willen, blijkbaar.
0: Nee, dat loopt af en toe verkeerd met dramatische gevolgen, werkelijk.
3: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. Ik ga lekker iets bestellen en dan laten leveren. Dus je kijkt op de app, je bestelt alles waar je goesting in hebt. Dan is het zo een half uur, 3 kwartier wachten. Je bent u daar al op aan het verlekkeren. Dan gaat de bel, neemt je dat aan. Het is vrijdag, je bent goed gezind, dus je geeft soms ook nog eens een fooi. En dan begin je dat uit te pakken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets.
0: Dat snap ik.
3: Echt waar. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild.
0: Oh, Sarah.
3: Ja.
0: Ja, we zullen er meteen bij vertellen dat we, en dat hoor je ook in de podcast, we met z'n allen goed beseffen dat er in de wereld meer aan de hand is dan een foutieve levering van je maaltijd.
1: Uiteraard. Sarah, en jij zelf ook trouwens, zeggen niet dat dat het nummer 1 probleem in jullie leven is. Totaal niet. Maar het is gewoon niet leuk, ja.
0: Nee, dat is ook zo. Zo'n vrijdagavond waarbij je levering de mist ingaat, dat is echt om te rotten. Maar Sarah is niet alleen met dat gevoel, hebben we kunnen vaststellen op onze socials, want daar hebben we de vraag ook gesteld. Toen dachten wij, als zoveel mensen het ervaren, dan moet het ook wel misschien klinisch, psychologisch, therapeutisch uit te leggen zijn. En laten wij nu toevallig een klinisch, psycholoog en therapeut te gast hebben. Hans Simpeler, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Is het aanstellerij of is het echt iets wat hier speelt?
4: Het is echt iets. Je kunt het inderdaad als een klein dramaatje voorstellen. Ja, inderdaad, want zo werkt het. Als ik het even, want ik denk dat dat de bedoeling is.
0: Wat gebeurt er in ons lichaam?
4: In ons lichaam, er gebeuren een aantal dingen. In uw brein gebeurt er een klein drama. Want verwachting stuurt eigenlijk uw brein. Verwachting stuurt uw brein. Sarah hier in dit geval heeft zich voorgesteld wat ze gaat eten, wat ze misschien wel al zal gegeten hebben, wat ze graag at, heeft dat misschien zelf al voorproefd. Enfin, ze beleeft dat helemaal. Die verwachting, die beleving binnenin, geeft een dopamine release. En
0: de voorpret zorgt eigenlijk voor een dopamine.
4: Ja. Niet alleen het plezier zelf, ons brein zit vernuftig in elkaar. Hè? Ja, dat geeft voorpret, dat is heel goed gezegd. En dus, wat er in neurologische termen dan kan gebeuren, is dat de verwachting niet beantwoord, aan de realiteit. Hè? En dan krijg je eigenlijk wat ze in neuropsychologische termen zeggen, een prediction error. Een reward prediction.
0: Een voorspellingsfout.
4: Ja. En die voorspellingsfout gaat een ander stukje in ons brein doen werken. En dat is een heel oud stukje. Enfin, dat is een stukje uit ons reptiele brein, zal ik zeggen. Onze amygdala gaan ons zeggen... Onze amygdala is een stukje in ons hersenen dat eigenlijk neuroceptief gevaar oppikt.
0: De amygdala.
4: De amygdala, ja. En ik zeg het zo, omdat gevaar is dat... Ik refereer naar, het kan een groot drama zijn, natuurlijk. Dat gebeurt altijd bij gevaar. We zijn zo gewaaierd.
0: En die amygdala, daar gebeurt dan iets als die bestelling aankomt en daar
4: gaat uw stressas van aan het werk. Dus uw adrenaline gaat omhoog, cortisol wordt in uw bloedbanen gespoten. Maar hier is dat dus het kleine dramaatje van Sarah. Hè? En Sarah zal zich zeer gefrustreerd voelen.
0: En spreken we dan over stress die zich in jouw lichaam...
4: Ja, dat is een vorm, maar dus het kleine broertje, hè. Ja. Ja.
0: Dus cortisol gaat stijgen daar?
4: Ja.
0: Oh. Wauw, ja. Door een foutieve levering had je dat kunnen inschatten. Dus.
1: Nee, maar het wel, heel, is wel logisch.
4: Oh, pardon.
1: Ja. Ja. Nee, zeg maar.
4: Heel uw wezen zet zich in een beetje een... Ja, het is te veel gezegd, maar een fight-flight-modus. Okay. Zo van, maar vooral ook die error 404, mijn verwachting is niet tegemoet.
0: Computer says no, dat gevoel een beetje. Ja. Zijn sommige mensen meer vatbaar voor dit soort teleurstellingen dan anderen?
4: Ja, er zijn twee grote dingen. Dus ik vermoed dat Sarah zich heel goed kan voorstellen wat er gebeurt. Of haar verwachting zich heel goed kan inbeelden. Als je dat heel goed kunt, ja, dan gaat je dopamineval heel groot zijn.
0: Dat. Omdat je de voorpret heel intens beleeft. Ja. Dus als je daartoe in staat bent, dan is de val naar beneden veel harder.
4: Ja, dat is zo. En dan zijn er mensen die eigenlijk, en dat is een veel grotere psychologische component, die heel erg gericht zijn op controle. Ik wil dat gebeurt gelijk dat ik het in mijn kop had, gelijk dat ik wil dat het gaat. En ik kan dat moeilijk loslaten.
0: Kan jij dat goed, Shema? Ben je iemand die voorpret heel intens beleeft, die wil dat de dingen gebeuren zoals ze in haar hoofd zitten?
1: Ja.
0: Ik wil dit voor jou beantwoorden. Ik ben wel blij dat je eerlijk bent.
1: Ja, ik ben wel eerlijk. Ik ben ook heel perfectionistisch.
4: Ja.
1: Dus om een voorbeeld te geven, en ik zag het daarna ook in een filmpje, ik ben onlangs zo ergens gaan schilderen. Ik kon dat doen als voor een vrijgezelle. Ja. En ik was daar heel de tijd over aan het nadenken. En dat is niet goed. En terwijl anderen waren zich aan het amuseren. Ja. En ik had daarna pas door, toen ik het zag bij iemand anders, van, dat was een grapje van, if you wanna have fun, breng iemand die perfectionistisch mee naar zo'n schildersessie. Die niet kan schilderen, die niet creatief is en die dan toch moet gaan doen. Dat is niet leuk voor iemand als wij. Ja. Wij willen dat echt onder controle hebben. Wij willen dit hebben in ons, wat in ons hoofd verschijnt. Ja. Willen we hier. En als dat ervan afwijkt...
4: Ja. Dat, error 4.
1: Ja, exact. Dat is heel herkenbaar.
0: Speelt hetzelfde effect als je op restaurant gaat en je hebt bijvoorbeeld een heerlijke Vitello Tonato zien staan op de menukaart. Ober zegt, prima, gaan we doen. Komt hij 10 minuten later en zegt hij, oei, de Vitello Tonato is op. Ja. Spreken we over eenzelfde teleurstelling?
4: We spreken over eenzelfde teleurstelling. Ja. Ja, dat is zo de anticipatie. Ik verheug mij zo daarop. Ja, die dopamine gaat dan zo omhoog. Mm-hmm. En dan gaan die andere mechanismes ook aan het werk.
0: Maar dat is ook zo als je fysieke dingen bestelt. Dus ik zeg maar wat, je wil een stijltang en je krijgt een strijkijzer opgestuurd.
4: Ja, tuurlijk.
0: Ook daar, als je daar heel erg naar uitkeek. Dus de mate waarin je er naar uitkijkt, bepaalt hoe groot de teleurstelling is.
4: Ja.
1: Dus eigenlijk moeten we nergens meer naar uitkijken.
4: Wel, ik zie mezelf als een grote kleuter wanneer ik mijn lottoformulier binnenbreng. En als ik al eens gespeeld heb, en ik denk dan altijd die vrouw achter de balie die moet denken dat ik echt een kleuter ben. Want ja, ik heb...
0: Je bent altijd heel teleurgesteld.
4: Ja, ja.
0: Als de machine het pup
4: ik heb altijd al...
0: Ik zeg altijd bij eindejaarslijstjes, ik maak geen voornemens, want dan kan ik ook niet teleurgesteld worden.
4: Ook dat.
1: Voilà. Ja. Ah, ja.
4: Ja. En waar je, als ik mag,
0: zeker?
4: Je nu van spreekt, is eigenlijk een vorm van pre-frontale correctie. Want je kan het eigenlijk wel counteren. Mm-hmm. Je kan, als je weet dat je zo in elkaar zit, kan je je verwachting eigenlijk milderen en zeggen, ja kijk, het kan ook wel een ander gerechtje zijn. Of bij Sarah bijvoorbeeld, het is oké, ik wil wel een keer iets anders proberen.
0: Dat dus je hebt het zelf in de hand om dat gekeerd te krijgen.
4: Ja, we zijn zeer moldbaar.
0: Ja, we zijn heel adaptief, we kunnen onszelf heel makkelijk reguleren. Dankjewel. Klinisch psycholoog en therapeut Ann Simpler. Welke rechten heb je als consument als je online bestelling niet klopt? Bestelling retourneren, wat mag, wat kan? Dat is voor zometeen.

0: Teddy Swims in Bad Dreams. TV-maker Sarah Mohamoo wordt helemaal chagrijnig als haar bezorgmaaltijd niet blijkt te kloppen, vertelt ze deze week in de podcast van Win-Win. Mens, erger je niet. Als er iets ontbreekt, dan wordt ze daar kwaad over. Kan ze zelfs al eens huilen. Regina Verberen zegt dat het bij haar ook wel eens gebeurt. Bij een pak friet loopt het alles mis. De satékruiden ontbreken, shame. Of de verkeerde saus bij de frieten.
1: Dat vind jij ook belangrijk, saus, hè?
0: Saus vind ik heel belangrijk.
1: Ja, ik heb altijd saus thuis. Ik bespaar daarop.
0: Ja, maar dat is heel slim. Jij bent de slimste van ons twee. Dat weten we al langer dan vandaag. Daisy de Smet zegt, het hoort er nu eenmaal bij. Dat weet je gewoon. Dat er soms iets mis kan lopen.
1: Ja.
0: We hebben ook eens gevraagd aan een van de grote platformen waarbij je een heleboel horecazaken en fastfoodketens kan vragen om eten bij je thuis te laten leveren. Dat is takeaway wat zij doen. Zij zeggen, je verwacht het nooit, dat ze er alles aan doen om foute bestellingen te vermijden.
1: Tuurlijk.
0: Dat het bij een 1% van de gevallen misloopt. En als er iets misloopt, kan je in eerste instantie best het restaurant contacteren. Zij kunnen die situatie vaak snel rechtzetten. En als dat niet lukt, of je wil daar niet op wachten, kan je ook contact opnemen met de takeaway zelf. En zo zeggen ze er ook nog bij, stuur best alle informatie en eventueel bewijsmateriaal mee. En dat wordt geval per geval bekeken.
1: Veel moeite om uiteindelijk koud eten.
0: Maar ja, en ook alles, inderdaad. Voilà, wat ga je doen op zo'n moment? Ja, Niels Zomers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Advocaat. Stel, de mens, maar de hamburger ontbreekt bij de online bestelling van de frituur. Ja, wat kan je dan doen? Het lijkt allemaal kleingeestig, maar mensen zijn daar heel gepassioneerd over. Wat kan je doen?
2: Ja, dat is heel vervelend natuurlijk om te beginnen. Hè, want wie wil nu alleen zijn frietjes en dan moeten terugrijden voor een hamburger en dan ja, de frieten apart en koud opeten? Dat is natuurlijk lastig. Mm-hmm. Wat kan je doen? Ja, wat ik net heb gezegd, je kan natuurlijk kiezen om terug te rijden of te gaan melden. Dat is denk ik de eerste stap die je moet nemen. En ja, het volgende zal dan zijn dat je meestal, bij de Quick bijvoorbeeld, dan een burger in de plaats zal krijgen. Maar je hoeft dat niet. Je kan bijvoorbeeld er ook voor kiezen om, je hebt daar een keuzerecht om voor een terugbetaling van jouw hamburger te gaan. Het is natuurlijk wel zinnig om je kassaticket mee te nemen, hè? Natuurlijk.
0: Ja, want dat moet je dan kunnen voorleggen. Maar hier speelt wel enige juridictie, want je hebt recht op het product dat je hebt aangekocht en als dat een gebrekkige bestelling is, dan heb je dus recht op compensatie eigenlijk.
2: Ja, dan heb je recht op een compensatie. En ja, natuurlijk, de verkoper zal vaak bijvoorbeeld een voucher aanbieden of een aankoopbon. Eerst en vooral waarschijnlijk zeg je, hier is een hamburger. Sorry, met excuses daarbij. We zijn dat vergeten in uw zak te steken. En aan de tweede instantie zullen ze vaak zeggen van ja, kijk, oké, jij wilt dat niet meer. Dan gaan we een aankoopbon of een voucher geven voor de volgende keer dat je nog eens een keer langskomt. Maar dat hoef je niet te aanvaarden. Daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Dus je kan wel degelijk, ja, als je natuurlijk wel kan bewijzen, met je kassaticket een financiële compensatie gaan vragen. Maar meestal zijn ze niet heel geneigd om daarop in te gaan natuurlijk.
0: Wat moet je nog bewijzen als consument? Ja, kassaticket, maar zijn er nog andere manieren? Ik doe het soms wel eens bij Deliveroo en dan vragen ze, ja, neem een foto. Maar ja, dan moet ik een foto nemen van iets wat er niet is. Dat voelt heel bizar. Zo, hier is een foto van een pokeball waar niet de guacamole in zat die ik wilde. Vind ik heel raar.
2: Ja, plus wie zegt dat jij niet eerst snel die guacamole hebt opgegeten natuurlijk. Ja. Bent u wel een betrouwbare consument? Dat zal de vraag dan ook zijn. Maar ja, je kan het op die manier aanpakken. En ja, meestal zal het debat beslecht worden in het voordeel van de consumenten, want men gaat daaruit van een hoog niveau van bescherming van de consument en zal de verkoper er ook niet te veel woorden aan vuil willen maken en denken, ach ja, die wil de klant ook meestal tevreden houden van kijk, oké, er zat geen guacamole op. Ik heb inderdaad die foto gezien. Volgende keer krijg jij toch meer guacamole. Maar je blijft natuurlijk wel als klant blijf je natuurlijk wel een beetje gefrustreerd achter. Maar ik denk dat we er weinig aan kunnen doen. Ik denk dat we daar een klein beetje met z'n allen moeten blijven beseffen dat missen menselijk is. Mm-hmm. En dat we daar de bluts met de buil zullen moeten nemen. Dat denk ik.
0: Want het gaat wel om kleine dingen. Hè? Geen satékruid op de frieten, de joppiesaus die er niet bij zit. Ja, hoe ver kan je daarin gaan? Want je kan ook gewoon zeggen, kom, ik slik het weg en ik eet die frieten op zonder de saus. Maar je hebt nu eenmaal consumenten die graag tot aan het gaatje willen gaan om hun rechten te bewijzen. Mm-hmm. Een beetje enige menselijkheid misschien ook proberen mee te pakken in deze verhalen.
2: Ja. Ja, je kan daar zo ver in gaan als dat je zelf wil. Je gaat je natuurlijk niet echt heel sympathiek maken. En meestal gaat de verkoper inderdaad misschien gaat hij zeggen van kijk, oké, hier heb je 5 potten joppiesaus, alsjeblieft. En veel plezier daarmee. Het is wel vaak zo dat klagen loont. Hè. Dus als je gaat bijvoorbeeld, stel je hebt een pak koekjes gekocht en het zijn geen goede koekjes, ze waren wat oude bakken of wat dan ook. En je schrijft een klachtenbrief naar de klantendienst of zo, dan krijg je dikwijls, ik heb dat vaker al gehoord, een hele doos met koekjes en dan zijn ze van u vanaf. Alternatief is ook dat je bijvoorbeeld, en dat hebben zeker eigenaars van restaurants en meer niet zo graag, dat je een slechte review gaat achterlaten op Google bijvoorbeeld. Ja. En Google is zeer hardleers en gaat die recensies ook niet zomaar verwijderen. En dan kan het wel vaak zijn dat de restauranthouder dat soort negatieve reclame niet wil en toch een vorm van compensatie gaat aanbieden in gevallen dat er geen juridische mogelijkheden zijn of dat je niks kan afdwingen natuurlijk. Nu gaan we dan ook, de rechtbank is hier natuurlijk niet meteen de juiste plek. Heel vaak worden
0: niet, hè, voor de joppiesaus. Wat is de aanklacht? Ontbrekende joppiesaus. Dan denkt de rechter ook, jongens, als justitie wel wat beters te doen. Ja. Maar laat u
2: in principe.
0: Ja, en niet beginnen dreigen met slechte reviews omdat je een keer een pot mayonaise niet bij de frieten had. Toch, denk ik.
1: Hangt het ook niet af van de reactie van de verkoper?
0: Ja, als die gewillig is.
1: Ja, als de verkoper al meteen zegt, je zal dat wel zelf hebben opgegeten, dan word je al meteen negatief overladen, waardoor je dan misschien ook gewoon bozer wordt om iets kleins.
2: Ja, tuurlijk. Ja, zeker en vast. Hè. Meestal gaan ze commercieel willen compenseren, tegemoetkomen om de klant en om die klanttevredenheid heel hoog te houden. Maar inderdaad, je gaat inderdaad niet veel winnen als je, zeker als het om satékruiden gaat of joppiesaus of een hamburger, niet gaat zeggen van oké, we geven je het voordeel van de twijfel, hier heb je nog een extra burger of volgende keer extra kruiden voor jou. Ja, dan ga je toch op termijn als verkoper meer klanten aantrekken, denk ik. Ja.
0: Of kook gewoon zelf, dan speelt het helemaal niet natuurlijk. Nele Somers, advocaat, dank je wel voor je blik op de zaak.
2: Graag gedaan.
3: Juanes in concert. Na zijn vorige uitverkochte shows in Brussel en Antwerpen komt de Latijns-Amerikaanse superster deze zomer terug naar het Koninklijk Circus. Een niet te missen concert met nieuwe muziek en zijn allergrootste hits. Juanes, op zondag 12 juli in Brussel. Tickets via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
4: Ketnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
4: Wij komen
6: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
4: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan!
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks hè mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
11: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
12: Echt?
11: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
15: Amai, dat wordt vlammen.
14: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
16: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
17: En hier uw linkeroor.
16: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
17: Wat blief?
16: Zie je het wel.
17: Oh, amai, dat is ampetant.
16: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
17: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
16: Wat?
17: Aan halve prijs.
16: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
17: Wat blief?
16: Bij Hans.
17: Ja, het kan anders.
18: Is jouw terras al klaar voor de lente?
15: Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
18: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
19: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
20: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
19: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
20: Oh, zie die giraf daar.
19: Of Zoo Plankendaal.
20: Oh, zo schattig.
19: Nu bij dag allemaal.
21: Nu bij Maxizo.
22: Hallo.
21: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
23: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, het is 9:30, VRT Nieuws Zuidwest-Vlaanderen met Sophie Patien. De woonwijk Heulebrug uit Knokke-Heist heeft een belangrijke prijs gewonnen in de Verenigde Staten. Het gaat om de Merit Award. De woonwijk is nog een initiatief van Weile-burgemeester Leopold Libbes. De wijk zal pas afgewerkt zijn over een zestal jaar en zal zo'n 850 woningen tellen. Burgemeester Cathy Koedizer.
1: Het is een belang om die sector te hebben. We dragen bij aan de voedselbevoorrading.
0: Dat is een verkeerd bericht.
2: Het is een wereldwijde erkenning. En we, vooral dat we hier een voorbeeld zijn voor vele andere gemeenten om die sociale mix in een woonwijk te realiseren. Voor elk type gezin en elke portemonnee hebben wij een aanbod om kwalitatief te wonen in een heel mooie omgeving met veel groen, met veel water, met ruimte om elkaar te ontmoeten.
0: Vlaanderen en Europa maken dit jaar zo'n 3 miljoen euro vrij voor vissers die hun inkomen aanzienlijk zien dalen. Door de oorlog in Iran zijn heel wat kosten voor energie bijvoorbeeld sterk gestegen, terwijl de inkomsten onzeker zijn. De steun moet de sector helpen overleven, jobs beschermen en de aanvoer van verse vis verzekeren. Emiel Broekaert van de vroegere Rederscentrale.
1: Het is een belang om die sector te hebben. We dragen bij aan de voedselbevoorrading. Invoer is niet altijd de beste manier van aanpak. Willen we echt in Vlaanderen en België het enige Noordzeeland zijn waar we geen visserij meer zouden hebben, bij manier van spreken?
0: Het wandelevenement Belgian Coast Walk verwacht zaterdag een record aantal wandelaars aan de kust. Er zijn 15.000 deelnemers ingeschreven. Dat zijn er 4.000 meer dan vorig jaar. Daarmee zijn ze het grootste wandelevenement in ons land. De doelgroep is veranderd door de jaren heen, zegt organisator Greg Broekmans.
3: Die doelgroep die verjongt enerzijds en die vervrouwelijkt ook. We zien steeds meer vrouwen deelnemen aan dit soort langere uitdagingen. We zijn ons bewust dat heel veel mensen zich daar goed voor voorbereiden. Vandaar ook dat de inschrijvingen ook al 8-9 maanden voor het evenement openen die. Want uiteindelijk, ze starten om 4:30 de deelnemers van de 80 kilometer. Ze hebben tot 12:30 s'nachts om te finishen, dus dat is flink doorstappen.
0: En basketbalspeelster Julie Van Loo uit Ieper is haar contract kwijt bij de Amerikaanse ploeg LA Sparks. Enkele dagen voor de start van het nieuwe seizoen van de Women NBA wordt ze aan de kant geschoven. De teams mogen maximaal 12 speelsters op hun loonlijst hebben. Op bepaalde plaatsen in de provincie kan het deze voormiddag nog licht regenen, maar het blijft veelal droog. Het wordt zo'n 12 graden warm. Er staat een matige tot krachtige wind uit het noordoosten. Meer nieuws in de app.
4: Ah ja, ik heb zo de indruk dat de files zich stilaan beginnen op te roepen.
5: Ja, en de spits viel sowieso de hele ochtend al mee. Dus ondanks de motregen en nattigheid. Op de E314 van Nederland naar Lummen sta je wel nog een kwartier aan te schuiven. Van Park Midden-Limburg tot Houthalen. Maar de weg is wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen bijna alles opgelost. Alleen nog 10 minuten erbij tellen vanaf Kleine Bareel op de E19. Antwerpse ring in beide richtingen 10 minuutjes. Dat is richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. De binnenring rond Brussel ook bijna alles weg. 10 minuutjes nog vertragen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel nog een kwartier geduld oefenen aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
4: Hele kleine vertragingen. Heel klein. Zelfs. Dankjewel, Hajo.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Win-win.
6: Xavier Taverne.

0: Lady Gaga en Pokerface.
1: Win win.
0: Vlak voor de paasvakantie ging het hier in Win-Win over alleenwoners, alleenstaanden. En dat het leven voor hen toch echt een stuk duurder is, opvallend duurder. En met die realiteit werden we deze week ook geconfronteerd in het tv-programma Blind Gekocht bij de collega's van Play. Daarin gaan experten op zoek met het geld van mensen naar een woning die ze dan ook helemaal inrichten. Deze week zagen we daarin Nikki, een alleenstaande moeder, die aan de presentator Janica Zaltzis moest laten weten dat ze uit het programma moest stappen omdat ze geen woonlening kreeg van de bank. Kijk even mee.
2: Ja, ik schrok wel van uw berichtje.
3: Ja, het is niet gelukt.
2: Wat is er niet gelukt?
3: Ja, een probleem met de lening. Ik heb geen lening gekregen eigenlijk.
2: En hoe komt dat?
3: Ja, omdat ik 100% leen. Allee, wou lenen. Moest er een borg gestaan worden door derden. En dat houdt ook bepaalde risico's in voor die personen. En ook omdat ik eigenlijk niet kapitaalkrachtig genoeg ben.
2: Dus je moest eigenlijk voor je lening een waarborg hebben of een eigen kapitaal hebben?
3: Ja, zij willen ook graag zekerheid dat zij hun centen terugkrijgen. Dus ja, kreeg ik ze niet.
0: Dat was deze week dus te zien in Blind Gekocht bij de collega's van Play. En dat resoneerde in heel Vlaanderen. Vooral bij mensen die ook alleenstaand zijn, graag een woning willen kopen, maar van de bank rood licht krijgen. Isabel Marchand van Bankenfederatie Fable Fin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, brengt ons natuurlijk bij de vraag, en het is niet slecht om dat nog eens op een rij te zetten, hoe beslissen banken of ze iemand een lening gaan geven?
4: Ja, bij die beslissing is vooral de terugbetalingscapaciteit altijd het belangrijkste criterium. Mm-hmm. Dus ik ken natuurlijk deze individuele situatie van Nikki niet uit Blind Gekocht. Maar wat de bank altijd gaat doen, is gaan kijken of iemand in staat wordt geacht een lening terug te betalen. En nu blijkt dat dat niet het geval is, of dat ze vermoeden dat die persoon er effectief wel heel veel moeilijkheden zou mee hebben, dan zal er geen krediet verstrekt worden. Want dat zou ook niet in het voordeel zijn van die klant, van die consument. Want niemand is gebaat bij een krediet die men niet kan afbetalen. Niet de bank, maar ook absoluut de consument niet.
0: Is dat de 1/3-regel die banken toepassen? 1/3 van je inkomen mag maximaal naar de afbetaling van je lening gaan? Of zit dat anders in elkaar?
4: Goh, er zijn zo inderdaad een aantal richtlijnen, maar men gaat vooral gaan kijken naar elke individuele situatie, want 1/3 van een inkomen kan verschillend zijn van iemand die natuurlijk een hoog inkomen heeft ten opzichte van iemand die een laag inkomen is. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld nog andere leningen lopen hebt, bijvoorbeeld een auto, een krediet om je auto af te betalen of zo. Dus men gaat echt wel gaan kijken naar heel sterk die individuele situatie van iedereen.
0: En hoeveel eigen inbreng moet je hebben, want daar doen ook cowboyverhalen de ronde over. Is het 10%, ja. 20%? Ik hoor in mijn omgeving vaak 20%.
4: Ja, wel hier volgen de banken eigenlijk de richtlijnen die de toezichthouder, de Nationale Bank van België, voorschrijft. En standaard is de richtlijn dat kredietnemers ongeveer 20% eigen inbreng moeten leveren en dat je dan ongeveer 80% kan ontlenen. Maar voor mensen die de eerste keer een eigen woning kopen, ligt die standaard op 10% eigen inbreng en 90% ontlenen. Maar dat betekent niet dat de banken daar niet kunnen van afwijken en alsnog een krediet kunnen geven van 100% van de aankoopprijs van de woning of zelfs meer. Het is enkel zo dat voor de banken dat type leningen, waar dan men effectief gaat gaan lenen tot 100%, slechts een beperkt onderdeel mogen zijn van alle leningen die zij verstrekken.
0: Ja, maar in het geval van Nikki, zij heeft geen eigen inbreng. Ze wilde een 100% lening wordt vaak niet gegeven door banken, om bijna te zeggen bijna nooit, tenzij er een derde borg wil staan. Is dat ook zo, de 100% lening, daar hoef je eigenlijk niet op te rekenen?
4: Nee, dat is niet zo. Want zoals ik net zei, voor die mensen die de eerste keer een woning kopen, is normaal gezien de standaard richtlijn 10% eigen inbreng. Maar dat betekent zeker absoluut niet dat de banken daar niet van afwijken en toch nog een krediet geven tot 100% van de aankoopprijs. Mm-hmm. Maar dat mag maar een heel klein deeltje zijn natuurlijk van hun kredietportefeuille. Maar dan nog zijn er wel banken die zeggen van kijk, in dit geval gaan wij tot 100% een krediet geven. Dus dat gebeurt de dag van vandaag zeker. Maar ook wanneer je tot 100% een krediet geeft, blijft het belangrijkste criterium de terugbetalingscapaciteit.
0: Ja,
4: dus
0: want dat is vaak een frustratie, hebben we ook gemerkt. In onze alleenstaande special was dat vaak een frustratie. Mensen die zeggen, kijk, ik betaal nu 12 tot 1300 euro aan mijn lening, mijn huur. Als ik een lening zou afsluiten, zou ik op hetzelfde bedrag uitkomen. Alleen krijg ik die lening niet, omdat ik niet 10 of 20% kan inleggen, of omdat ik 100% wil lenen, maar niemand vindt die borg wil staan voor mij. Je zou veel mensen wel richting die eigendom kunnen sturen met precies dezelfde betalingscapaciteit voor huur als voor een afbetaling voor een lening. En toch kan dat vaak niet. Is dat geen jammere zaak?
4: Ja, maar men gaat echt gaan kijken naar die terugbetalingscapaciteit. En dat is toch wel heel belangrijk, ook de dag van vandaag. En dat zijn uiteraard ook de richtlijnen van toezichthouders. Dat je ergens gaat naar die gezonde kredietverlening. Je moet er als bank wel bijna zeker van kunnen zijn dat de mensen toch hun lening kunnen terugbetalen. Want ook jij als klant bent absoluut niet gebaat bij dat je op een bepaald moment absoluut je lening niet meer kan gaan terugbetalen. Het systeem van borgstaan, dat wordt eigenlijk niet zo vaak gebruikt in België, voor ons weten. Normaal gezien is het, ja, je gaat een hypotheek aan bij de bank en het is eigenlijk die hypotheek die jou beschermt voor mocht je dan niet terug kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk de praktijk die het meest

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: Lenen, maar dan mag het alleen zijn omdat je voor de eerste keer een woning koopt en dan moet dat ook een woning met EPC-label A zijn. De regels zijn wel strenger geworden, hè, gedurende de jaren, Isabel Marchand van Febelfin.
4: Ja, dus zoals ik daar juist zei, dus je hebt inderdaad die richtlijnen en die standaarden vanuit de toezichthouder, vanuit de Nationale Bank van België. En het lijkt me inderdaad wel logisch hè, dat die afwijking van die 100% voornamelijk geldt voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning kopen. Want daar zie je ook hè, dat die richtlijnen toch iets soepeler zijn. En dat men daarvoor schrijft van normaal gezien is er maar 10% eigen inbreng nodig in plaats van 20%. Dus dat men zegt van oké, voor die categorie willen wij bekijken of dat we daar al dan niet kunnen van afwijken. En ja, banken willen inderdaad vaak toch nog proberen om ja, die extra mile te gaan eigenlijk voor hun klanten, om hen alsnog te kunnen helpen. Bijvoorbeeld met die borgstelling door een extra garantie in te bouwen. Als dan toch zou blijven dat je je lening niet zou kunnen afbetalen.
3: Maar het zal niet voor Nikki uit de blind gekocht zijn. Zij zal moeten blijven huren. Dankjewel Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.

Camille en vuurwerk. Ja, heel emotionele reacties in de Radio 2 op het verhaal net van Nicky uit Blind Gekocht, die geen lening kreeg. 100% lenen wilde zij doen, dat lukte niet. Elena Droesbeke noemt het verhaal in het interview van net een beetje gezever. Haar broer en schoonzus zijn al heel lang aan het proberen om een huis te kopen. En zo schrijft ze, er is werkelijk geen enkele bank die 100% wil laten lenen. Ze hebben allebei een goede job en toch krijgen ze geen lening. En een ander verhaal van Stijn Dont. Hij is alleenstaand. 5 jaar geleden heeft hij wel een appartement gekocht en voor 100% kunnen lenen.

0: zonder borgstelling. Het is woensdag, dat is niet de slechtste dag van de week. Al was het maar omdat we hier dan door de winkelfolders bladeren. Moederdag staat centraal deze week. Wat had je gedacht? De klassiekers die doen het goed. Parfum, bloemen en chocolade. Maar begin maar al te geven, moeders. Want origineel is dat natuurlijk niet. En daarom de vraag aan de moeders op onze redactie hier. Wat willen zij zondag graag krijgen?
1: Heel graag gewoon een extra dikke knuffel, een fijn gemaakt briefje, kaartje met een paar lieve woorden op en mijn moederdag kan niet meer stuk.
2: Op zich maakt het mij niet veel uit. Ik ben al blij als ik iets krijg, want mijn zoontje heeft twee mama's. Maar als het maar mijn liefde gegeven is, het gaat ook niet veel kosten, dat weet ik nu al.
3: Iets dat klein is, toch blinkt en heel duur.
2: Nee, dat is niet waar.
3: Ze weten dat ze voor mij niks moeten kopen, maar ze schrijven elk jaar een brief en die hou ik allemaal bij.
4: Ik wil een dag in stilte. Dus geen kinderen die joelend op de zetel springen. Ik wil ook geen discussie. Dus eigenlijk wil ik gewoon een dag zonder decibels in mijn huis. Dat zou echt een allerbeste moederdag zijn. Ik ga hem ook nooit krijgen, denk ik.
0: Liefde en stilte, dat moet dus niks kosten. Maar die brief die je kan schrijven aan je moeder elk jaar met moederdag, zoals de kinderen van Anne Rijmen doen, vind ik wel heel mooi. Nog een moederdag cadeau dat we het benoemen waard vinden hier bij Win-Win. Een Duvel-armband. Ja, een armband van het merk Duvel. Je vindt hem op de webshop voor net geen 40 euro. Maar hoe komen jullie daarbij, Ellen Aerts, woordvoerder bij brouwerij Duvel Moordgat? Een Duvel armband?
5: We hebben eigenlijk al een aantal keer juwelen uitgebracht, zoals bijvoorbeeld oorbellen op basis van een Duvel glas. Nu hebben we ervoor gekozen om een armband te ontwerpen op basis van het Duvel logo. En het is misschien een misvatting dat er dat de merendeel van het Duvel drinkers mannen zijn, want we hebben ook heel veel vrouwen die kunnen genieten van een goed glas Duvel. Dus daarom hebben we gekozen om hen met deze armband eens extra in de kijker te zetten.
0: En het is niet zomaar een armband, zeggen ze zelf.
5: Ja, dat klopt. Met uiteinde van de armband kan je ook een Duvelflesje openen. Je moet dan natuurlijk wel eventjes de armband van je arm nemen en dan kan je met het uiteinde het dopje van je Duvelflesje halen. Dus je hebt nooit meer een flessenopener nodig. Je hebt hem altijd om je arm hangen.
0: Oké, okay, kan handig zijn. Een combinatie die je misschien niet zag aankomen. Biscoff heeft nieuwe speculaaskoeken met het logo op van Festival Tomorrowland. De link tussen de twee hebben we geen idee van, maar het is er wel eentje met espresso-smaak. Enfin, speculaas mee naar een festival, het is beter dan andere middelen, moeten we maar denken. En espresso kan je ook wakker houden en hoef je niet, enfin, op te snuiven, wilde ik zeggen. Je vindt ze in promo bij Albert Heijn aan 1 plus 1 en bij Colruyt de tweede aan min 50%. In de folder van Lidl zien we een marterverjager staan. Je koopt hem op de webshop aan 70% korting, betaalt er net geen 5 euro voor. Deze verjager gebruikt ultrasongeluid en fel flitslicht voor een blijvend effect. Maar dat wilden wij toch even checken bij Sanne Ruits, zoogdierexpert bij Natuurpunt. Sanne, is dat nu de manier om marters weg te houden?
6: Zo'n ultrasonapparaatje, dat kan, als het correct wordt toegepast, efficiënt zijn als tijdelijke maatregel om een steenmarter te verjagen. Geluid van een hoge frequentie en die lichtflitsen, die worden als storend of irritant ervaren voor die steenmarter. Voor een oplossing op de lange termijn is het advies van Natuurpunt om ultrasonenapparaten enkel te gebruiken als eerste stap, om daarna, als de steenmarter verjaagd is, ook alle toegangen tot de zolder dicht te maken. En in een motorkap van een auto werkt zo'n ultrasoonapparaatje het best in combinatie met een stroomstootapparaatje.
0: Een stroomstootapparaatje. Ja, je zal maar een marter zijn, zeg. En voor 5 euro gewoon massaal afgemaakt worden. Heb je er trouwens al eens over nagedacht wie de folders tot bij jou brengt, als je die fysieke folders nog hebt, tenminste elke week? Want je kan dat doen als bijverdienste, als flexijob. Want deze week zat er rond onze bundel folders een oproep om je aan te melden als promo-courier. Ja, misschien moet je dat toch doen, want dan kunnen wij op woensdag blijven deze rubriek maken.

Break My Stride van Matthew Wilder. Mocht je nu zitten of staan of lopen of wandelen, weet ik veel, en je denkt, ik moet echt iets anders gaan doen met mijn leven, vooral professioneel en waar ik mijn geld mee verdien, dan moet je zo meteen zeker naar Anne en Daan luisteren, want het gaat over de carrière switch. Of het ook over hen gaat, dat hoor je zo meteen.

0: Eindelijk. De tijd om te genieten van die stralende zon. Met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, nu begint dat toch te regenen. Kom, we gaan naar binnen.
1: Meubilie Knokke breidt uit. Nu indoor- en outdoor-meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokke. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
2: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
3: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes.
5: Psst, vergeet je cadeautje voor Moederdag niet.
6: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
7: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
6: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
7: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
6: Van de Putten.
7: Uw zonweringsspecialist.
8: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
9: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Het gaat lekker vandaag, want we hebben het over haar extensions. Dus van kort haar snel lang maken. Over carrière switchen, van de ene job iets helemaal anders gaan doen. Veel bij te leren vandaag. Welkom.
11: Goedemorgen, het is 10 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is wel een schatting. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Mathieu Goedvrouw van Bpost legt uit welke schade er is door de staking.
12: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
11: Er wordt nu niet meer gestaakt en ook de postsorteercentra worden niet meer geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er toch nog niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie van Bpost opnieuw samen. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook moeilijk, vertelt Vlaams minister voor zeevisserij Hilde Krevits.
13: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, te gevolgen van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
11: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan, de rest komt van Vlaanderen. De Duitse politie is sinds vanmorgen vroeg bezig met huiszoekingen bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden beschouwd als terreurorganisaties. Want bijvoorbeeld ze wilden aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Voorlopig is er nog geen sprake van arrestaties bij de huiszoekingen. Het weer in het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het toch nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Ook morgen nog een lokale bui, maar vrijdag wordt het droog met meer zon en ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Zeer goedemorgen iedereen. Er staat 84 kilometer file op de E314 van Nederland naar Lummen. Moet je even voor Genk Oost opletten voor een defecte auto. Die staat op de linkerrijstrook. In Brussel sta je nog een kwartier in de file aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
10: Oké.
3: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
2: Van Rijmen en Daan Masset.
10: Denk je wel eens op je werk, ik zou toch liever iets anders doen. Dan kan je een carrière switch overwegen. Maar hoe begin je daaraan? We hebben een levend voorbeeld bij ons. Dat is Ines. En je hoort straks haar verhaal.

0: Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something.
1: Stevig begonnen, jongens, aan een nieuwe uitzending. Het is woensdag vandaag. Jawel, woensdag. En zondag is het Moederdag.
0: Juist.
1: Ja, heel veel mensen die misschien nu in paniek denken, ah, shit, is dat nu zondag al, die Moederdag? Ja, ik heb enkele dagen geleden al een cadeautje besteld.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Tuurlijk.
1: Wat uiteraard.
0: Ja, jij bent altijd op tijd met die dingen.
1: Het is nog altijd in de week voor Moederdag, hè. Zo op tijd ben ik dan ook weer niet, hè.
0: Denk je dat we dat thuis weten? Thuis weten ze het niet eens, denk ik. Dat zo.
1: Hallo bij Ann thuis, het is Moederdag zondag. Nee, maar dus ik had een cadeautje besteld bij een winkel. Dat thuis geleverd zou worden. Want ik had geen tijd om het te gaan ophalen in de winkel zelf. Dus ik kon het thuis laten leveren. En bij het bestelproces moet je dan allerlei gegevens invullen. Hè, hoe je betaalt enzovoort. En ook een van de vinkjes die je kon aanduiden, hoe je wil dat het verpakt wordt.
0: Ah ja.
1: Hè, moet het cadeaupapier zijn?
0: Ah ja.
1: Mag het in een gewone verzenddoos? Of tegenwoordig kan je ook kiezen om het niet in een verzenddoos te laten verzenden, maar gewoon in de originele verpakking. Snap je?
0: Dus als het aankomt, dat je...
1: Dat je de doos van het product, en daar hangt ah ja, gewoon een verzendsticker
0: dus pakt,
1: op.
0: Dus pakt een stofzuiger, dat je ziet dat het een stofzuiger is.
1: Voilà.
0: Ah ja,
1: gewoon de
0: ja,
1: doos
0: dat ik mee ben, ja.
1: Voilà, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ah, interessant, milieuvriendelijk, ik vink dat aan. Tot ik zag op welke dag dat het geleverd zou worden, en ik keek in de agenda, mijn vriendin was thuis op de dag dat het geleverd ging.
0: No.
1: Ze dacht, ja nee, dat gaan we niet doen. Dus toch maar aangeduid onder een verzenddoos rond te stoppen, want anders... Hè,
0: ja, ja, dan is de verrassing weg, hè.
1: Voilà, meteen ja, gespoild. Ik kom gisteren thuis, pakketje staat op de kast en Sarah, mijn vriendin, zegt, ja, er is iets geleverd voor u. Allee, voor mij. Dus ik denk, hoe weet die dat nu? Ik heb er speciaal een doos laten ronddoen, dus ik ga in de gang kijken. Was die doos er zo krakkemikkig rondgedaan dat je eigenlijk gewoon door alle losse kieren kon zien wat er in de doos zat?
0: En uiteraard had zij gekeken, wedden we?
1: Nee, het stond gewoon open.
0: Maar allee.
1: Het is gewoon half open gearriveerd. Ja, wat is het nut dan van zo'n doos, hè, jongens?
0: Ja, en wat was het nu?
1: Dat is privé.
0: Dat is nu wel jammer dat we dat niet weten, hè, Daan.

0: Jaap Reesema.
1: Het heeft zo moeten zijn.
0: Het heeft zo moeten zijn.
2: Elke dag een nieuw onderwerp bij deze razend interessante show. Anne en Daan, niet altijd onderwerpen waar ik als man in kan meepraten. Behalve vandaag. Ik ga mij heel veel vragen stellen bij het onderwerp van vandaag.
0: Ja, want de schellen zijn van uw ogen gevallen toen ik zei dat de meeste supersterren extensions of pruiken dragen.
2: Wat een bedrog, dames en heren. Ik dacht dat die supersterren altijd zo'n mooie, volle bos haar hadden. Van zichzelf dus, maar dat blijkt ook maar erin
0: daar begint het al, hè.
2: Geprikt.
0: Hoe wordt dat gedaan?
2: Ja. Gepruikt.
0: Ja. Nee, telkens als je denkt van, amai, die heeft veel en goed haar. Vergeet het, het is een pruik of het zijn extensions. Niet enkel wereldsterren, ook regionale sterren. Denk maar aan de Antwerp Housewives. Actrices die je ziet, tv-presentatrices of gewoon je buurvrouw.
2: Ja, en je ziet dat dus niet, hè. Dat vind ik daar zo bijzonder aan.
0: Dat is een teken dat goed gedaan is. Ah. Maar hoe, waarom, hoe lang en hoe duur, dat vragen we straks aan Zeynep. Zij heeft Studio L Hair Design in Hasselt, uiteraard, met specialisatie hair extensions.
2: Ik heb daar zoveel vragen over.
0: Dat is heel goed aan.

0: hebben het zo meteen over hair extensions. En ook Madonna is fan, want ze staat ook bekend om het wisselen tussen haar natuurlijke donkere haarkleuren en dan dat iconisch blond, vaak met behulp van pruiken of haarstukken.
1: Maar zeg.
0: Zeg, zelfs als Madonna... Beyoncé, denk jij nu echt dat dat haar echte haar is?
1: Die ook!
0: Maar leid aan!
2: Evelien van Hammen is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
6: Alles goed.
2: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
6: Alles goed.
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
8: Keuken. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Bryan Adams en Run to You.
1: Lieve vrienden, we hebben het over hair extensions. Want volgens Anne is dat overal aanwezig in de maatschappij, zelfs bij Beyoncé.
0: Ja, telkens als jij zegt, amai, die een schoon kapsel, dan zeg ik, dat zijn extensions, Daan. En als je het niet ziet, dan is het goed gedaan. Maar hoe dan? We vragen het aan Zeynep van Studio L Hair Design in Hasselt. Dag Zeynep, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Zeg, jij zet de hele dag extensions en we hebben veel vragen. Om te beginnen.
2: Ah, dat is goed.
0: Ja, kan iedereen extensions zetten of moet je al een bepaalde lengte hebben?
2: In principe kan iedereen extensions laten zetten, maar we raden toch aan dat het haar ongeveer tot aan de oor is om het onzichtbaar mogelijk te kunnen aanzetten.
0: Oké, en hoe wordt dat er dan ingezet?
2: Er zijn verschillende soorten extensions. Wij gebruiken vooral de weft extensions ofwel de keratine wax extensions. De keratine wax extensions worden gesmolten aan het haar met een speciale tang. En de invisible weft extensions worden met parels aangezet.
0: Parels?
2: Ja, met onzichtbare parels wordt het vastgemaakt en die moet je dan om de twee maanden omhoog zetten.
0: Ah, dus ik moet dat omhoog... Wacht. Zeynep.
1: Omhoog zetten, zakt dat dan of wat?
0: Ah ja, dat groeit, hè?
1: Ah ja, dat groeit, ja.
2: Haar groeit.
1: Ik ben mee. Ja, zeg, en hoe lang blijft dat daar dan zitten?
2: Ja, 2 maanden en dan kom je het omhoog zetten en die haren kun je 6 tot 8 maanden gebruiken.
0: Amai, maar hoe kies je dan de juiste kleur?
2: De juiste kleur is bij ons geen probleem, want onze haren zijn 100% echt haar. Dus wij kleuren de haren en je makkelijk met die haren mee.
0: Ah, oké. Okay. Dus stel, Zeynep, even een voorbeeld. Stel, ik heb licht bruin haar. Die extensions komen daarin, die zijn blond. Ja. Ik trek nu even op flessen, die zijn blond. Dan kleur jij eigenlijk heel dat kapsel met die extensions mee in het lichtbruin.
2: Ja. Dat het goed geblend is, dat je geen verschil ziet. En dat je gemakkelijk kunt zeggen van, amai, het ziet er niet uit dat er extensions in zitten.
1: Okay. Zeg, Zeynep, praktische vraag. Je staat onder de douche en je wil je haar wassen. Trekken die extensions er dan niet gewoon uit als je je haar aan het wassen bent?
2: Nee, helemaal niet. Die worden zo goed vastgezet dat ze bijna niet loskomen. Ja, inderdaad, 10% kan ervan loskomen. Hè. Dat is bij iedereen, omdat iedere mens verliest 40 tot 80 haren per dag. Dus het kan zijn dat je haarverlies hebt. En dan kunnen er 1 of 2 loskomen, maar geen zorg, die bewerken we dan wel bij.
0: Ah ja, want je zei net van ja, het ene deel lijm je erin en het andere, je kan het ook met die parels doen, maar eigenlijk die parels, dat is dan het gemakkelijkste, want dan schuif je die telkens weer mee omhoog.
2: Ja, dat is gemakkelijk. Ja, dan kunnen we ze gemakkelijker terug omhoog zetten, hè, met die parels. Ja.
1: Kan je dan nog gaan slapen, want dan lig je toch op een parelkop?
2: Ja, nee, die voel je dan niet zitten, omdat die parels heel klein zijn. Die voel je bijna niet zitten. Nee.
0: Ja, dat is zo wat te vergelijken met van die strijkpareltjes van de kinderen, hè? Is dat dan niet?
2: Nee. Kleine parels waar siliconen in zitten, wat die haren beschermt. Dus maak je daar geen zorgen over.
0: Maar zo goed. Zeg, maar het is toch ook, want ik heb al wel wat vrouwen gezien waarvan ik weet, kijk, je zit op een leeftijd... Jij bent al door de menopauze. Jij gaat niet meer zo heel veel haar hebben als wat je nu toont. Het kan toch ook gebruikt worden al om op te vullen ook, hè? Het hoeft daarom niet langer gemaakt te worden.
2: Natuurlijk, dat is de meeste wat mensen willen, hè? Een opvulling op een karreke, op de zijkanten.
0: Dus, dus als je nu mijn haar, dat is nu eindelijk een keer tot over mijn oren, in principe zou ik dat kunnen laten opvullen.
2: Ja. Inderdaad, jij kunt dat ook doen. De zijkanten laten opvullen. Of voor een karieke iets half lang haar doen. Het gaat allemaal.
1: Zijn er ook mannen die soms komen voor extensions, Zeynep?
2: Nee, daar heb ik nog niet gehad. Dat mannen extensions willen niet.
0: Ah, Daan, iemand moet eerst.
1: Nog niet, heb ik gehoord.
0: Zeg, en wat kost... wat kost dat?
2: Dat hangt er vanaf van de hoeveelheid wat de klant wenst. Hè? Volume is meestal tussen 100... tot 200 euro. Maar hoe volume, hoe lengte dat bepaald wordt, hoe duurder het wordt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik ken iemand die gaat trouwen in de zomer. En die zou toch wel wat langer willen. Ik zal u haar nummer doorgeven.
2: Ah, stuur haar maar door.
0: Daan, je moet niet met je ogen draaien, want je weet over wie dat gaat.
1: Goed. Nee, maar goed, interessant. Ik had daar nooit vragen bij gesteld. Maar dus dat zijn niet alleen bekende mensen die bij jou komen, Zeynep. Ook gewoon...
0: Het kan uw buurvrouw zijn.
1: De gewone mensen, zeg maar, die met extensions komen.
2: Natuurlijk, iedereen is welkom.
0: Sexy.
1: Er gaat hier een wereld voor mij.
0: Echt waar. Allee, we zijn helemaal op de hoogte van de extensions. Goed. Zeynep van Studio L Hair Design uit Hasselt. Dank je wel voor de uitleg. Ik laat Daan zijn haar groeien en ik stuur hem langs.
2: Geweldig.
0: Dag Zeynep. Dada.
2: Dada.
1: Doei.

0: Hadden net over die hair extensions, eigenlijk zo pruiken. Vroeger was dat toch zo in. Ik vind dat eigenlijk moet terugkomen. Dan zou hier elke dag een andere vrouw zitten. Allee, ik dezelfde, maar met een ander kapsel. Hoe tof is dat? Dan ben ik een dag blond. Dan ben ik een keer maar lang zwart haar. Dan een korte rosse koep. Dat is toch tof, schoon?
1: Je weet dat we hier in het VRT-gebouw een pruikenafdeling hebben. Hè? Ik kan jou iets regelen. Hè?
0: Oh.
1: Elke dag een ander. Ja, het kan, hè.
0: Oh, en jij ook content, hè?
1: Ja. Maandag Carmen Waterslager.
0: Ja.
1: Dinsdag iemand uit Kulderzipke. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je even voor Genk Oost opletten voor een defecte auto op de linkerrijstrook. In Brussel sta je dan weer een kwartier in de file aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Straks is Ines bij ons. Ines is stagiair bij Annendaan, maar eigenlijk verpleegkundige. Carrière switchen, daar hebben we het zometeen nog over.

0: die waren goed samen. Hè. John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights.
1: Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge. We gaan naar de nieuwe kunsthal Brusk en we brengen geweldig volk mee. Dominique Persone is de Weekwatcher en er is live muziek van Kato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Brusk in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Pompie. Ik voel me de max.
6: Wij ook.
7: Altijd als we in de gamma zijn.
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god. Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
6: Die zijn nog verbeterd, hè.
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
6: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf.
7: Dan pak ik 10 potten mee.
5: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
7: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
14: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Geen idee wat ze zeggen, maar een goed nummer. Wes en Alane.
1: Er is ons iets opgevallen op de redactie van Radio 2. Wij hebben regelmatig stagiairs die hier op de Radio 2-redactie aankomen waaien. Die volgen dan vaak een opleiding radio of journalistiek. Maar wat is ons nu opgevallen? Die mensen hebben vaak al een job gehad of hebben op dat moment zelfs een job. Ze hebben een diploma, waren misschien werkzaam in een andere sector, maar kiezen er dan toch voor om die job even, zeg maar, op pauze te zetten en dan iets te gaan studeren, iets helemaal anders, en hier bij de radio te komen werken.
0: Ja, bij Anne en Daan is dat Ines. Ines doet stage bij ons, heeft een diploma verpleegkunde, werkt ook al een paar jaar als verpleegkundige. Dag Ines, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom wou je eigenlijk iets anders studeren? Je had een wel toffe job aan het UZ, verdiende niet slecht. En toch denk jij, ik ga dit anders doen.
2: Ja, zotte keuze misschien. Maar ja, ik vind en vond mijn job superleuk. Maar ik wil niet dat mijn identiteit gewoon is Ines de verpleegkundige. Ik ben veel meer, ik heb veel meer interesses dan dat in het leven. En radio sprak mij al super lang aan. Dus toch de sprong gewaagd.
1: En hoe heb je dat praktisch gedaan?
0: Ja.
2: Ja, toelatingsproeven meegedaan voor de opleiding. En dat was een beetje al mijn struikelblok van ga ik toegelaten worden, ja of nee? En dan was ik toegelaten. Dus dan was de keuze niet meer moeilijk om ervoor te gaan.
1: Maar wat doe je dan met je job als verpleegkundige? Dat staat letterlijk op pauze.
2: Ja, inderdaad. Ik heb loopbaanonderbreking genomen voor een jaar.
0: Oké, dus maar wacht. Je stopt bij je vaste job. Je hebt loonverlies.
2: Ja.
0: Want je neemt de loopbaanonderbreking. Je gaat studeren, wat ook geld kost.
2: Mm-hmm.
0: Hoe doe je dat dan, financieel?
2: Ik heb de mogelijkheid gekregen voor een uitkering van de RVA. Omdat ik al meer dan 2 jaar had gewerkt.
0: Ja.
2: Dus ik heb een kleine uitkering. En daarnaast is het mijn spaarrekening.
0: Ja, die gaat eraan dus.
2: Die gaat eraan, ja.
0: Die gaat eraan, ja.
1: Heb je op een bepaald moment getwijfeld? Want er zijn veel mensen die nu

0: waarschijnlijk denken, oh ja, zoiets anders, ik wil dat ook doen, maar het is toch een sprong, hè?
1: Ja, ik heb heel even getwijfeld. Ik was toegelaten en dan dacht ik, oei, mijn geld gaat verdwijnen. Ja. Dus daardoor eventjes getwijfeld, maar dan toch gedacht, ik ben wel toegelaten. Dus dit is wel echt een teken dat ik ervoor moet gaan.
2: Ja, ja. Ja. En die opleiding is nu een jaar? Of?
1: Ja, exact één jaar. Ja. Eén academiejaar. Ja.
2: Want stel nu dat je zegt, van ja, ik ga echt een volledige opleiding doen, 3, 4 jaar, dan wordt het financieel wel moeilijker natuurlijk.
1: Dan zou ik nog langer getwijfeld hebben.
2: Ja, ja, ja, ja. Je hebt er nog geen spijt van gehad?
1: Nee, absoluut niet.
2: Nee, okay. Nee.
0: Dat durf je misschien niet zeggen, omdat wij hier nu zitten, want je loopt stage bij ons natuurlijk.
1: Ja. Ik vind het hier heel leuk.
2: Ja, wij ook. Zeker, maar wanneer moet je dan terug beginnen als verpleegkundige?
1: 1 juli start ik sowieso terug.
2: 1 juli start je sowieso, dan loopt eigenlijk jouw jaar af.
1: Ja.
2: Dan heb je ook jouw diploma waarvoor dat je opnieuw gestudeerd hebt. Wat is je plan in de toekomst?
1: Ja, sowieso terug in de zorg gaan werken, want ik vind dat nog steeds heel leuk. Maar misschien daarbij een job bij de radio zoeken. Dus dat ik er wel beide kan combineren, hopelijk.
2: Ah ja, dus je gaat...
0: Je zou voor de combinatie willen gaan.
1: Ja, ik vind beide leuk, dus
0: ja, maar kijk, ik vind dat wel bewonderenswaardig, want ik zei het, heel veel mensen die waarschijnlijk daarover nadenken, maar de sprong niet durven wagen, omwille van financiële redenen, maar ook, ja, het is een sprong in een diepe, hè, want je weet natuurlijk niet waar ga ik terechtkomen, gaat dat allemaal lukken? Dus hebben wij voorgesteld om er een item over te maken.
2: Ja, ja, ik vind het interessant.
0: Met jou als voorbeeld, Ines.
1: Ja, kei leuk.
2: Goed, heb je ook een carrière switch gedaan? Welke? Is het een aanrader? Stuur het maar naar de Radio 2-app. We zijn op zoek naar de strafste carrière switches. We zullen het zo doen. Ines, jij zit achter de chat van de Radio 2-chat. Dat is goed. Voilà, dan krijg je meteen persoonlijk te pakken.

0: Jongens, ik was 11 jaar toen en ik was zot van Tiffany. Maar zot. Jij was er toen of niet, hè?
1: Ik was een jaar.
0: Oké, dan.
2: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, grando, grando.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Een carrière-switch, iets compleet anders doen. Naar zo'n verhalen zijn wij op zoek. Heb jij het al eens gedaan? Jouw ervaring is welkom in de app van Radio 2.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Het grondwater staat op ruim 6 op de 10 meeplaatsen, laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. Dat is veel meer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
1: We hebben toch wel op heel wat plaatsen lage tot zeer lage grondwaterstanden. Nu, gelukkig heeft het de voorbije dagen toch wel behoorlijk wat geregend op heel wat plaatsen ook in Vlaanderen, waardoor dat grondwater ondertussen opnieuw toch wel gestegen is. Het heeft wel onvoldoende geregend, maar dat geeft toch wel een beetje zuurstof, dat geeft toch een beetje ademruimte om de komende periode tegemoet te gaan.
0: Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besmeden waren. Het parket wil de twee laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen, die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook wel moeilijk, vertelt Vlaams minister voor zeevisserij Hilde Krevits.
2: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
0: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro die de vissers krijgen. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan, de rest komt van Vlaanderen. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het toch nog een groot deel van de dag regenen. We halen tot 14 graden. Morgen ook nog een lokale bui. Vrijdag wordt het wel droog met meer zon en het wordt dan ook opnieuw warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Dankjewel, Shema. In Brussel sta je 20 minuten in de file aan de werken in de Wetstraat en op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
3: Radio 2, Anne en Daan.

0: Sutar en vragen. We hebben het over carrièreswitchen bij Ann en Daan. We hoorden net het verhaal van Ines. Ines is verpleegkundige, werkt al een paar jaar aan het UZ in Leuven en besloot eens een jaar iets anders te studeren. Ging voor radio, vind ik toch een hele omzwaai en een andere wereld. En we zijn op zoek naar straffe carrièreswitchen.
1: Ja, Johan heeft bijvoorbeeld gereageerd dat hij op zijn 56e een switch heeft gemaakt. Is nu buschauffeur en hij zegt dat is de beste keuze ooit. Veronique is van bankbediende naar pedicure gegaan. Ook een hele andere sector. En Hanne is van leerkracht techniek in het secundair onderwijs naar kok gegaan in Torhout.
0: Ja, ja, we hebben hier nog een hele straffe carrière-switch van Silke Ankaert. Dag Silke, goedemorgen.
2: Goedemorgen Anne en Daan.
1: Hi.
0: Jij komt ook uit de zorgsector, maar hebt besloten om van carrière te veranderen en je bent nu piloot. Maar Silke, laten we beginnen bij het begin. Wat deed je besluiten om te veranderen en te kiezen voor piloot?
2: Oef, dat is, het was nooit een kinderdroom zoals de meeste. Bij mij was het eigenlijk, toen ik verpleegkunde studeerde, was ik cabin crew, de stewardess, aan boord.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo tof. En dan op een gegeven moment ben ik zo meer en meer in de luchtvaart beland.
0: Ja.
2: En toen heb ik besloten om piloot te worden.
0: Allee, zeg, maar dat is een dure opleiding, want dat heeft je toch ook even doen twijfelen dan?
2: Ja, dat wel. Dat was ook de reden waarom dat mijn mama wel zei van ja, ben je wel zeker en zo. En toen heeft mama gezegd van kijk, je doet wat je wilt, maar je moet zelf proberen om die lening te... Want je moet daar een lening voor aanvragen.
0: Goh.
2: En ik heb dat helemaal zelf geregeld en het is gelukt.
0: Massig. Maar je hebt wel gewerkt als zorgkundige ook, hè?
2: Als verpleegkundige.
0: Als verpleegkundige, ja. Oké.
1: Maar dat is echt een hele andere richting uit, hè, Silke. Ja, verpleegkundige, dat is echt zorgen. Dat zijn medische handelingen, medische opleiding. Piloot, dat is wiskunde en zware studies toch, hè?
2: Ja, de studies waren geen lachertje. Maar ik mis het verpleegkunde soms nog wel, hoor. Maar ik vind het gewoon zo belangrijk om te doen wat je graag doet en... Ik ben kei blij. Ik ben super, super blij. Het is inderdaad een grote stap. Het is iets totaal anders. Maar het is superleuk.
1: Wel handig als er een medisch probleem aan boord is, natuurlijk, als jij vliegt. Dat is wel mooi meegemaakt.
0: Ja, dat is ook wel waar. Zeg, Silke, je bent nu niet enkel piloot, maar je zegt dan ook stewardess. Maar je hebt een kinderboek uitgebracht, je hebt je eigen matcha thee. En binnenkort open je ook nog eens je eigen reformer Pilates studio.
1: Oho.
0: Sorry, maar hoeveel dagen heb jij in een week? Ik weet niet.
2: Ik heb er ook maar 7. Maar ik vind het gewoon... Ja, ik heb gewoon heel veel dromen. En ik vind het zo belangrijk om die dromen na te gaan. En ik ben gewoon heel bang dat als ik 90 jaar ben... En dat ik zoveel plannen of ideetjes had... En dat ik die dan niet heb kunnen waarmaken. Dus daarom heb ik zoiets van... Oh, probeer het gewoon. En als het werkt, dan werkt het. En dat maakt mij ongelooflijk gelukkig.
1: Ah ja, dus dat is de tip voor mensen die twijfelen. Gewoon proberen, gewoon springen.
2: Ja,
0: ik durf het bijna niet te vragen, maar zijn er nog plannen?
2: Ja. Ik heb nog, nog veel dingetjes. Ja.
0: En wil je nog gaan studeren? Nog iets anders?
2: Ja, ik heb eigenlijk mijn grote droom is om nog altijd geneeskunde te doen.
0: Maar allee.
1: Maar Silke. dus van verpleegkunde naar piloot en dan toch nog naar geneeskunde gaan. Maar jongens toch.
0: Ja. Allee, heel goed. Maar ja, ik vind dat jij... Amai, dat was wel een motivational talk, of hoe noem je dat? Dus wil je toch iets anders gaan doen dan de job waar je nu in zit? Pak het in handen. Je hebt het net gehoord bij Silke. Ga ervoor, maak een planning, maak het haalbaar. Want je weet, je moet toch nog werken tot je 67ste. Nee, jongens, kan je maar beter iets doen wat je graag doet. Ja.
2: Daarom, het zou zo jammer zijn als je tot je 67 een job moet doen dat je niet graag doet.
1: Ja,
2: dat zou echt jammer zijn.
0: Is waar. Ja. Silke, ik wil je bedanken voor je verhaal en ik wens je heel, heel, heel veel succes.
2: Dankjewel. En jullie ook.
0: Dankjewel. Dag Silke.

0: One Republic and I Ain't Worried. We hebben het over carrière switchen bij Anne en Daan. Er is een goeie binnengekomen van Erik, hè? Erik zegt, ik ga binnenkort switchen van dokwerker naar...
1: gepensioneerde.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
5: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
6: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
7: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
5: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
4: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

0: Prince and I would die for you. Dag Sabine, onze weervrouw.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben het over carrière switchen. Je bent ook ooit geswitcht naar weervrouw, hè? Daarvoor deed je wat anders.
1: Ja, ik heb in het onderwijs gestaan, dus in het middelbaar, het hogere middelbaar. En ik heb dat zeer graag gedaan, ik heb dat 7 jaar gedaan. Maar ik ben dat dan geleidelijk aan beginnen te combineren met weervrouw zijn. En dan begonnen ze met een middagjournaal hier op VRT. En moesten ze, waren ze op zoek naar fulltime weermensen. En dan heb ik de sprong gewaagd en ik heb daar nog geen seconde spijt van.
0: Voilà, zeg. Ja,
1: ik heb de job van mijn leven gevonden, dus ik zou die toch wel nog graag een poos willen blijven doen.
2: Je gaat niet terug switchen naar het onderwijs?
1: Als het moet, maar als het niet moet, niet. Nee.
2: Maar ja, nu leg je het ook uit aan ons, hè. Nu onderwijs je ons.
1: Ja, voilà. En dat doe ik zeer graag.
2: En, het veel regen vandaag.
1: Ja, de plantjes zijn blij. De natuur is blij. Die ziet er zeer groen uit. Storing die blijft golven over ons land. Die gaat wel wat afzwakken. En die geeft ons op dit moment regen over de provincies Luik, Namen, Waals-Brabant, stukje Vlaams-Brabant nog, het oosten van Limburg. Dat gaat opschuiven naar het oosten, het zuidoosten. Dus eigenlijk terugkeren op zijn stappen. En geeft deze namiddag misschien nog 1 of 2 liter water per vierkante meter. Dus dat stelt niet zoveel meer voor. En de rest van het land grotendeels droog. Misschien een lokale bui. Meestal bewolkt ook. Er zijn in het westen al een paar opklaringen geweest. En ook vanmiddag. Er kunnen nog een paar opklaringen komen. De kans is net iets groter voor de kuststreek. En we gaan dan naar temperaturen van 8 graden in de Hoge Venen, 13 graden hier in Brussel, tot 14 of 15 graden in het noordwesten. En zeker daar waar de zon er toch eventjes kan doorkomen. Matige wind hoort daarbij uit het noorden. Dus vandaar dat het dan rem op die temperaturen. En aan zee waait het soms vrij krachtig. En vanavond kan het nog altijd af en toe wat miezeren ten zuiden van Sammer en Maas, dus over het zuiden van het land. De rest van het land redelijk wat wolken, wat opklaringen ook, meestal droog en het wordt rustig. Dus er kan nevel en mist ontstaan. En dus morgen hier en daar, ochtendgrijs, bewolkt, de Ardennen mogelijk toch nog links of rechts een paar druppels. En dan in de loop van de dag zijn er wat stapelwolken waarschijnlijk, dus de wolken gaan wel morgen overheersen met misschien nog een lokale bui. En als er opklaringen komen, alweer voor de kuststreek is die kans net iets groter. Temperaturen blijven min of meer hetzelfde, misschien een graadje meer. Maar meer gaan we niet halen, dus 10 tot 16 graden. Vrijdag is het redelijk aangenaam, denk ik. Hier en daar eerst wat nevel, mist, lage wolken. Maar hier en daar ook al brede opklaringen. En dan na de middag af en toe wat stapelwolken, maar het blijft meestal droog. En aan zee blijft het alweer zonniger. Temperaturen tot 18 of 19 graden. En het kan ook richting 20 graden of iets meer. Dat is voor zaterdag en zondag. Want dan krijgen we vanuit het zuiden die zachtere lucht. Zaterdag liever, blijft het waarschijnlijk nog grotendeels droog. Misschien een paar lokale buien. Maar vanaf zondag gaan we naar het wisselvallige met vaak wolkenvelden. En met alweer geregeld regen, buien. Kans op een donderslag ook. We houden wel 20 graden of iets meer.
3: Oké, dankjewel Sabine.

0: wil het.
1: Laat mij los in een interieurwinkel en ik zing dit mee. Ik wil het. Ik wil dit. Ik wil dit ook. Ik wil dit ook. Toontje lager. En net als in de film.
2: Ook in de Zweedse meubelketenwinkel?
1: Nee, wat moet ik het zelf doen? Ja. En je weet, dat doen we niet, hè?
3: Nee, dat is een probleem. Op de 19 van Brussel naar Antwerpen ook een probleem. 20 minuten vertragen tussen Leroy en Bergen. Daar is een ongeval gebeurd. Verder geen problemen.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Soul Sister Andrew. Before we even started.
1: Wat scheelt er?
0: Ja, nee, we waren bezig over carrière switchen. Ah, wat zou jij doen?
1: Ja, wat ik zou gaan doen, ik denk dat ik reisleider zou gaan worden.
0: Ah ja, ja, heel goed.
1: Iets in toerisme, dat lijkt me wel iets voor mij om dan te gaan doen. Ja, ja, zou ik heel graag doen. Ooit een cursus voor gekocht, maar nooit aan begonnen.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar. En jij, wat zou jij gaan doen?
0: Kapper of schoonheidsspecialiste, denk ik. Zo wat bezig zijn met van alles, nou een babbelke slaan. En dat is eigenlijk ook psychologie, maar dan zonder de zware studies.
1: Beetje prulletjes, beetje smeren.
0: Een beetje psychologie is dat ook, hoor.
2: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, het kan anders.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Colin, Thijs en Mo en in het midden.
1: Wij hebben het over carrière switchen vandaag bij Anne en Daan, omdat onze stagiaire Ines is van opleiding verpleegkundige, voert die job ook uit, maar heeft beslist om te gaan bijstuderen en iets in de media te doen bij de radio. Daarom loopt ze hier nu stage. Vonden wel interessant, want dat is toch altijd een sprong in het diepe, zo'n grote carrière switch. Maar dat wordt blijkbaar heel veel gedaan, lezen we in de app van Radio 2. Moedig, vind ik het zelf. Hilde bijvoorbeeld is na 11 jaar verantwoordelijke teamleader naar een toezichter in de academie gegaan. Mooi verhaal van Pieter. Zegt dat hij jaren voltijds heeft gewerkt. Zijn mama is in 2017 dan ziek geworden, is hulpbehoevend geworden. En hij schrijft, ik voelde mij zo machteloos dat ik niet voor haar kon zorgen. In 2022 ben ik dan gestopt met werken en ben ik verpleegkunde gaan studeren. Mooi, hè? Oh. Hij zegt, ja, dat is wel pittig. Ik heb 3 kleine kindjes. Ik ben intussen afgestudeerd. Zijn mama is helaas overleden. Ze is maar 61 jaar geworden.
0: Oh, zeg.
1: Maar ik vind het ergens ook wel mooi, Pieter, dat dat jouw motivatie is om dan anderen weer te gaan helpen. Dus ja, mooi. Ja.
0: Tom die is geswitcht van 18 jaar zelfstandig slotenmaker naar een job bij de politie. Hij start zijn opleiding op 1 juni en kijkt er gigantisch naar uit. En Sven is 5 jaar militair geweest, dan allerlei jobs gedaan in de privésector. Hij heeft dan een opleiding metser gevolgd en dan heeft hij 28 jaar in de bouw gewerkt. Amai, en nu heeft hij zich opnieuw omgeschoold tot zorgkundige. Oh, wow. En hij werkt nu bijna 3 jaar in een instelling voor gehandicapten en hij zegt, ik ben de gelukkigste mens ter wereld.
1: Ja, ik denk in de zorg werken, dat moet heel veel voldoening geven.
0: Ja,
1: als je anderen
0: waar
1: kan helpen, heel tof. Ja, ja. Sibiel hangt aan de lijn. Goedemorgen, Sibiel.
2: Goedemorgen, Anne-Daan.
1: Hallo. Je hebt ook een bijzonder verhaal, hè? Derde generatie slagerij en dan toch iets anders gaan doen.
2: Ja, dat klopt. We hebben dus 25 jaar onze slagerij gehad. We hebben die stopgezet en we zijn alle twee voor ons passie gegaan. Mijn man is in het vastgoed gegaan en ik ben van opleiding een medisch secretaresse en werk nu reeds 30 jaar als medisch secretaresse.
1: Oh, en gelukkig met die keuze, neem ik aan?
2: Supergelukkig, heel gelukkig. Op het juiste moment in ons leven de juiste beslissing gemaakt.
1: Maar ja, dat is toch een moeilijke keuze ook. Want ja, derde generatie, familiebedrijf, 25 jaar slagerij. Om dan te zeggen van, we gaan iets anders doen, dat moet toch niet makkelijk zijn?
2: Wij hebben daar 10 jaar over gedaan om die beslissing te nemen.
1: Allee.
2: Ik hoor mijn man in zijn zaak nog altijd tegen een klant zeggen, als ik 40 ben, ga ik beslissen. En hij was er 50.
0: Allee,
2: zo moeilijk was het om die draad door te knippen.
0: Ja, ik snap dat.
1: Familiebedrijf, 25 jaar slagerij, om dan te zeggen van, we gaan iets anders doen, dat moet toch niet makkelijk zijn?
2: Wij hebben daar 10 jaar over gedaan om die beslissing te nemen.
1: Allee.
2: Ik hoor mijn man in zijn zaak nog altijd tegen een klant zeggen, als ik 40 ben, ga ik beslissen. En hij was er 50.
0: Allee,
2: zo moeilijk was het om die draad door te knippen.
0: Ja,

0: Elvis versus Junkie XL en A Little Less Conversation.
1: Onze conversation gaat vandaag over carrière switchen. Dat het opvallend is dat veel mensen toch een grote carrière switch maken in hun leven. Mooi. Anne heeft net verteld dat zij schoonheidsspecialiste zou worden.
0: Ja, of kapper.
1: Of kapper.
0: Ja, en jij reisleider.
1: Ja, we zouden het kunnen combineren op reis om daar dan je haar te laten doen en een schoonheidsbehandeling.
0: Ik zie mogelijkheden in Calpe.
1: Voilà. Oh ja, voorlopig maken we nog gewoon samen radio en kunnen we het over die carrière switch hebben. Er komen echt fantastisch mooie verhalen binnen. Wouter net nog zegt dat hij 20 jaar tuinaanlegger is geweest. En nu is hij in 5 jaar een gelukkige soepboer. Elke dag klanten bedelen met soep. Het is een zalig beroep, laat Wouter weten.
0: Ja.
1: Ook Serge kan erover meespreken. Hij is bankdirecteur geweest en is nu vishandelaar. Schrijft ook niet evident, maar ik heb er nooit spijt van gehad.
0: Andy zegt, ik switch dan freelance redactrice naar werken in een job in de uitvaartsector. Aha. Wacht, wat heb ik hier nog allemaal binnengekregen? Ah, Chris zegt, ik heb een diploma lerares Nederlands, Engels, Duits. En ik werd stewardess. En ze heeft dat 23 jaar gedaan. God, jongens toch. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne.
0: Je hebt al, hi, je hebt al een paar carrière switches achter de rug. Hè? Waar ben je begonnen?
2: Ik ben begonnen in toerisme. Mijn eerste job was reservatiebediende en van daaruit ben ik dan contractingmanager geworden. Dus dan ging ik in het buitenland contracten met hotels afsluiten.
0: Ja, en dan ben je...
2: een leuke job.
0: Ja, en wat heb je dan gedaan? Ja.
2: Ben ik eventjes in de tapijtsector gaan werken bij Beaulieu, maar dat was niet mijn ding. Als je van toerisme komt, dan is het een saaie betoning in de tapijt. Sorry voor de mensen die er nu werken.

0: Ja, dat was... En dan eigenlijk door omstandigheden, want ik ging reisagent gaan starten, maar dat is door omstandigheden niet gelukt, ben ik in de computerwinkel van mijn broer gestapt. Dus we hebben dan samen 9 jaar de computerwinkel uitgebaat, eigenlijk langer. Dan ben ik daarmee gestopt, omdat ik dat eigenlijk niet echt ook mijn ding was. En toevallig ben ik dan beginnen vertalen eigenlijk voor een leverancier van ons, die softwareprogrammatjes leverde. En die vroegen mij, kon je dat vertalen naar het Nederlands? Ben ik daarmee begonnen. En dat heb ik eigenlijk uitgewerkt. Dat heb ik echt wel de laatste 20 jaar gedaan. Mm. En dan een paar jaar geleden dacht ik van naar mijn pensioen toe, zal ik als zelfstandige niet te veel ontvangen. En dan heb ik mij aangemeld bij Securitas, heb ik een opleiding bewakingsagent gedaan voor de luchthaven.
1: Maar wauw, Chantal, wat een lijstje. In toerisme, verkoopster geweest, tapijtenindustrie, computerwinkel, vertaler, securityagent, dat is al meer dan op één hand past.
2: Ja. En ben je een jobhopper.
1: Ja. Wauw.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het echt allemaal heel graag gedaan. Maar ja, soms zorgt het leven voor bepaalde zaken, omschakelingen.
2: Ja.
0: Ik heb eigenlijk alles graag gedaan. Ik zeg altijd aan die jonge mensen van, doe wat je graag doet. Ga niet tegen je dag werken en verander van job als je het niet graag doet. Want uiteindelijk moeten we te lang werken ervoor.
2: Ja, ook waar.
0: Ik heb mij rot geamuseerd in alle jobs.
2: Dus, maar dat hoor ik graag. Dat is de zinnetje dat ik graag hoor, Chantal. Heel fijn.
0: Ja.
2: Oké, dankjewel ook voor de motivatie voor heel wat mensen die nog aan het twijfelen zijn. Wat moet ik nog gaan veranderen van carrière? Eigenlijk, leeftijd heeft er niks mee te maken. Je kan op eigenlijk elk moment nog veranderen.
1: Hè? Ja, en wat ik heel vaak heb gehoord vandaag, je moet het graag doen. Als je je job jaren moet uitoefenen en je denkt van, god, dit is het eigenlijk niet. Dat is het moment, dat is de motivatie om toch iets anders te gaan zoeken, als het kan natuurlijk.
2: Maar ja, maak ook een financieel plan. Hè? Het is niet dat je zomaar kan zeggen, ik ga een jaar studeren, er gaat niks binnenkomen. Ja, dat wordt al wel een moeilijke. Maar er zijn mogelijkheden, je kan zeker rondvragen. Ah, dankjewel voor je reacties, ik vond het heel tof om het allemaal te lezen.

0: veel verhalen gehoord vandaag. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat hij je kapsel voller of langer kan maken door haar extensies te laten steken. We belden met kapster Zeynep en ze zei dat je deze kan meekleuren in je eigen kleur ook. En nee, ze komen niet zomaar los.
1: Wauw, we weten ook dat switchen van carrière toch vaker gebeurt dan ik dacht. Tientallen verhalen van luisteraars die van het ene uiterste naar het andere gingen. Maar opvallend, niemand heeft spijt van die switch. Dus heel goed, hè?
0: Ja, en dat wij voorlopig geen carrière switch doen. Dus morgen, lieve vrienden, alweer een nieuwe Anne en Daan tussen 10 en 12. En dan gaan we het hebben over rugpijn. Het wordt een interessante.
1: Zoals elke dag. Het is altijd interessant.
0: Ja, dat is waar dan. Tot morgen allemaal, lieve vrienden. Doei!
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
3: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
4: Het heeft nooit niet geholpen.
3: Nee.
2: Is er sprake van een verdienmodel?
5: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
2: Op de rug van de patiënt. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Hier Pipa de kat.
13: En Bobby de hond van Maxizo.
12: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
13: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
12: De dierenwinkel met de lage prijzen.
13: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
12: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
13: Ze zal het wel doorkrijgen.
12: Tot binnenkort.
6: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
17: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
16: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
17: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
16: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
17: Ja, dat is duidelijk.
16: Ja.
18: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
19: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
21: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
22: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
23: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
24: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
25: Oei, oei, oei.
26: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
24: Oh, Pascal, je bent een held.
26: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
27: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
26: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
28: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: De burgemeester van Diksmuiden zit in een rolstoel, althans toch op een foto die ik zag. Straks bel ik met hem over zijn

0: Vuren, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En ook al heeft het deze week al goed geregend, de grondwaterstanden blijven op sommige plaatsen gevaarlijk laag. Een aantal chirurgen in Vlaanderen opereert onnodig om extra geld te verdienen aan een rugoperatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Dat is crimineel, zegt pijnspecialist Bart Morlion van het Universitair Ziekenhuis Leuven.
1: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse. En daar hoort ook bij dat je je handen op de patiënt legt en een goed onderzoek doet.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding van enkele duizenden euro's, omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hadden verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster, maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van die schadevergoeding. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Het gaat om religieuze rituelen waarbij de voorhuid bij jongens wordt verwijderd. Dries Hirou, waarvan worden de 2 mannen precies verdacht?
2: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
0: De regionale president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip, waar het Hantavirus is vastgesteld, naar Tenerife vaart en daar ook aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië en zou over 3 dagen op de Canarische eilanden kunnen aankomen. Het Hantavirus bestaat in veel varianten. De overheid in Zuid-Afrika zegt nu dat bij 2 patiënten die naar daar overgebracht waren, een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk van mens op mens kan worden overgedragen. 3 ouderen op de boot zijn aan het virus al overleden. En door de droogte van de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Het grondwater staat op zeker 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. En dan vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. Dat is geen goed nieuws met de zomer in zicht. En de regen van de voorbije dagen was ook zeker niet voldoende, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Voor de tijd van het jaar is dat toch wel minder gunstig. Dus we hebben eigenlijk toch wel veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
0: Het wordt deze namiddag stilaan droger, maar wel nog grijs en bewolkt bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen, daarna opnieuw wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en wordt het ook opnieuw zachter, dan halen we tot 19 graden. Dit nieuws begon in het ziekenhuis. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is en om daar geld aan te verdienen. Dat ontdekte Pano. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Radio 2. Radio Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Philippe Ledijnen.
7: Goedemiddag, de burgemeester van Diksmuiden rolde gisteren door zijn stad. Of dat even vlot ging als hij het kan uitleggen, dat hoor je zo dadelijk.

0: Er zit een beetje een tropische saus over deze Radio 2-middag in West-Vlaanderen. Met El Perdón en Nicky Jam en Enrique Iglesias. En straks ook nog Shakira. Hoe toegankelijk is een stad als je erdoor moet met een rolstoel? Burgemeester Koen Koupili werd uitgedaagd door Lise Aucoin, die dagelijks in een rolstoel zit, om het zelf eens uit te proberen in zijn stad Diksmuiden. Meneer de burgemeester, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel uur heb je in een rolstoel gezeten?
1: Ik heb geprobeerd om een volledige dag mee te maken. Dus we zijn begonnen 's ochtends om 8:30 om dan de bus te pakken en dan heel de dag te beleven tot ongeveer 5:00 's avonds.
0: Ja. En hoe was dat voor jou?
1: Toch wel een eye-opener. Ja, je beleeft alles van op een andere hoogte, wat al een gigantisch verschil is. En je wordt geconfronteerd met kleine zaken waarvan je eigenlijk nooit of toch heel weinig bij stilstaat, dat het toch een impact kan hebben op het dagdagelijkse leven van mensen in een rolstoel.
0: Ja, welke kleine zaken zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Goh, bijvoorbeeld als er borden worden uitgezet met een verbod om te parkeren, en dan wordt dat heel snel gedaan. En dan komt dat bord soms op het voetpad terecht. En als wandelaar loop je daar dan gewoon langs. Maar met een rolstoel kun je dat ding niet gaan verplaatsen. En dan sta je daar en dan heb je hulp nodig van iemand.
0: Ja, ik heb gelezen dat je ook bijna eens uit je rolstoel gekieperd werd aan een kruispunt of zo.
1: Dat gebeurde enkele keren. Als er een klein drempeltje is van dat hoeft maar 2 of 3 centimeter hoog te zijn, dan is dat een obstakel. En als je daar dan met een klein beetje snelheid tegenaan botst, dan loop je het risico om uit de rolstoel gecatapulteerd te worden.
0: Ja.
1: Maar ik heb de dag beleefd met een jongere bij me die in een rolstoel zit. En ook zij hebben toch enkele keren op die dag moeten helpen om een helling op te raken of over een drempel te raken. En ze wordt er natuurlijk elke dag mee geconfronteerd.
0: Met wat je nu geleerd hebt, hè, ga je daar in de toekomst in Diksmuiden ook iets mee doen?
1: Ik heb Alize, waarbij ik dat was, niet kunnen beloven om alles in één keer aan te pakken en ervoor te zorgen dat morgen onze stad volledig rolstoelvriendelijk is. Maar wat ik graag zou willen is dat er een soort van reflex komt bij onze diensten en eigenlijk ook in onze politiek, dat als we iets gaan organiseren of gaan veranderen, dat we wel in ons achterhoofd hebben dat we zeker moeten rekening houden met rolstoelgebruikers. Dat gaat dan van evenementen zorgen dat alles toegankelijk is, dat er geen trappen moeten genomen worden, tot het aanleg van wegen en van kleine hellingjes, waardoor dat alles voor hen ook bereikbaar is.
0: Ik ben benieuwd wat er in de toekomst nog allemaal zal veranderen in Diksmuiden. Dankjewel voor je reactie, Koen.
1: Graag gedaan en nog een fijne dag.

0: Zoo van Shakira. Gisteren had ik hier nog de Kortrijkse videoregisseur van Shakira in de studio. En daarstraks hadden we de burgemeester van Diksmuiden, die dus een dag in een rolstoel heeft door zijn stad gereden. Misschien zouden alle burgemeesters dat eens moeten doen om te kijken waar het qua toegankelijkheid voor mensen met een beperking nog beter kan in hun stad of gemeente. Wat denk jij daarvan?
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Mannekes!
8: Kompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
7: Zie die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
8: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
8: Geven ze korting
7: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert!
10: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
11: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
10: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Elke dag telt voor 2.
14: Radio 2.

0: ene grote hit van de Duitse groep Europe, The Final Countdown. Wij waren ook aan het aftellen naar dit hier. Geert Naases, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Philip.
0: Je twijfelde. Ja, het is middag vandaag. Of twijfelde je of je goeiedag zou zeggen tegen mij?
1: Ja, het was dat tweede.
0: Ja. Zeg, ik heb vanmorgen aan de lijve ondervonden wat jij gisteren zei. Er staat inderdaad heel veel wind aan de kust en ik heb serieus moeten doortrappen op mijn plooifietsje. Blijft die strakke wind ook de komende uren en dagen nog aanwezig?
1: Vandaag blijft die zeker overeind. Die sterkt zelfs nog aan. Maar dat is goed nieuws, want als je vanmorgen moet duwen hebt, dan zal je straks de wind in de rug hebben, denk ik dan.
0: Tenzij je keert natuurlijk de wind van richting.
1: Nee, die gaat niet keren. Die blijft uit noordoost waaien.
0: Ah, ja,
1: en die voert frissere lucht aan. Een graad of 13 aan zee vandaag. Mm-hmm. Op zich is dat geen dramatemperatuur, maar met die wind erbij natuurlijk. Je kunt een jas gebruiken, hoor, zeker aan de kust.
0: Ja, ja.
1: Meer dan één zelfs. En landinwaarts staat er ook redelijk wat wind uit diezelfde richting. En het is niet alleen dat, het is ook grijs op heel veel plekken. In de loop van de middag breekt de bewolking geleidelijk open en komen er wat opklaringen, maar dat gaat het niet meer worden. Het blijft wel droog, dus maar een schitterende dag kunnen we dit niet noemen. Het is een grijze, winderige dag en het voelt gewoon koud aan. Laat ons daar eerlijk in zijn.
0: Ja.
1: Vanavond, vannacht, dan neemt die wind af. Opklaringen, wolkenvelden, minima ergens tussen een 6 en 8 graden tegen de ochtend. En dan morgen, morgen is het toch wel beter. De wind neemt af, gaat niet verdwijnen, maar neemt af. Er komt duidelijk veel meer zon, blijft droog en we doen er een graadje of twee bij. Vrijdag nog eens hetzelfde scenario. Minder wind, die draait dan ook naar zuidoost. Nog meer zon en nog wat temperatuur erbij. Dan kunnen we landinwaarts al naar een graad of 20 gaan.
0: Hey.
1: En zaterdag, zondag kan dat zelfs 22 graden worden. Maar de verwachting voor zaterdag is onzeker. De meeste modellen geven eigenlijk een droge dag. Maar dan heb je het Europese model wat heel veel regen geeft. En dat is eigenlijk wel best tegen aarde. Het staat een beetje alleen. Het zijn buien. En dan voor zondag, dan lijkt het toch wel natter te kunnen worden. Dus
0: die regen die we nodig hebben, die onze grond nodig heeft, die gaan we zondag krijgen.
1: Ja, waarschijnlijk gaat zondag toch wel nattigheid. Misschien zaterdag ook. Ik durf er mij nog niet veel over uitspreken op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Maar morgen meer daarover, ongetwijfeld. Hè. Vandaag moeten we nog even door de wind, niet door de regen. Maar weet je waar het altijd mooi weer is, Geert?
1: Nee, zeg het mij.
0: In de Zanzibar.
1: Ja,
0: daar zorgt Bart Kael namelijk voor het mooie weer. En jij morgen weer. Heel graag. Tot dan.
1: Tot dan.
0: Dag.

0: Yabba-dabba-doo met de BC52's en Meet the Flintstones. En we gaan nu een gay old time hebben met Jarne.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 1, goedemiddag, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het woonproject De Lange Tuin. Daar komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De zone aan de Lissewegenstraat is het laatste woonuitbreidingsgebied in de gemeente. De laatste gronden dus die de gemeente nog in de reserve heeft voor grote woonprojecten. Dankzij het project hoopt de stad de wachtlijsten voor sociale woningen te kunnen inkorten, vertelt Philippe Konings van de sociale woonmaatschappij Zetus.
1: Er zijn wachtlijsten uiteraard, zoals iedereen weet. Je moet weten, in Blankenberg hebben we 654, om exact te zijn, woningen die we verhuren met de woonmaatschappij. Als er daar binnen 2 jaar 106 bij komen, dat is dat toch wel echt een versnelling die we kunnen opleveren.
0: Het bouwproject kost zo'n 21 miljoen euro en moet binnen ruim 2 jaar klaar zijn. Wie in Roeselare nog een sigarettenpeuk op het openbaar domein gooit, kan voortaan een gasboete krijgen tot 75 euro. Bij zwerfvuil is dat tot 350 euro. De stad start een campagne om alle straten en buurten proper te krijgen. De inwoners worden ook letterlijk met de neus op de feiten gedrukt door de grote hoeveelheid peuken te verzamelen en tentoon te stellen. Dat gebeurt door vrijwilligers van Mooimakers, de organisatie die zwerfvuil en sluikstorten probeert te voorkomen. Schepen van Milieu, Stefan van Quali.
2: Het is ook de bedoeling dat de mensen inderdaad verschieten van oei oei, we hadden er geen idee van dat er zoveel weggegooid wordt. Want een roker gooit het nu meestal achterloos weg. Het is bijna een reflex geworden van de mensen, zeg maar. Het is een frustratie bij de burger, maar het is nog een grotere frustratie bij de mooimaker die zich inderdaad engageert om die sigarettenpeuken op te rapen en te verzamelen.
0: Drankenhandels in en rond Ieper en Poperingen verkopen de jongste tijd opvallend meer water in flessen. Dat is het gevolg van de onrust over de kwaliteit van het drinkwater in de regio, nu de Vlaamse regering het waterplan heeft goedgekeurd. Dat plan laat meer vervuiling met chemische stoffen zoals triazole toe, meer dan de Europese norm. Deze handelaars merken de stijging in hun verkoopcijfers en de bezorgdheid van de mensen.
3: We kregen inderdaad van klanten allerhande vragen. Enerzijds maken ze zich zorgen over de veiligheid van het kraanwater, maar langs de andere kant worden er ook vragen gesteld over microplastics in plastieke flessen.
4: Ja, we merken wel in de winkel dat er veel meer vraag is naar drinkwater, vooral in grote glazen flessen. Het kan maar goed zijn voor ons.
0: Reporter Evelien ging ook eens kijken of de Franse supermarkten meer water verkopen aan West-Vlamingen. En haar reportage hoor je meteen na het nieuws. En we keren nog even terug naar Blankenbergen, want daar heeft een vrouw een gepeperde rekening gekregen voor haar GFT-afval. Met het nieuwe systeem betalen inwoners per kilo en op haar factuur stond plots 2500 euro. Dat komt overeen met ongeveer 25.000 kilo afval. Het probleem lag bij een software-update tijdens de nachtophaling, zegt algemeen directeur Jan Geraert van afvalbedrijf IVBO.
5: Bij juist het ledigen om 12 uur 's nachts zijn die twee ledigingen geregistreerd door de software, maar was op het softwareplatform van onze leverancier juist een server afgesloten en dan opnieuw opgestart. En die twee wegingen die juist om 12 uur 's nachts gebeurd zijn, die zijn eigenlijk blijven hangen en zijn dan ook een paar duizend keer doorgestuurd naar het systeem.
0: De vrouw heeft uiteindelijk niet moeten betalen, want de fout werd snel rechtgezet. Er is ook een veiligheid ingebouwd om zulke problemen te voorkomen. Bewolkt met af en toe een opklaring, aan zee 13 graden en voelbare noordoostenwind, in het binnenland rond 15 graden. Meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel daarvoor, Jarne.
7: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Nog één keer. Van Kate Ryan, die ging naar het Songfestival in Athene. Maar volgende week is het festival, de 70e editie trouwens, in Wenen, in de Wiener Stadthalle. En volgende week, dinsdag en donderdag, zijn er de halve finales. En op zaterdag 16 mei natuurlijk de grote finale. We hadden het daar straks over de burgemeester van Diksmuiden, die al rollend in een rolstoel door Diksmuiden rolde. En ik vroeg mij af, zou dat niet iets zijn om alle burgemeesters te laten doen in ons land? Mirjam van Doren uit Kortrijk reageerde en ze vindt dat ook een heel goed idee, omdat alle burgemeesters een dag in een rolstoel te steken en hun stad zo te laten verkennen. Maar als er dan aanpassingen moeten gebeuren, schrijft Mirjam, dan is het wel heel hard nodig dat er een rolstoelgebonden persoon meehelpt kijken en denken van wat nodig is om aan te passen. Doris de Kleijer vindt ook dat de burgemeester van Kortemark zeker is in een rolstoel door Kortemark mag rijden. Een schitterend initiatief zou dat zijn, schrijft Doris. En Geert uit Avelgem schrijft, we moeten ook rekening houden waar men bijvoorbeeld elektriciteitspalen en verlichtingspalen plaatst op een trottoir. Vele staan midden op het voetpad. Men moet dan proberen uit te wijken op straat. Maar de stoepranden zijn meestal vrij hoog. Of veel te hoog in sommige gevallen. Dus men moet daar toch zeker rekening mee houden. In de toekomst, vindt Geert uit Avelgem. Dankjewel voor al jullie reacties.
1: Bij Super EXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super EXL. Laat ze zien
2: shine. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
5: Radio 2.

0: De nieuwe van Aaron Blommaert, DNA. Radio 2. Jarne had het daar straks al aangekondigd in het nieuws door het nieuwe drinkwaterplan van onze Vlaamse regering. Zijn er meer en meer mensen die geen kraantjes water meer drinken? Evelien van Wallaghem is dat vanmorgen gaan checken. Waar heb je uitgehangen, Evelien?
1: Wel, ik ben de grens overgereden naar Auchan in Ronk. Ken je de Auchan, Filip?
0: Ja, tuurlijk, van de reclames. Maar ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, moet ik zeggen.
1: Wel een mega grote supermarkt met een grote parking. En traditioneel eigenlijk al vele jaren bekend bij de West-Vlamingen die daar water gaan kopen, wijn, champagne en ook zuivelproducten. Want blijkbaar zijn die producten daar al sinds jaar en dag goedkoper dan in België. Dus je ziet daar vaak West-Vlaamse nummerplaten. Maar wat ik mij nu afvroeg was of het er nu nog meer zouden zijn met het nieuws dan over het drinkwaterplan. En dat wou ik dus gaan checken. En ja, mijn vermoeden werd daar eigenlijk wel bevestigd.
0: We gaan eens luisteren.
2: Veel bellen. Heel veel. En karrenvol, dat is, ja, echt karrenvol. Water komt nou, frisdrank. Iedere dag een liter en een half, voor mezelf. Veel spuitwater, ja.
1: En waarom komt u naar hier?
2: Goedkoop, hé. Ja, een goed prijsverschil bij in België. Heel veel. Ik weet niet hoeveel het is voor 6 liter. Een euro, voor 6 flessen. Dat is dat niet veel, hé. Dat is niet veel. Het is niet zo heel ver van bij ons. Hé. Kraantjeswater. Nee. Hé. Nee. Altijd geweest. Nee. Die stof dat erin zit, of wat is, hoe noem je het daar?
1: Triazole.
2: Ja. Dat is toch niet gezond, zeker. Hé. Denk ik. Hé. Nee. Ik breng me gewoon water voor koffie te maken. Maar ja, het is toch gekookt. Hé. Dus denk het om dat er gehuid zit. Voor het water, hè. Even te koken.
3: Omdat het goedkoper is of in België. Ja. En we wonen nog niet heel ver. Dus de profijt, nee.
2: Wat kost het hier? Kijk, voor water, wacht. Hè.
3: En de cola, wacht. Hè. Kristallijn, plat. Kijk, ziet je dan?
1: Ja, ik denk dat het een euro en 11 cent is voor 6. En u hebt 12 bakken mee.
3: Ja. Ja, dus... Is wel goedkoper, hè? Ja.
2: Goedkoper of stadswater bijna, hè?
1: En drinken jullie stadswater?
2: Nee.
3: Bij ons hebben we een boordpot.
2: We gebruiken dat voor te koken, voor de groenten te koken, maar niet voor het te drinken.
3: In de washoek is het er niet fameus, maar ja. Ja, ook, ja.
4: Cola, water, kijk. En ons karren, ja. Kaval, die heel koop is. Ja.
1: Een hele aanhangwagen vol?
4: Ja, een hele aanhangwagen vol, ja. Maar ja, het is wel voor de dochter en nog een dochter die thuis is, hé, dat we mee hebben. Ja, voor 3 personen, voor 3 gezinnen, hé. Ja.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
4: Dus vertellen wat jullie hier komen kopen zijn.
5: Wel, vooral water en frisdrank en een beetje champagne ook. Hè. Ja. om een keer af te wisselen. Hè.
4: Waarom drinken jullie flessen water?
6: Water verzachter hebben in ons leidingswater. En durven dat niet zo goed, vind dat niet zo betrouwbaar. En al dat ding is van dat drinkwater de laatste tijd, de Westhoek en al. Ik vind dat dat tweevlachtig is, ja.
5: Ik wel, want allee, we zeggen, 30 jaar aan een stuk hebben we niet anders gedronken dan eigenlijk putwater, grondwater, steenputwater, dat we oppompten. En ja, ik zie er toch nog redelijk goed uit, denk ik.
7: En zag hij er ook goed uit,
8: Evelien? Zag er heel goed en gezond uit, absoluut.
7: Dus het kan geen kwaad eigenlijk om putwater te drinken. Goed, dankjewel voor je reportage.
8: Graag gedaan.
7: En over de grens. Dankjewel, Evelien.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are. Dat KV Kortrijk promoveert naar de eerste klasse van het voetbal, ja, dat wisten we al. Maar er is nog meer goed nieuws voor de supporters van de ploeg. Want daarnet om 11 uur heeft burgemeester Ruud van den Bergen van Kortrijk de officiële KVK pop-up store geopend. In de winkel vind je een aanbod van officiële merchandising en kan je terecht voor de aankoop van abonnementen voor het nieuwe seizoen. En op deze openingsdag krijgen de 100 eerste klanten een gratis en een uniek t-shirt cadeau. Er zijn ook gratis bubbels en een korting van 19% op alles wat je koopt. En daardoor stond er bij het opengaan vanmorgen al heel veel volk aan te schuiven.
1: Ik studeer nog, maar ik heb nu een lesvrij moment. Ik ben ook KVK supporter. Dus ik vond het ideaal moment om natuurlijk naar de opening te komen. En een mooi moment om iets mee te pijn. Ik zou sowieso ook kijken voor een t-shirtje. Dat vind ik altijd mooi. Ook altijd een mooie souvenir. En alle extra's zijn mooi meegenomen.
2: Wat vind je van het idee van zo'n pop-up store in het midden van de stad?
1: Ik vind het wel leuk, omdat het ligt in het centrum. Dus er gaat ook wel veel volk passeren. Het is wel een leuk idee om een mogelijkheid te krijgen om merchandising te krijgen.
3: Ik kom mijn abonnementjes ophalen.
2: En waarom precies nu? Want het is net geopend.
3: Omdat ik dat keer wou zien van in het begin. En dat je ook een limited edition t-shirt krijgt. De eerste 100.
4: Ja, het gaat een keer afkomen. Dat lijkt me hier lijkt me leuk. En we gaan hier iets krijgen volgens dat er mee gezegd wordt. Dus ja, het gaat een keer afkomen.
5: Ik ben bij de eerste 100 bijgeraakt. Want dan heb ik zo'n gadget bij die geheerd zal worden onder de KVK-supporters. Het is gewoon ook een keer eigenlijk heel interessant om te komen kijken in die pop-up store, want uiteindelijk kun je eigenlijk alles krijgen via online, maar goed, daarbij zijn is altijd een feest hier, hè?
0: Ja, en dat feest kan je nog tot 6 uur vanavond meemaken in de winkelstraat, de Lange Steenstraat hier in Kortrijk, maar ook daarna nog natuurlijk de pop-up winkel van KV Kortrijk blijft open tot halfweg augustus.
6: Radio 2 Middag.

0: Een plaat om vrolijk van te worden, alleen omwille van de titel Al Happier van Berre. Er komen nog wat reacties binnen op de burgemeester die in een rolstoel door de gemeente of stad zou moeten rijden. Sonja schrijft, ik zie onze burgemeester Jean-Marie de Dekker niet direct in een rolstoel door Middelkerken rijden. En misschien moeten we het hem eens vragen en misschien doet hij dat wel ooit eens. En over dat kraantjeswater schrijft Rick Verteeën uit Roeselare. Wij filteren en koken ons kraantjeswater, maar voor alle zekerheid drinken we bier. Dat is een goed idee. Santé, Rick. En heel graag tot morgenmiddag voor meer nieuws uit de provincie.
1: Eindelijk. De tijd om te genieten van die stralende zon. Met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, nu begint dat toch te regenen. Kom, we gaan naar binnen.
2: Meubilie Knokken breidt uit. Nu indoor- en outdoor-meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokken. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
3: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
4: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
3: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
5: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes.
6: Psst, vergeet je cadeautje voor Moederdag niet.
7: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
8: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
7: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
8: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
7: Van de Putten.
8: Uw zonweringsspecialist.
9: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
10: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
11: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: Het is woensdagmiddag, we gaan die werkweek netjes mooi in het midden doorknippen. Straks na het nieuws van 1 uur krijg je nieuwe Radio 2 hitmix.

0: heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En ook al heeft het deze week goed geregend, de grondwaterstanden blijven het op sommige plaatsen moeilijk hebben. Een aantal Vlaamse chirurgen voert onnodig rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Wim de Mazeneer keek naar de Pano.
1: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
2: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
1: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
2: Die zeiden van, oh, dat is raar, nee, dat was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
1: Verschillende andere patiënten die Pano sprak maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
3: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
1: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Het gaat om religieuze rituelen waarbij de voorhuid bij jongens wordt verwijderd. Dries Hieroeg, waarvan worden de 2 mannen precies verdacht?
4: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
0: In Nederland hebben alle strafrechtadvocaten geweigerd om een drugscrimineel te verdedigen. De man werd 2 jaar geleden tot levenslang veroordeeld voor grootschalige cocaïnesmokkel en verschillende moorden. Maar hij ging in beroep. En nu vindt hij dus voor dat beroep geen advocaat. Niemand wil door de grote impact of dreiging rond de zaak aannemen. De vraag is nu hoe het verder moet, want over 2 weken is er al een nieuwe zitting. 3 mensen die aan boord zaten van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus aan boord is, zijn onderweg naar Nederland. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 van hen hebben symptomen van het virus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk overleden is aan het virus. In totaal zijn 3 ouderen op het schip gestorven. De regionale president van de Canarische eilanden ziet het intussen ook niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip naar Tenerife vaart en daar ook aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Nu is het schip nog vlakbij Kaapverdië voor de westkust van Afrika. En door de droogte in de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Lage grondwaterstanden zijn een probleem omdat ze leiden tot aanzienlijke ecologische en agrarische schade. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op zeker 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. En dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie op om te kijken of er misschien maatregelen nodig zijn, zegt Katrien Smets.
5: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
0: Het wordt deze namiddag stilaan droger, maar wel nog grijs en bewolkt bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw wolken en in de namiddag opnieuw buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en wordt het ook opnieuw zachter, dan halen we tot 19 graden. Dit nieuws begon in het ziekenhuis. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is om daar geld aan te verdienen. Dat ontdekte Pano. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. De waterstanden, even de filestanden overlopen op dit moment 103 kilometer in totaal naar Brussel op de E429 tussen Tubeek en Halle. 30 minuten file rijden door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 15 minuten vanaf Ranst. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
7: Hoogstraten aardbeien. Radio 2 Hitmix.
8: Benjamin Scholaert.
6: Zeer goedemiddag, smakelijk als je nog aan tafel zou zitten. Dit is Hitmix en helemaal vooraan staat Roxette met The Look. Welkom. Hitmix.

En tegen Roxette zeggen wij nooit nee natuurlijk. Dat was trouwens hun eerste grote hit ergens in de jaren 80, The Look. Probeer je eens voor te stellen, je staat op een camping, zonnige dag, je bent worstjes aan het bakken, saucissen dus, je krijgt potstelefoon van een onbekend nummer, je neemt op en dat blijkt Elton John te zijn om tegen jou te zeggen dat je zeer goed bezig bent. Dat is wat deze heeft meegemaakt. Ja, en Elton John heeft natuurlijk wel een neus voor talent, hè. Het is Olivia Dean in Hit Mix met Man I Need.

0: Het was een beetje koud in zijn hart. En dan gaat het natuurlijk over Frank Boeien. We zaten in Nederland en straks gaan we naar Frankrijk.
1: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, het kan anders.
3: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Nu bij dag allemaal.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mannekes!
7: Kompie!
6: Ik voel me de max.
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf.
8: Dan pak ik 10 potten mee.
6: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
8: Ja.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Farmer met Désenchanté. Afgelopen weekend hebben ze in Ischgl, dan zitten we in Oostenrijk, het skiseizoen afgesloten. En hoe doen ze dat, dat skiseizoen afsluiten? Dat is ook wel bijzonder hoor, met een concert van Christina Aguilera daar in de bergen. Ja, als ze het doen, dan doen ze het wel goed daar in Ischgl. Laat de sneeuw nu maar smelten. In ieder geval, dit is Christina Aguilera met Candyman.

0: vertelde je al daarnet dat Christina Aguilera afgelopen weekend heeft opgetreden in Ischgl in Oostenrijk om daar het skiseizoen af te sluiten. Ik krijg hier nog extra informatie door van Chris Pessemier, Zuid-Afrikaan. Via de app van Radio 2 die stuurt Benjamin, Elton John, Robbie Williams, Muse. Daar is de voorbije jaren al veel strafvolk gepasseerd. Daar van boven op die berg om dan live muziek te gaan maken, wist ik niet. Heel fijn. Zeg, heb je die nieuwe single van Madonna en Sabrina Carpenter al gehoord? Dat duet, wel, dat komt er straks aan in Radio 2, Hitmix na Paul Simon. Eerst even dit vertellen. 114 kilometer file op dit moment naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle. 25 minuten file rijden na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 15 minuten vanaf Massenhoven. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: zingt You Can Call Me L. Maar je mag hem eigenlijk ook gewoon Paul Simon noemen, want dat is eigenlijk zijn naam natuurlijk. Madonna, die heeft iets nieuws uit. Nieuwe single is het. Voorloper is dat ook van haar nieuwe plaat die het begin van de zomer zal uitkomen. Dat is de opvolger eigenlijk van Confessions on a Dance Floor, van intussen ook al 20 jaar geleden. En het is een duet geworden met Sabrina Carpenter. Komt er nu aan.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin.

0: alle sterren in een zeer exclusieve outfit verschijnen. Madonna was er uiteraard ook bij. Ja, en ze had een hoed op in de vorm van, ja, moet ik het zeggen, ja, zo'n beetje een zwarte piratenboot zo. Dat leek ze op haar hoofd te hebben, een zwart piratenschip. Je kreeg ze met het nieuwe nummer samen met Sabrina Carpenter's Bring Your Love. I've got something I want to talk about. Zometeen krijg je Margriet Hermans. Lekker blijven hangen.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
6: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
5: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
6: Aspe, het slotakkoord.
5: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio 2.

Griet nog even op de tanden bijten. Nog 2 dagen, dan is het vrijdag. En dan mag het weer lekker blijven hangen in Radio 2 Hitmix. Zometeen krijg je nog eens Queen, niet Bohemian Rhapsody. Nee, ik heb iets anders meegebracht voor deze middag. Maar eerst Jennifer Lopez en If You Had My Love.

veel streken, als je het mij vraagt. Killer Queen van Queen. We gaan nog eens even terugpakken naar Ik Vraag Het Aan. Programma van Niels de Stadsbader op VRT 1. Wat trouwens te herbekijken is op VRT Max. En zo heel af en toe ging Niels ook eens achter die zangmicrofoon staan. Hè? Ja. Bijvoorbeeld bij dit hier. Zijn versie van Magie van Philip Robrecht.

Stadsbater met zijn versie van Magie. Ja, de muziek van Justin Bieber is tegenwoordig weer hot. Heeft natuurlijk alles te maken met zijn verschijning op Coachella van een tijdje geleden. Ik heb hem nog voor het nieuws van 2 met Love Yourself.

0: uitvat van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Uitvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Lab 9 presents...
9: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je PC-kotsbeu.
10: Nee, joh.
9: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
10: Nee, joh.
9: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
10: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
9: Nee, joh.
10: Ja, joh.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Met zometeen nog meer Radio 2 Hitmix met Axel Red en ook een zeer fiere en gelukkige grootvader. Nu het nieuws van 2.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Temse in Oost-Vlaanderen was er vanmiddag een zwaar brand in een varkensstal. Op het moment van de brand waren er 3000 varkens in die stal. En voor de dieren kon niets meer gedaan worden. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. De getroffen stal is voor een groot deel uitgebrand. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren om er geld aan te verdienen. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven ziet regelmatig rugpatiënten die eigenlijk niet moesten geopereerd worden.
1: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze eigenlijk heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land die ongebreideld hun patiënten zonder een kritisch onderzoek overgaan tot ingrepen.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en in het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, waaronder ook de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelwitten van de groepering Hezbollah. Het Israëlische leger heeft vooraf de inwoners van 12 dorpen gewaarschuwd en opgeroepen hun huizen te verlaten. En in eigen land, in Brussel, heeft drugshond Bob zijn eerste werkdag achter de rug. 2 jaar geleden vond de politie de Mechelse herdershond helemaal verwaarloosd in een ondergelopen kelder. Hij werd opgeleid tot drugshond. Zo kan hij verboden middelen aanwijzen met zijn snuit zonder te blaffen. En hij zal nu regelmatig worden ingezet bij controleacties. Foto's kan je vinden op VRT Nieuws. Het wordt stilaan droger, wel nog veel wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer ook in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Op de Antwerpsring richting Nederland 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek aan de Beveren-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op D313 15 minuten vanaf Ranst. Naar Brussel op D429 tussen Tubeek en Halle 25 minuten file rijden. Naar Nederland op D314 10 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een ongeval. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.

Wanneer zou er nog eens nieuwe muziek van deze Axel Rudd aankomen, vraag ik mij af. Dit was intussen ook al van heel veel jaren geleden, uit 1993, Le Monde Tournemal. Ja, en dan nu een fiere grootvader heeft er ook al meteen een liedje over gemaakt, over zijn kleinkind. Het gaat natuurlijk over Bart Peters met De Bevalligste.

0: jaren 80 mocht er voor Phil Collins ook al eens een trompetje bij. Hoor je in deze Susurio. Radio 2. Heb je de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet al beluisterd? Je weet wel, dat is die podcast van Xavier, van Win-Win en van Shema natuurlijk. Gast deze week is Sarah Mouhamou. En Sarah, ja, die laat al eens graag eten leveren aan huis. Maar soms loopt het mis en is haar bestelling niet volledig. In de podcast doet ze dan ook nog eens een bekentenis. Ze kan daar ook echt om huilen als er iets niet bij zit. Maar gelukkig is er Xavier die haar kan troosten, want hij begrijpt heel goed haar grote teleurstelling.
1: Die blijdschap die je dan voelt, en dan gaat die zak open en, oh, altijd je favoriete ding niet bij.
2: Oh my god. Ja. Of zo sauzen. Of, sorry, maar sauzen? Ja.
1: Als je frieten hebt laten leveren en de saus is er niet bij,
2: oh my god.
1: Laat maar.
0: Laat dat dan maar voor Xavier. In ieder geval, jij kan die podcast beluisteren. En je weet waar, hè? Op VRT Max. Mens erger je niet. Nee.

0: Sugar Babes met Ugly. Ja zeg, wat is er toch allemaal aan de hand met Dolly Parton? Die moet concerten in september afzeggen. Omwille van gezondheidsredenen. Je hoort ze zo meteen met Jolien in Radio 2 Hit Mix.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge. We gaan naar de nieuwe kunsthal Brusk en we brengen geweldig volk mee. Dominique Personen is de Weekwatcher en er is live muziek van Kato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Brusk in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: MediMarket.
12: MediMarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
15: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
16: Tegels,
17: natuursteen, parket, Impermo.
15: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
18: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
19: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

Ja, gezondheid blijft daar toch maar parten spelen, hè. Intussen moet ze nog altijd medicatie nemen, deze Dolly Parton. Die medicatie die maakt haar dan duizelig. En daardoor moet ze die geplande concertreeks in Las Vegas in september gaan afzeggen. Kan niet doorgaan, zegt ze. Zometeen krijg je de nummer 23 uit onze Radio 2 Top 30 van afgelopen zaterdag. Dat was Up Light van Taylor Swift. Maar eerst Davina Michel en het duurt te lang.

0: Dit was dus afgelopen zaterdag de nummer 23 in onze Radio 2 Top 30. En de nummer 1 was voor Alex Warren en Fever Dream. Je hoorde Taylor Swift met Opel Light. En zometeen een jarige in Radio 2 Hitmix. Man die 81 wordt vandaag. Maar eerst gaan we samen eens de weg op. Op de Antwerps ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en alle 25 minuten file rijden. Naar Nederland op de E314. 15 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg door een ongeval. En in Gerardsbergen is de Wijngaard nog steeds defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

81 wordt hij vandaag. Deze Bob Seger, je hoorde hem met een grote hit uit 1980 samen met de Silver Bullet Band en Against the Wind. En het duurt niet meer zo heel lang vooraleer deze man ook verjaart. 75 jaar wordt hij dan. Het is Johan Verminne in Radio 2 Hitmix met Mooie Dagen.

0: van Johan Verminne. En zo meteen krijg je Shaboozy met de Barsong.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
8: Keuken. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
12: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
11: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
12: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
11: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
12: Ja, dat is duidelijk.
11: Ja.
13: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
15: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
14: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
16: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Radio 2.

bijna 3:15. Ja, deze vliegt er al stevig in, hoor. In de drank, in Everybody in the Bar Getting Tipsy van Shaboozy in Radio 2 Hitmix. En ook bij deze mag het feest starten. Get the party started, Pink.

0: stond op.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

tijdje geleden waren ze op bezoek bij Kim de Brie in Radio 2. Olala, Kleinmans en Van Geel met Morgen Beter. En uiteraard vanavond opnieuw gasten. Dat zijn Benner uit Nederland en Olivia. Jawel, die hebben samen een nummer opgenomen. Komen ze vanavond van alles over vertellen bij Kim. Er is Bob Marley, Iron Lion Zion.

Ja, bij Kim in Radio 2, Olala. Je toch ook al eens kijken naar wat er in het weekend te gebeuren staat. Wel, op zaterdag gooi je natuurlijk de weekwatches met Ruben en zijn gast. Het is Dominique Persoons. En dan ook op zondag, als de muren konden praten met Tanja Deksters.

0: weekend met de Save Your Tears.
1: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
3: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
5: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
4: Behandelingen zonder resultaat.
6: Het heeft nooit niet geholpen.
5: Nee.
4: Is er sprake van een verdienmodel?
7: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
4: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
8: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee. Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
11: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat maakt iedereen.
12: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
13: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
12: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
13: Aspe, het slotakkoord.
12: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
1: Maak elk.
14: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
3: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
15: En uiteraard.
14: Stoppen!
15: Geplaag.
3: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
16: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
17: Bijgedacht.
18: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
19: Om 4 uur is staan David van Oetingen met de nieuwe Radio 2-spits. Maar eerst nog een uurtje hitmix met straks onder andere Aretha Franklin en Think.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airlines ervaart op dit moment geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij blijft wel waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Dat betekent dat Brussels Airlines niet ver vooruit kan kijken, ook niet naar de zomervakantie. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
1: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
0: In Temse in Oost-Vlaanderen was er vanmiddag een zware brand in een varkensstal met 3000 varkens. Voor de dieren kon niets meer gedaan worden. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. De oorzaak is nog niet bekend. De leesjury is populairder dan ooit. Dit jaar deden er 22.000 kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel mee. En dat zijn er 3.000 extra tegenover vorig jaar. De leesjury is een netwerk van leesclubs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vaak op school of in de plaatselijke bibliotheek. Onder begeleiding lezen ze elk jaar een aantal boeken en die bespreken ze dan. En dan kiezen ze hun favorieten. Er zijn bijna 500 van die leesgroepen actief in Vlaanderen en Brussel. En de Britse prinses Kate maakt voor het eerst opnieuw alleen een officiële buitenlandse reis na haar kankerbehandeling. Volgende week trekt ze voor 2 dagen naar Italië en ze bezoekt daar een provincie waar er extra is geïnvesteerd om natuur en mensen samen te brengen en de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. De vrouw van de Britse troonopvolger prins William zet zich al langer in voor jonge kinderen. Prinses Kate kreeg begin 2024 te horen dat ze kanker had. Ze onderging chemotherapie en liet begin vorig jaar weten dat de ziekte onder controle is. Het wordt overal droger, wel nog veel wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en in de namiddag ook buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Ja, binnenkort dus een uitstap voor Kate naar Italië. En zometeen krijg je ook Aretha Franklin met Think. Eerst even de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op D17 vanaf Kruijbeek 45 minuten. Op D34 vanaf Waaslandhaven-Oost 30 minuten. En op de A12 in Meissen door een defect voertuig op de rechterrijstrook gaat het ook traag. Op de buitenring beter rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En in Brussel in de Wetstraat gaat het ook traag door werken en een defect voertuig aan het kruispunt met de Kunstlaan. In Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: op uit deze Ebbenhout Blues. Radio 2. Sergio stond afgelopen weekend na maanden revalideren opnieuw op het podium. En dat was voor Anja Daams een goede reden om hem eens thuis gaan op te zoeken. In Pellenberg is dat, in Als de Muren Konden Praten. Ja, in december onderging hij dus die open hartoperatie, maar echt wel kantje boordje. En sindsdien is hij ook gestopt met roken.
1: Het is moeilijk.
2: Is dat?
1: Ja, ik moet dat eerlijk toegeven. Ja. Ik wil u geen valse hoop geven aan andere mensen. Maar ik zeg zoals het is voor mij... Ja. Omdat ik al zo lang rookte eigenlijk, is het zeer moeilijk. Ik krijg soms van die opstoten dat ik... ik moet iets vinden om in mijn mond te steken of...
2: En slecht gezind?
1: Dat weet ik niet. Maar dat ik dan toch in die fase, als die een opstoot komt, 10 keer zeg van... Voort, gaat weer beginnen. Zeg. Amai, dat kan ik niet houden. Zeg. Enzovoort. Hè. Ja, je moet daar door. Hè. En dan verdwijnt dat terug. Je kunt het misschien een beetje vergelijken als... Het is misschien een slecht vergelijkbaar met de wee van een vrouw of zoiets. Hè. Als dat opkomt, hè, dan gaat dat terug weg. Zit het terug. Voilà, daar kun je een klein beetje mee vergelijken, denk ik.
0: Ja, zijn vergelijkingen zijn wel top, hoor, van Sergio. Ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, als je ook al zo lang gerookt hebt. Nu, waar hij het geleerd heeft, is een bijzondere plek. En dat vertelt hij dus in die podcast van Als de Muren Konden Praten. Te beluisteren op VRT Max. Dit is Lola Young en Messi.

0: Die aflevering met Sergio van Als de Muren Konden Praten kan je dus beluisteren op VRT Max. En komende zondag gaat Anja op bezoek bij Tanja Dexters. Hoor je hier dus allemaal bij Radio 2 tussen 9 en 10 is dat Als de Muren Konden Praten. Zometeen Elton John met Your Song.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Elke dag. Telstoorn 2
8: Radio 2.

Dit was eigenlijk de eerste grote hit voor Elton John. Uit 1971 en het nummer telt nog altijd mee, want stond in onze laatste editie van de Radio 2 Top 2000 op 49. Net binnen die top 50 dus. En Frank van der Linde, die liet ooit zijn oog vallen op een zekere Irene. Luister maar.

0: Duffy met Mercy. Het is bijna 16:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost in de Kennedy-tunnel. Een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En verder is in Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen dan traag op de E17 vanaf Kruijbeke 45 minuten. Op de E34 vanaf Melcele 40 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 15 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Madness met Our House. Ja, het zit er bijna op hè, voor de band Xink. Want binnenkort geven zij hun laatste optreden. Dat is op het festival Gladiolen. Nog één keer en dan nooit meer. En hiermee begon het allemaal intussen ook al 23 jaar geleden. Dit is de Vriendschapsband.

Hebben ze hier met You Can Touch This. Ja, je hebt het dan net goed gehoord. Er is een nieuw nummer uit van de Rolling Stones. In the Stars heet het. En je hoort het dus straks bij David van Ootegem in Radio 2 Spits. Zeg, pak snel een bekertje, hè. Als je wil meedoen met dit nummer. When I'm Gone, ofwel de cup song van Anna Kendrick.

Zo'n pakkend nummer. Laat het licht aan van Snelle. Peter en Margot van de regio, Goedemorgen Morgen, die zijn opnieuw op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. Margot die ging vanochtend al een klein beetje inspiratie opdoen. In Middelkerken was dat, in een hele fijne buurt. Nu heb jij zoiets van, ja, dat zal allemaal wel zijn daar in Middelkerken. De beste buurt van Vlaanderen, dat is gewoon mijn buurt. Wel, schrijf je gewoon in ervoor, voor die wedstrijd. Dat doe je natuurlijk via de Radio 2-pagina op VRT Max. En misschien komt Margot van de regio binnenkort dan bij jou op bezoek om met haar eigen ogen te zien hoe jullie dat aanpakken. En misschien win jij dan wel dat fantastisch buurtfeest. Dat is op 3 juni. En dit zijn de Pet Shop Boys met What Have I Done to Deserve This?

Pet Shop Boys en Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This? Ja, eerlijk gezegd, de volgende, die verdient toch ook wel een paar shotten onder zijn gat, want hij doet dus werkelijk niks. Hè. The Boy Does Nothing van Alicia Dixon. I got a

Boy Does Nothing, wat absoluut, absoluut niet telt voor David van Otegem. Nee, want die staat altijd klaar met de handen uit de mouwen. Je hoort hem straks na het nieuws van 4 uur met dus dat nieuwe nummer van de Rolling Stones, In the Stars. Straks in première op de radio. En om 6 uur dan hoor je Kim de Brie met de nieuwe Radio 2, Olala. Gasten vandaag zijn Benner en Olivia. Dit is nog Billy Ray Cyrus.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukszakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Mannekes!
10: Pompie!
9: Ik voel me de max.
10: Wij ook!
11: Altijd als we in de gamma zijn.
12: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
11: Oh my god!
9: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
12: Die zijn nog verbeterd, hè?
11: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
12: Geven ze korting?
9: 30% op alle verf.
11: Dan pak ik 10 potten mee.
9: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
11: Ja, ja.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
15: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
14: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
15: Waar zit de giraf daar?
14: Of Zoo Plankendaal.
15: Oh, zo schattig.
14: Nu bij dag allemaal.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
20: Er is een stormloop aan de gang op Griekse yoghurt van één bepaalde supermarkt om tiramisu mee te maken. Het klinkt als heiligschennis in mijn oren, ik weet het niet. Maar er is een verklaring voor. Je hoort het straks in Radio 2 Spits.
21: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel nog niet. Toch wil topvrouw Dorothea van Bijksberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
22: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
21: In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument voor Belgisch wielericoon Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden om de daders op te sporen. Burgemeester Cerex van Sint-Pieters-Woluwe reageert aangeslagen.
23: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool van eenheid, een symbool van Belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
21: Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. Zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben gegevens zoals namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken, want het gaat om een computerprogramma dat verschillende hogescholen gebruiken dat is gehackt. En in Venetië, in Italië, is vandaag het Belgisch paviljoen op de Biennale geopend. Dat is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor het eerst wordt in het Belgisch paviljoen performancekunst getoond. Kunstenares Miet Warlop vindt dat logisch, omdat de Belgische podiumkunsten een goede reputatie hebben, ook in het buitenland.
0: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen. En langs de andere kant denk ik dat we in België echt wel heel uitzonderlijk zijn in de podiumkunst. Ik denk wel dat ook alleen van de overheid een goede keuze is om dat eens in het paviljoen te brengen.
21: Zaterdag opent de Biennale voor het publiek en het evenement loopt nog tot eind november. Het wordt stilaan overal droog met nog wel wat wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en op buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
10: En ik heb nog voldoende brandstof voor 2 uur radio. We gaan ons paviljoen openen met Michael Jackson. Goedemiddag.

0: Goeie muziek dit om een uitzending mee te starten. En de files zijn ook alweer bezig waarschijnlijk, Mona.
1: Ja, en je kan het al raden, rond Antwerpen.
2: Radio 2.
0: Ja.
1: Op de Antwerpse ring, dus naar Nederland. Daar verlies je een half uur.
0: Ik laat het gewoon doorlopen.
1: Ja, op dit deurtje.
0: Ja, okay. Natuurlijk.
1: En dat is tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Links maakt daar een reddingstrook. Richting Staanbroek 10 minuten bij, van de Beveren tot de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven. En dat doe je vanaf Kruibeke, vanaf Melzele, vanaf Antwerpenhaven en vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel beginnen we met een kwartier file op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper, dat is bij Wervik, links is daar afgesloten. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
0: Dat was het?
1: Dat was het.
0: Oké, ja, dat valt nog redelijk mee.
1: Ja.
0: Laten we hopen dat het zo blijft. We hebben het vanmiddag over operaties op de rug van de patiënt. Ik heb de Pano-aflevering al gezien. Chockerend. Je komt ook te weten hoe je van een appartementsgebouw een beste buurt kan maken. En er is dus een stormloop aan de gang op Griekse yoghurt om tiramisu mee te maken. Als tiramisu-fan wil ik ook wel meer details daarover. Want ja, dat is een Italiaans dessert. Je gaat er toch geen Griekse brol in draaien. Straks meer over die vloek na Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: En ja, voor mij klinkt dit als een nachtmerrie. Tiramisu, gemaakt met Griekse yoghurt in plaats van mascarpone. Sorry hoor. Hilde Mertens van VRT Nieuws. Wat is er aan de hand?
2: Ja, David, wij zijn eigenlijk al een paar weken, wij, dat zijn mijn man en ik en mijn gezin, wij zijn fan van Griekse yoghurt van Lidl. En al weken slagen wij er niet in om die grote potten van 1 kilo te bemachtigen. Want er is een stormloop op die potten Griekse yoghurt in die supermarkt.
1: Om tiramisu mee te maken dus blijkbaar, zo wordt dat aangeprezen op TikTok.
2: Ja, op TikTok, mensen proberen al eens graag wat uit. En die klassieke tiramisu, die moet natuurlijk een paar uur in de koelkast staan om wat te laten opstijven en smakelijk te zijn. En nu zijn er blijkbaar mensen die dat wat eenvoudiger maken. Die de room, heb ik begrepen, vervangen door Griekse yoghurt. Dus de mascarpone zou er toch nog in zitten. En om dat luchtig te maken. En die daar dan een alternatieve variant van maken. Heel tof allemaal, maar wij zijn niet zo blij. Want het is aardbeienseizoen en ik eet dat graag met Griekse yoghurt.
1: Ja, jullie zijn als een kotsbeu, dat is gewoon niet meer aan te geraken.
2: Nee, mijn man was gisteren in de winkel, hier in het Antwerpse. En weer zo geplunderd, vak in de koeling. Dus die spreekt iemand aan in de winkel. Die zegt, mevrouw, wat is er aan de hand? Wij zijn al weken op zoek naar die potten van 1 kilo. Ah, kom vanmiddag anders terug, want de vrachtwagen komt elke week op dinsdag. En op vrijdag ook blijkbaar. En rond 3 uur zal er wel weer aangevuld worden. Goed, mijn man komt rond 3:15, dus 3 kwartier later dan afgesproken in de winkel. Weer niks, alles weg. David, dat is niet te filmen. Die spreekt die vrouw opnieuw aan. Mevrouw, wat is er gebeurd? Ja. Er ging toch geleverd worden? Meneer, je kan het je niet voorstellen. Mensen staan hier te wachten tot die paletten binnengereden worden. Een van de winkelmedewerkers moeite doet om die yoghurtpotten weer in de koeling te zetten. Als hyena's storten mensen zich op een prooi.
1: Allee, en is dat overal in Vlaanderen zo?
2: Wel, ik was onlangs op reportage in Oost-Vlaanderen. Ik was in Deinze, ik reed voorbij een Lidl. Ik dacht, goh, misschien is het een Antwerps probleem. Deinze ook niks te vinden. Ik ga mijn moeder opzoeken in de Kempen. Ik spring de Lidl binnen. Niks.
1: Niks meer.
2: Het is dus, ja, ik heb dus naar Lidl gebeld om mijn beklag te doen. En als journalist ga ik natuurlijk ook checken of het klopt wat mijn gevoel mij zegt. Hè. En ja, ze bevestigen. Er is een enorme gestegen vraag naar die volle Griekse yoghurt van het winkelmerk. En in Vlaanderen vooral, maar ook in andere landen. Want
1: het is een Europees probleem.
2: Maar ja, die TikTokkers die gaan over de grenzen. Oh, ja, die kennen tuurlijk. Geen grenzen.
1: Tuurlijk. En dat is dus allemaal omdat mascarpone te lang moet opstijven eigenlijk. Dus die TikTok-generatie wil dat veel sneller allemaal kunnen consumeren.
2: Het is lekker. Het is een variant. Recepten evolueren. Ik weet niet of je dat al op restaurant maak je dat soms ook mee. Dat is een trend wel. Dat tiramisu aan tafel geprepareerd wordt. Als je dessertje speciaal voor jou. Bijzondere ervaring. Bij gerenommeerde chefs gebeurt dat ook. Ik zag het gisteren zelfs in Celebrity Masterchef op een bevriende zender. Dus tiramisu is een ding. Hè. Het is een van de meest bekende, meest geliefde desserts ter wereld.
1: Ja, ik ben de grootste fan ter wereld, denk ik, van tiramisu. Ik zou het elke dag kunnen eten, alleen maar dat voor de rest van mijn leven. Maar goed, het vloekt toch wel een beetje met Griekse yoghurt in mijn ogen. Is dat dan nog wel tiramisu? Is dat dan niet gewoon tiramiyoghurt?
2: Ja, wat mij betreft noem je het zoals je wil. Het blijkt waanzinnig lekker te zijn. Het blijkt waanzinnig populair te zijn. Nu, het blijft wel beperkt tot deze ene supermarkt. Want in andere supermarkten en in andere verpakkingen is die Griekse yoghurt nog wel te verkrijgen.
1: Ja, maar we gaan er niet te veel... toch nog iets...
2: Ja, toch nog iets. Dus bij Lidl hebben ze aan de producent gevraagd of hij niet wat meer zou kunnen leveren. En vanaf volgende week zou het verbeteren.
1: Okay. Wat een geruststelling.
2: Ik leef op hoop.
1: Ja,
2: inderdaad. Ik leef op hoop, David.
1: Dat is goed. Dankjewel, Hilde Mertens van VRT Nieuws. Voor dit toch wel Grieks-Italiaans verhaal. Goed.

0: Ja, begrijp ons niet verkeerd. Mensen mogen creatief zijn, maar doe eens normaal, zeg. Tiramisu met Griekse yoghurt, Jesus. Straks nog wat muzieknieuws ook, want een van de grootste rock'n'roll bands aller tijden is terug met nieuwe muziek. Hoe ze het blijven doen? Geen idee.
1: Getnet viert feest met Like Me.
2: Tijd om te leven.
1: Wij komen
3: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
1: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
2: Want ik ben Like Me.
1: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
2: Tot dan!
1: Van 14 tot en met 17 mei.
2: Want ik ben Like Me.
1: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Mooie dag voor Michael Bublé. En die wereldwijd bekende rockers waarover ik het daarnet had, dat zijn de Rolling Stones natuurlijk. Vandaag hebben ze een nieuw nummer uitgebracht, ik ga het straks ook draaien, dat ook op een nieuw album zal staan, dat over 2 maanden uitkomt. En dat volledige album hebben ze opgenomen op 1 maand tijd. Je moet het maar doen op die leeftijd. Paul Michiels, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Onze Mick Jagger van Vlaanderen, grote Rolling Stones fan, ook hoe groot, Paul?
1: Ja, van het eerste uur, de 1964, Tell Me, dat was eigenlijk hun eerste single, denk ik. Maar ik heb al de albums van Rolling Stones, ik heb ze allemaal.
0: Kijk, dan ben je zeker een heel grote fan. Die mannen zijn eind de 70, Mick Jagger 82. Hoe uitzonderlijk is het om op die leeftijd, op amper 1 maand tijd, nog een volledig album te maken?
1: Wel, ik trek me daar aan op eigenlijk, want dat is niet mijn generatie, dat is nog een generatie ouder. Hè? Ik word nog maar 78, hè, volgende maand.
0: Oh, ik dacht 58. Paul, ik vergis me altijd.
1: Dank u wel.
0: Maar je trekt er je aan op, maar het is nog mogelijk op die leeftijd blijkbaar, maar ze hebben volgens mij superkrachten. Toch?
1: Maar je moet horen hoe dat die gitaren klinken van die single. Nu, hè, van de nieuwe single.
0: Ja, we gaan het straks laten horen, direct na dit interview.
1: Het is ongelooflijk. De gasten zijn zo trouw gebleven aan hun eigen sound. Mm-hmm. Dat doet me echt deugd om nu dat weer mogen mee te maken met de Rolling Stones. Ze stoppen niet, hè.
0: Ze hebben wel hun tour moeten afzeggen omdat er één artrose of zo, of wacht, zo een of andere ouderdomskwaal toch ook, waardoor ze dan toch die tour hebben moeten annuleren.
1: Ja, maar ze zullen toch wel opdagen, hoor, binnenkort. Wees maar gerust.
0: Je denkt toch dat ze ook nog zullen optreden naar aanleiding van dit album.
1: Ja,
0: straffe kost. Want ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Zo de Rolling Stones, die gaan dan even samen zitten en zo op een paar dagen tijd een beetje jammen.
1: Ze maken geen nummers vooraf. Ze zitten in de studio heel de nacht en daar ontstaan de liedjes. Mm-hmm. Meestal.
0: Ja.
1: Dat heb ik me laten vertellen door mensen die het kunnen weten. En dat is heel bijzonder. Dus ze beginnen aan te jammen in de studio 's nachts en daar ontstaan nummers uit. Ja. Geweldig.
0: Dat is fantastisch, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand als jij dat door geïnspireerd bent en die dan denkt van ik ga ook nog tot mijn 100ste door. Toch?
1: Ja, en Mick Jagger, zijn stem is fantastisch, hè. Nog altijd. Geweldig.
0: En wel, zullen we er gewoon eens naar luisteren?
1: Paul, ja, zeker.
0: Naar een nieuw single vandaag uitgekomen, dus je hoort voor het eerst op de radio ook de Rolling Stones. Het nummer heet In the Stars. Het eerste nummer dat dus ook op hun nieuwe album zal verschijnen, dat op 10 juli uitkomt. Dus over een... Ja, je hebt ook nog energie genoeg, ik hoor het.
1: Paul, ja, geweldig.
0: Prettige middag nog en geniet van het nummer ook. Het komt er nu aan.
1: Heel graag. Dag. Dankjewel.

Ja, doe nog maar eens, Paul Michiels. Ja, maar wel. Rolling Stones nieuwe single wordt eerst op Radio 2 in de Stars. Voorbode van hun nieuwe album Foreign Tongues gaat dat heten.

0: met het nieuws uit jouw buurt nu.
1: Half vijf, goedemiddag. Het VRT nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. In Brugge zijn twee mensensmokkelaars veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar en zware geldboetes. Het gerecht kwam hen op het spoor na een controle in de haven van Zeebrugge. In een koelwagen met watermeloenen werd een Afghaans gezin ontdekt met een baby van 8 maanden en een peuter van 4 jaar. Omdat de smokkelaars de koelwagen hadden afgesloten met ijzeren staven, zat het gezin vast en hadden ze nooit kunnen ontsnappen bij een noodgeval. Een van de daders werd in Italië opgepakt. Een deel van zijn straf is met uitstel. De man die de zwaarste straf krijgt, volledig effectief, is nog op de vlucht. De West-Vlamingen trekken nog meer dan vroeger naar supermarkten net over de Franse grens om daar flessen water te kopen. Het water is er niet alleen goedkoper, maar veel mensen stellen zich ook vragen bij de kwaliteit van het kraantjeswater. En dat na de heisa over resten van chemische stoffen in het drinkwater van de Westhoek. Deze klanten aan het Auchan-warenhuis in Ronk, net over de grens, kiezen het zekere voor het onzekere.
2: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
3: Drinkt u geen kraantjeswater?
4: Ah, nee. Ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
5: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
1: In Kortrijk heeft een alerte thuisverpleegkundige kunnen voorkomen dat een oudere vrouw werd opgelicht. De vrouw moest van de oplichters juwelen en een bankkaart klaarleggen voor een zogezegde politieagent. De thuisverpleegster hoorde dat telefoongesprek, verbrak de lijn en belde meteen de politie. Sinds kort krijgen de thuiszorgmedewerkers in Kortrijk een opleiding om fraude te herkennen bij patiënten. En in de winkelstraat van Kortrijk stonden vanmorgen veel mensen in een lange rij aan te schuiven voor de opening van een pop-up winkel van voetbalclub KV Kortrijk. Normaal kan je tickets, wedstrijdshirts en andere merchandise enkel aan het stadion kopen. Maar nu kan dat dus ook in de winkelstraat. Eline Hubert, de verantwoordelijke van de winkel, is blij verrast door het succes.
6: Gehoopt uiteraard en verwacht ja, wel een klein beetje, maar toch niet dat zo druk ging zijn. Dus rond 9 uur ben ik hier toegekomen en toen stonden er zoal een 2-3 mensen aan de zijkant zo heel tijd binnen te kijken van gaat het open gaan, maar het was pas om 11 uur natuurlijk en iedere keer dat ik naar buiten keek, kwam er zo meer en meer volk bij, dus dat was echt wel super tof om te zien eigenlijk.
1: De winkel blijft nog open tot midden augustus. Vanavond en vannacht blijft het droog met minima tussen 6 en 8 graden. Morgen krijgen we vrij zonnig weer, maar er is nog altijd die frisse noordoostenwind. Van 13 graden aan zee tot 16 graden elders. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Life is a Rollercoaster van Ronan Keating, die dit jaar zijn 30-jarig jubileum in de muziek viert met een tournee. En er komt blijkbaar ook een grote reunieshow van Boyzone, want daar maakte hij ook deel van uit, vroeger op 6 juni in Londen ook. Fans van Boyzone, allen daarheen. En fans van de files, die moeten op de volgende plaatsen zijn.
1: Vooral rond Antwerpen uiteraard. Richting Nederland 3 kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Naar Gent 1 uur van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen links, dus maak daar zeker een reddingsstrook. Richting Stabroek 15 minuten bij van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. Een half uur vanaf Meldselen en vanaf Antwerpenhaven. En 15 minuten vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring verlies je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 15 minuten filegolven tussen Dilbeek en Machelen. Op de A19 een ongeval gebeurd van Kortrijk naar Ieper bij Wervik. Links is daar afgesloten en je verliest er een kwartier.
0: En hoe maak je van een appartementsgebouw een beste buurt? Je hoort het straks.
2: Juanes in concert. Na zijn vorige uitverkochte shows in Brussel en Antwerpen komt de Latijns-Amerikaanse superster deze zomer terug naar het Koninklijk Circus. Een niet te missen concert met nieuwe muziek en zijn allergrootste hits. Juanes op zondag 12 juli in Brussel. Tickets via gracialive.be samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: Hathaway, What is Love? En er zijn al veel inschrijvingen binnen, dat zeker.
1: Radio 2,
2: de beste buurt.
0: Ja, we zijn ook dit jaar weer op zoek naar een buurt om die titel aan te geven. Vooral woonwijken en doodlopende straten die zich inschrijven, dat is mooi. Maar ook als je in een appartement woont, kan je kandidaat stellen. Niet altijd evident, misschien om van een appartementsblok ook een leuke buurt te maken. Ik denk dan vooral aan die gezellige algemene vergaderingen met al die agendapunten waar iedereen het meteen met elkaar eens is. Hoor de ironie in mijn stem. Steffi Simons, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent syndicus uit Scherpenheuvel. Het is toch niet altijd even makkelijk, hè, in een appartementsgebouw om samen te leven?
3: Het is inderdaad geen evidentie. De algemene vergaderingen, zoals dat je net zei, zeker en vast. Maar het is wel super belangrijk om van appartementen ook goede buurten te maken.
0: Ja, natuurlijk wel. Hoe probeer je dat dan? Want jij bent daar wel heel goed in. Daarom heb ik jou ook gebeld, Steffi. Je hebt heel goede initiatieven genomen al de voorbije jaren. Vertel eens, wat zijn jouw voorstellen geweest al?
3: Wel, wij proberen vooral de initiatieven van de gebouwen te ondersteunen en ook de ideeën van mensen te ondersteunen en ook de ideeën een beetje over te maken. Hè. Wat we in het één gebouw zien, dat heel goed werkt, dat gaan we natuurlijk ook voorstellen in een ander gebouw.
0: Hè. Inspireer ons.
3: Voilà. Wij hebben gebouwen waar dat er zomerbarbecues gehouden worden, waar dat de mede-eigenaars in de winter samen met de bus naar de kerstmarkt gaan, waar dat er pompoenverkiezingen gehouden worden met Halloween. Dus ja, het gaat heel breed.
0: En het gaat dat in het gebouw, er wordt toch niet in de gang gebarbecued dan?
3: Nee, dat gebeurt meestal ergens op de grondeigendom van het gebouw, op een binnenplein. Of we hebben ook gebouwen die bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie in de ondergrondse kelder houden. Oh, ja. Dat kan ook.
0: Zo, een kelder-nieuwjaarsreceptie. Is dat dan tof? Ja. Zo'n underground feestje dan?
3: Ja, het is tof. Alleen... Ja, je moet natuurlijk wel altijd rekening houden met alle factoren. Want we hebben een gebouw gehad waar dat ze een ontbijt hadden geregeld in de kelder. Op de dag van de gemeentelijke verkiezingen een paar jaar geleden. Ze waren alleen vergeten dat daar ook rookmelders hangen. Dus als je dan natuurlijk spek met eieren begint te bakken, dan krijgen wij telefoon dat het brandalarm begint te gaan.
0: Ja, dan mocht de brandweer ook meteen mee ontbijten misschien.
3: Ja, die hebben we heel snel moeten verwittigen dat er niks aan de hand was.
0: Ja, maar je vindt het wel leuk zo om syndicus te zijn volgens mij, Steffi. Je bent een gelukkige... Ja.
3: Het is een uitdaging, maar ik vind het wel een hele boeiende job, absoluut. Ja.
0: En als het toch moeilijk gaat, wat doe je dan als mensen toch ruzie maken of het oneens zijn?
3: Het is heel belangrijk om mensen face-to-face bij elkaar te brengen eigenlijk. De meeste misverstanden ontstaan via mailtjes die dan niet voor iedereen duidelijk zijn of die me... Sommige mensen verkeerdelijk interpreteren. De mensen bij elkaar brengen is heel belangrijk.
0: Ja, voilà, laat dat ook een tip zijn van Steffi Simons, syndicus. Dank je wel in ieder geval. En probeer zoveel mogelijk van jouw gebouwen ook te laten inschrijven. Dat ze maar meedoen, hè, met de beste buurt.
3: Zullen we zeker doen. Heel fijn.
0: Via het Radio 2-kanaal kan dat. Je kan er een mooi verkeersbord mee winnen. Maar vooral ook een buurtfeest op onze kosten met een bekende Vlaamse artiest. En morgen zal je in Goedemorgen Morgen kunnen horen wie die artiest wordt.
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: bliksem is ingeslagen bij Camille. Dat zijn drama's. Wat gaan wij nog meemaken, Sabine?
1: Hoe bedoel je?
0: Van bliksem of onweer of regen?
1: Nee, het is rustig buiten.
0: Rustig.
1: Ja, grijs ook wel. En als je naar het zuidoosten van het land gaat, oosten, zuidoosten, daar valt nog wat gedruppel. Ja. De motregen.
0: Als dat maar is.
1: Ja, voilà, vanavond en vannacht. Dus dat blijft daar toch nog altijd wat slepen. Ook vannacht nog, dus over het zuiden van het land nog wat gemiezer. Voor Vlaanderen en Brussel is dat veel bewolking vaak. Af en toe een opklaring, meestal droog. En dan minimaal tussen 5 en 9 graden. En morgen wat warmer dan vandaag. 10 tot 15, lokaal 16 graden. Weliswaar met redelijk veel wolken. Misschien nog een druppel links of rechts voor de Ardennen. En dan, vooral als we richting kust gaan, is de kans op een opklaring wat groter. Dus hier en daar al is een opklaring. Een mooiere weer is voor vrijdag, denk ik. Dan is er zon, in de loop van de dag wat stapelwolken. Het gaat op de meeste plaatsen droog blijven. De kans op een bui is eigenlijk veel meer klein. En we gaan dan tot de 18, hier en daar 19 graden. Dus dat valt goed mee. Zaterdag blijft het waarschijnlijk nog grotendeels droog. Misschien tegen 's avonds een lokale bui. Maar voort is eigenlijk zon, af en toe wat wolken ervoor. En we krijgen ook warmer lucht. Dus dat gaat naar 20 graden en meer. Misschien hier en daar een 22 of 23 graden. En dan vanaf zondag zitten we alweer in het wisselvallige. Dus meer wolken, af en toe buien. Er kan een donderslag bij horen. En stilaan wordt het ook minder warm. Want tegen maandag en dinsdag dan zitten we opnieuw aan temperaturen zoals die van vandaag. Rond 13 graden, misschien hier en daar 14.
0: Oké, daar gaan we het mee doen. Dankjewel. Hoogstraten.
2: Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Hey, hey. Radio 2 Spits. Radio.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. En daarvoor Wham, I'm Your Man.
1: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.

0: Eindelijk. De tijd om te genieten van die stralende zon. Met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, nu begint dat toch te regenen. Kom, we gaan naar binnen.
1: Meubilie Knokken breidt uit. Nu indoor- en outdoor-meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokken. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
2: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
3: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
2: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
3: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
2: Van de Putten.
3: Uw zonweringsspecialist.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Psst, vergeet je cadeautje voor Moederdag niet.
5: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
6: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
5: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
7: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
8: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen.
9: Bonap.
8: Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Als je last hebt van je rug, blijf dan zeker luisteren, want een aantal chirurgen in ons land voert onnodige operaties uit om er vooral veel aan te verdienen. We hebben er straks over.
11: Elke dag.
10: Eerst het andere nieuws nu.
12: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De namen en mailadressen van duizenden studenten zijn gelekt en luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft voor de komende weken nog voldoende brandstof om te vliegen. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder andere om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het datalek mee te vallen, maar moeten studenten en docenten wel waakzaam zijn.
13: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden. Het is wel een eerste stap, die gegevens die ze nu zouden kunnen hebben, om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
12: In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument voor Belgisch wielericoon Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden om de daders op te sporen. Burgemeester Cerex van Sint-Pieters-Woluwe reageert aangeslagen.
14: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool van eenheid, een symbool van Belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
12: Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel nog niet. En toch wil topvrouw Dorothea von Boxberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
15: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
12: In het Gallo-Romeins Museum zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden meer dan 25 jaar geleden opgegraven, maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten beter onderzoeken, zegt professor genetica van de KU Leuven Maarten Larmusseau.
9: We gaan nu het komende jaar en een half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedel. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dan onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
12: De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkel band. De jongeman had dat gevraagd, maar de rechtbank heeft zijn verzoek afgewezen, omdat de kans op herval te groot is. Marius Heuby zit in voorhechtenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van verschillende vrouwen. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen om hem te bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk gaat het om zijn moeder, de Noorse kroonprinses Mette Marit, die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in deze zaak. En in Venetië in Italië is het Belgisch paviljoen geopend voor de 61ste Biennale. Dat is het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld dat om de twee jaar wordt georganiseerd. En Joris Vergeijlen, die ging voor ons kijken.
11: Grijs en somber weer in Venetië en dat zet de toon voor deze biennale. Er is heel wat kritiek op de organisatie te horen, omdat Rusland en Israël mogen deelnemen. Vandaag was er luid protest voor het Russisch paviljoen. Minister van Cultuur Caroline Genet, die het Belgisch paviljoen opent, deelt die kritiek.
16: Kunst is altijd politiek, maar als kunst propaganda wordt voor regimes die genocide plegen of die Europa en onze waarden aanvallen en een Oekraïnse cultuur vernietigen, dan moet daar protest tegen zijn.
11: Toch is het vooral de kunst waar het om zou moeten draaien. In de paviljoenen veel performancekunst deze editie. België heeft daar een sterke reputatie, zegt Miet Warlop. Zij vertegenwoordigt ons land als allereerste performancekunstenaar.
17: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen.
11: De Biennale van Venetië loopt nog tot 22 november.
12: Blijf droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna wisselvallig weer met ook enkele buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Dit nieuws begon met de namen en mailadressen van duizenden Vlaamse en Brusselse studenten. Die zijn openbaar geworden door een datalek. Een computerprogramma dat veel hogescholen en universiteiten gebruiken is gehackt. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
18: Radio 2 Spits.
19: David van Oetegem.
20: Ik heb nog een uurtje brandstof over. Goedemiddag. Het zal wel lukken allemaal. Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. Ook dat uit jouw buurt over een half uurtje. Klein half uurtje zal het zijn. En dit is Clarence Clemens. You're a friend of mine.

0: altijd op elkaar kunnen rekenen. Dat is echt een vriendschap. En Jackson Browne hoorde je ook in dit nummer, natuurlijk samen met Clarence Clemens. Ik ben samen met Mona van het verkeer voor de files.
1: Ja, op de Antwerpse ring vrij druk vanavond. Richting Nederland het driekwartier bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 uur en een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Stabroek schuif je 10 minuten aan en dat is van de Beveren tot de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Kruijbeke, een half uur vanaf Melzele, ook vanaf Antwerpenhaven, 10 minuten vanaf Kleine Pareel, 20 vanaf Ranst en nog eens 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel valt het veel beter mee. Op de buitenring verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Dilbeek en Machelen. En door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik links afgesloten.
0: Radio 2. Vanavond gaat het in Pano over chirurgen in ons land die onnodig en veel te snel rugoperaties uitvoeren. Soms met dramatische gevolgen voor de patiënt. Kan je nu al bekijken op VRT Max. Dat is echt chockerend, ik heb dat net gezien. Het gaat om enkelingen voor alle duidelijkheid. Die liefst zoveel mogelijk vijzen in je rug zouden draaien om zoveel mogelijk geld te verdienen. En jij zit daar dan? En met vreselijke rugpijn, je vertrouwt zo'n dokter natuurlijk. En dan zegt hij ook nog soms van, ja, het is dat, of de rest van je leven in een rolstoel, hè. Zo, dus ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? En dan blijkt die operatie totaal nutteloos te zijn.
1: Dan blijven die mensen eigenlijk superveel pijn hebben.
0: Ja, maar die hun leven is verwoest gewoon, als je die getuigenissen ziet. Er zit ook een vrouw in de reportage die aan haar nek is geopereerd omdat ze rugpijn had.
1: Oh.
0: Ja, dan had hij gezegd van, ja, maar dat komt van je nek. We zullen je nek een keer...
1: Ja, maar en je gelooft een dokter ook altijd, hè?
0: Tuurlijk. Nee. Dat is zo... Ja, dat is zo... De pastoor en de dokter, daar, ja, daar spreek je niet
1: Waarom tegen. Waarom zou je twijfelen aan een dokter? Allee, ja.
0: Oef. En het toppunt van alles is dat die chirurgen, die krijgen dan ook nog eens een procentje op die wijze van die firma's die chirurgische schroeven verkopen.
1: Ja, dus als er 5 extra bijwijzen...
0: Ja, dat is dat.
1: Maar allee.
0: Toch ongelooflijk. Er zijn toch ook dokters met een morele vijs los, denk ik dan. Niet normaal. We spreken er straks over met een van de makers van die Pano-reportage van vanavond.

0: Hij is content op zijn eigen, zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen. Jeremy Vrielink.
1: Op weg naar mezelf.
2: Van kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
5: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
6: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
7: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
5: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
6: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
14: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
15: Slim naar Antwerpen presenteert...
16: De Wegwijzer.
15: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
17: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
15: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
18: Elke dag telt voor twee.

0: Ed Sheeran, Shivers. En heb je last van je rug? Je bent niet de enige. 80-90% van de Belgische bevolking krijgt te maken met lagere rugpijn ooit in zijn leven. En enkele chirurgen lijken hun kans gezien te hebben om daar snel rijk mee te worden door onnodig te opereren. VRT-journalist Peter Brems, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt meegewerkt aan die reportage die vanavond te zien is, nu al eigenlijk op VRT Max. Hoe zijn jullie op dat onderwerp gekomen bij Pano?
1: Ja, ik ben er aan begonnen samen met mijn collega Hans Bontink. En wij zijn eigenlijk ons eerst gaan verdiepen in overconsumptie in het algemeen in de gezondheidszorg. Zo dingen die te veel gebeuren, die misschien wel goed zijn omdat het opbrengt voor de arts, maar die eigenlijk niet nuttig zijn voor de patiënt. Heb je ook bijvoorbeeld de knieoperaties waar er veel over te doen is, heb ik zelfs op een bepaald moment mijn eigen dossier van een bijna uitgevoerde meniscusoperatie van jaren geleden terug opgevraagd. Uiteindelijk zijn we dan terechtgekomen bij de rugchirurgie, waar de inzet heel groot is natuurlijk. Als een rugoperatie mislukt, zijn de gevolgen heel groot. Dus hebben we dan uiteindelijk daarvoor gekozen.
0: En undercover gegaan, ook bij een chirurg ergens in Vlaanderen, die op minder dan 10 minuten een operatie voorstelt. Zo heb ik het begrepen.
1: Ja, klopt. Mijn collega Hans die heeft al jaren rugklachten, ook wel soms stevige rugpijn. Hij klaagt er wel regelmatig over. Maar die functioneert wel gewoon. Die speelt met zijn kindjes, die fietst, die wandelt, gaat af en toe eens lopen. Dus dat is nu niet dat hij daarvan invalide is of zo. En dus een dokter waarvan wij gehoord hadden dat hij heel snel overgaat tot operaties, dat hij ook niet eerlijk is over de risico's, is Hans dan met zijn eigen patiëntendossier op consultatie geweest. En dat was op 10 minuten binnen buiten. Geen onderzoek, niet aangeraakt. De foto even bekeken. En na een paar minuten was dat van, ja, we gaan schroefjes in uw rug steken en we gaan die rug een beetje vastzetten.
0: Ja, terwijl een andere arts bij wie hij geweest was, die meewerkt aan jullie reportage, gezegd heeft van, dat is absoluut niet nodig met wat ik zie op de MRI-scan.
1: Ja, klopt. Dus die heeft Hans wel onderzocht, wel aangeraakt, al allemaal bewegingen laten doen, waar hij trouwens een paar dagen pijn van heeft gehad nadien. Ja, die zei van nee, op korte termijn, op lange termijn, die rug moet je niet opereren. En dat is dan toch wel onthutsend, vind ik, dat een andere chirurg, dat die op 10 minuten een beslissing neemt die het leven van een jonge veertiger, een vader, zou kunnen verwoesten. Hè. Dat is een nodeloze, nutteloze operatie die wel heel dramatisch had kunnen aflopen als Hans dat effectief zou doen.
0: En dat is dan gewoon om financiële redenen dat die chirurg daar dan toe overgaat?
1: Ja, dat kan je wel denken. Hè. Dus een chirurg die in België operaties uitvoert in een regionaal ziekenhuis, die wordt betaald per ingreep. Dus hoe meer ingrepen je doet, hoe meer je verdient. Mm-hmm. Op zich geen probleem, hè. Denk ik. De meeste chirurgen hebben wel een juist moreel kompas. Die opereren omdat het goed is voor een patiënt. Maar er zullen er dan altijd wel een paar zijn, een handvol, die wij hebben kunnen identificeren. Die denken van, ik ga die patiënt wel opereren. Die patiënt heeft heel veel rugpijn. Die vraagt een operatie. Die smeekt bijna een operatie. En ik weet eigenlijk wel dat het niet nuttig is. Maar ik kan eraan verdienen. Dus ik ga het doen.
0: Ik ga het dan toch doen. Ja, dat is echt crapuleus bijna. Jullie hebben ook schrijnende getuigenissen gevonden van patiënten die dan zo'n operatie hebben ondergaan. Hoe kan je als patiënt weten dat je in goede handen bent nu?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. In welk ziekenhuis, bij welke arts moet je nu je rug laten opereren? Of waar moet je met je rugpijn naartoe? Ik denk dat daar het grote probleem is dat het heel ontransparant is in België. Dat die data eigenlijk niet echt publiek zijn. Dat er in andere landen veel opener over gecommuniceerd wordt. En dat daar veel meer van die gegevens beschikbaar zijn. Het is ook een uitspraak van Pedro Facon in de reportage, de administrateur-generaal van het RISI, die zegt van kijk, ja, we beseffen dat, hè, dat er veel meer transparantie moet komen, dat je echt als patiënt... Hij zegt letterlijk van het zou niet mogen dat je een panoreportage gemaakt hebt en daar enkele maanden aan gewerkt hebt om te weten waar je je rug moet laten opereren.
0: Ja, moeten die niet onmiddellijk gestopt worden nu? Want ja, jullie weten nu ook wie die artsen en chirurgen zijn. Waarom maken we dat niet publiek nu? Want die kunnen op dit moment iemands leven aan het verwoesten zijn.
1: Ja, ik denk dat je de tiende bent vandaag die vraagt van waarom noemen jullie de namen niet van die artsen?
0: Ja.
1: Een hele goede vraag, een terechte vraag.
0: Ja.
1: Ik denk dat we van een vijftal chirurgen de naam weten dat die heel snel opereren. Een reden om die niet te noemen is omdat die vaak in ziekenhuizen werken waar ook wel uitstekende artsen werken, die dan soms ons ook geholpen hebben achter de schermen bij de reportage. En dat het ook niet aan ons is om te oordelen. Hè. Wij zijn geen RISIF, wij zijn geen orde der artsen. Wij moeten geen rechtbank spelen over individuele artsen. En ja, het is natuurlijk ook riskant om namen te noemen. Dan kan je weer schadeclaims krijgen en dat soort zaken. Dus,
0: ja. Ja. Dus laat ons hopen dat de gegevens dan samengelegd worden en dat de instanties er zich over ontfermen, dat die praktijk kan stopgezet worden dan zeker. Hè?
1: Ja, en daar hebben wij wel het gevoel, als je spreekt met die andere chirurgen, dat er een soort van bal aan het rollen gegaan is door de reportage en dat men dat eigenlijk ook wel wilt, dat die rotte appels eruit gehaald worden.
0: Okay.
1: Dus dat daar, ik denk toch dat er een aantal dingen zullen veranderen de komende maanden.
0: Laat ons hopen inderdaad. Vanavond om 20:15 op VRT1 in de app van VRT Nieuws en nu al te zien dus op VRT Max. Op de rug van de patiënt, zo heet de reportage in Pano. Peter Brems, dankjewel om langs te komen.
1: Dankjewel.

0: Jasmin Porselein met de belletjes achteraan hier ook.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 5:30, een goede avond. Het VRT nieuws uit West-Vlaanderen met Jarno Poli. Een mensensmokkelaar die vorig jaar na een ongeval in Roeselare was opgepakt, is vandaag veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf. De man werd vanuit Frankrijk achtervolgd door de politie. Die achtervolging eindigde na een crash in Roeselare. In zijn auto staken een rubberboot, een buitenboordmotor, benzinevaten en 18 zwemvesten. Volgens zijn advocaten was de beklaagde maar een loopjongen. Naast de celstraf kreeg de man ook een boete en hij is ook 10 jaar zijn burgerrechten kwijt. De West-Vlamingen trekken nog meer dan vroeger naar supermarkten net over de Franse grens om daar flessen water te kopen. Het water is er niet alleen goedkoper. Veel mensen stellen zich ook vragen bij de kwaliteit van het kraantjeswater en dat na de heisa over de toegelaten resten van chemische stoffen in het drinkwater van de Westhoek. Deze klanten aan het Auchan-warenhuis in de Ronk, net over de grens, kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Vind je niet dat water van de kraan? Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
2: In de winkelstraat van Kortrijk stonden de hele dag veel mensen in een lange rij aan te schuiven voor de opening van een pop-up winkel van voetbalclub KV Kortrijk. Normaal kan je tickets, wedstrijdshirts en andere merchandise enkel aan het stadion kopen. Maar nu kan dat dus ook in de winkelstraat. Eline Hubert, de verantwoordelijke van de winkel, is blij verrast door het succes.
7: Gehoopt uiteraard en verwacht ja, wel een klein beetje, maar toch niet dat zo druk ging zijn. Dus rond 9:00 ben ik hier toegekomen en toen stonden er zoal een drietal mensen aan de zijkant zo heel de tijd binnen te kijken van gaat het open gaan, maar het was pas om 11:00 natuurlijk en iedere keer dat ik naar buiten keek, kwam er zo meer en meer volk bij, dus dat was echt wel super tof om te zien eigenlijk.
2: De winkel blijft nog open tot midden augustus. En in Kortrijk heeft een alerte thuisverpleegkundige kunnen voorkomen dat een oudere vrouw werd opgelicht. De vrouw moest van de oplichters juwelen en een bankkaart klaarleggen voor een zogezegde politieagent. De thuisverpleegster hoorde dat telefoongesprek, ze verbrak meteen de lijn en ze belde de politie. Sinds enkele weken krijgen de thuiszorgmedewerkers in Kortrijk een opleiding om fraude te herkennen bij patiënten. Vanavond en vannacht blijft het droog met minima tussen 6 en 8 graden. Morgen krijgen we vrij zonnig weer, maar er is nog altijd die frisse noordoostenwind. We krijgen ook 13 graden aan zee en tot 16 graden elders. Meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Spits. David van Oetegem.
0: Met ABBA nu in de radio, altijd goed.

0: Ja, veel reactie ook in de Radio 2-app op het gesprek daarnet met een van de makers van de Pano-reportage van vanavond. Over een bepaalde vijftal chirurgen hebben ze ontdekt in Vlaanderen die er aan de lopende band vijzen indraaien in je rug. Doe daar niet aan mee, alsjeblieft. Altijd een tweede opinie vragen vind ik ook wel in dat soort gevallen. Als het zo'n zware ingrepen zijn, ga even langs bij een andere arts voor een second opinion, zoals ze dat noemen. Michiel Gijbels heeft ook een rugoperatie gehad, zegt hij, door een hernia. Ingreep gebeurde wel door een neurochirurg en niet door een orthopedisch chirurg. De aanpak is helemaal anders daar. Er zijn natuurlijk ook heel veel goeie. Mark van Dijk bijvoorbeeld zegt dat zijn vrouw na meer dan 1 jaar werd geopereerd en de behandelende arts ging niet over 1 nacht ijs. Toparts was dat. Ja, laat ons vooral duidelijk zijn dat er heel veel topchirurgen zijn die heel goed werk leveren. Behalve spijtig van die enkelingen dan die daar financieel profijt proberen uit te halen. De files, Mona. Waar staan die nog allemaal?
1: Rond Antwerpen kan je lang in de file staan. 1 uur naar Nederland en dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is nu een rijstrook dicht en dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Stabroek verlies je 10 minuten en dat is van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Kruijbeke. Ook wat hinder nu op de E34 in Vraassenen door een ongeval met een vrachtwagen. Daar kan je moeilijk voorbij. Verderop vanaf Melcele 20 minuten. Nog naar Antwerpen 40 vanaf Antwerpenhaven. 10 vanaf Kleine Bareel. 40 minuten weer vanaf Massenhoven. En 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring nu toch ook een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper nog steeds bij Wervik. Links blijft afgesloten. En op de E314 richting Genk verlies je 10 minuten van zolder tot houthalen.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo. Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja.
5: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
7: Echt?
6: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
9: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
8: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
12: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
14: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
14: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Oh, zie die giraf daar.
14: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
14: Nu bij dag allemaal.
5: Radio 2.

0: Hij kreeg ooit de zomerhit ook voor dit nummer. Stan van Samang, een ster. Tijd om zelf te schitteren misschien. 078 35 32 34. Dit is jouw kans. Je neemt het op tegen een heel sterke Mona.
1: Deze week blijkbaar wel, hè?
0: Volgens mij heb je al je punten al gescoord.
1: Ja, ik ben niet meer mee.
0: Oké, dan heb je al je punten gescoord.
1: Ja.
0: We zullen het daar maar weer op houden. Ook de luisteraars hebben dat een paar keer goed kunnen raden.
1: Ja.
0: We gaan zien wat we er vandaag van bakken. Hè. 078 35 32 34. Nieuwsraden aan de hand van twee reacties. Nieuws van vandaag. Ik heb het ook al wel op de radio gehoord vandaag.
1: Aha.
0: Ik kan meegeven als tip.
1: Dat is al een grote tip.
0: Goedenavond, met wie?
2: Met Axel.
0: Ah, dag Axel. Hey. Onze trouwe luisteraars.
2: Ja.
0: En binnenkort met pensioen. Klopt,
2: nog 25 dagen.
0: Hij is aan het aftellen, beste luisteraar. Nog 25 dagen. En dan hoor je hem elke dag meedoen aan dit spel. Oké, we gaan eraan beginnen. Mona, haar oren zijn ook gespitst.
1: Ja,
0: dit is de eerste reactie van Erik Merlevede. En Erik schrijft... Het zal een kannibaal geweest zijn. Wat is er gebeurd?
2: Oh.
0: En waarom gebruikt hij het woord kannibaal?
1: Dat is mensen eten.
2: Ja, dat is mensen eten. Ja.
0: Maar het is ook een bijnaam van iemand.
2: Ja, ja, ik weet het al.
0: Ik heb Axel eerst gehoord.
2: Ja. Ja, ja.
0: Axel, antwoord maar, wat denk je?
2: Dat gaat over Eddy Merckx. En een of ander onverlaat heeft zijn monument beschadigd of afgebroken.
0: Ja, het is niet volledig afgebroken.
1: Nee, het hoofd is weg.
0: Het hoofd is weg, maar het gaat goed rekenen. Het zal wel zijn.
2: Het hoofd.
0: De buurt is in shock nadat het monument van Eddy Merckx werd onthoofd in Sint-Pietershoorn. Eddy aangevallen.
2: Ja.
0: Een symbool dat werd vernietigd. Ze kunnen daar niet mee lachen met die vandalen die het hoofd van het kunstwerk, gemaakt door Stefan de Krook, gewoon afgerukt hebben. Hoe is dat toch mogelijk? In wat voor maatschappij leven wij nu eigenlijk? Stuurt Freddy Meulemans hier ook. En Françoise had nog een tweede reactie die ik eventueel had voorgelezen. Die schrijft... Het zou ook een fan van Roger de Vlaming kunnen geweest zijn. Want dat was de eeuwige tweede toch altijd, hè?
1: Ik denk het.
0: Roger de Vlaming, eeuwige tweede.
1: Ja, grappig.
0: Maar goed.
2: Ja.
0: Ja, of een jihadist. IS is terug. Onthoofdingen. Daar zijn we helemaal terug geweest. Oi, oi. Ja, laat ons hopen dat ze ze vinden en zwaar straffen. Want dit is inderdaad wel een symbool aanvallen. Wanneer je Eddy aanvalt, dat mag helemaal niet.
2: Laag bij de grond.
0: Dat is zeker wel. Oké, maar goed geraden. Een punt voor de luisteraar dankzij Axel. Goeie avond nog en tot de volgende waarschijnlijk, hè, Axel?
2: Tot
1: u,
0: ja. Ja, Mona toch ook niet slecht gedaan.
1: Ik wist het echt waar.
0: Ja, maar geloof je. Dit is ABC.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien. Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

ABC'ers. Ja, superveel reacties die nog binnenkomen hier op de reportage die we vanavond in Pano te zien krijgen over onnodige en veel te snelle rugoperaties door een handvol chirurgen in Vlaanderen die er grof geld mee willen verdienen door zoveel mogelijk vijzen in je rug te draaien. Ze krijgen ook nog eens een procentje op de vijzen van de fabrikant. Echt schandalig wat je daar te zien krijgt. Ook heel veel leed die daarmee veroorzaakt wordt. Anne Sonck had geluk bij een ongeluk, zegt ze, via spoed binnengegaan in Aalst bij de neurochirurg die wachtdienst had. Toevallig dezelfde neurochirurg die ook koning Albert geopereerd had. Dus ze was in goede handen. Het is allemaal goed afgelopen, gelukkig bij haar wel. Ja, we hoorden het daarnet ook al van Peter zeggen, een van de makers van de reportage, dat het ook bij knieën zo is dat ze soms aan een lopende band opereren terwijl het helemaal niet nodig is. Ook daar komen heel veel getuigenissen van binnen. Hier in de Radio 2-app zie ik van luisteraars die het ook al hebben meegemaakt. Knieën die veel te vlug zijn geopereerd. Al 5 jaar is mijn leven daardoor een hel van de pijn, stuurt Kaat hier ook uit Wervik bijvoorbeeld. Ook Marleen, haar leven is verwoest door een chirurg. Zij luistert in Destelbergen op dit moment. Ja, ik denk ook dat je best, en je ziet dat ook in de reportage, dat je best ook wel een tweede opinie vraagt als de ingrepen zo ingrijpend zijn, ook dat ze echt levensveranderend kunnen worden. Ga even raad vragen aan iemand anders, een andere arts of chirurg die je een tweede opinie kan overgeven. Het lijkt me eigenlijk het beste. En ja, vertrouw niet zomaar alles wat een dokter zegt. Die kunnen ook andere bedoelingen hebben. De meeste niet, voor alle duidelijkheid, maar... Ja, gebruik toch ook een beetje je gezond verstand wat dat betreft. Dit is de nieuwe single van Niall Horan. One Direction lid, die nu ook solo is.

Britney Spears om deze Radio 2 Spits mee af te ronden. Baby One More Time. Morgen ben ik er weer om 4 uur. Veel plezier straks in Radio 2. Oh la la. Prettige avond nog.

0: Eindelijk. De tijd om te genieten van die stralende zon. Met een goed glas wijn in excellent gezelschap. De beste momenten beleef je buiten. Godverdomme, ben je dat toch te regenen? Kom, we gaan naar binnen.
1: Meubilie Knokke breidt uit. Nu indoor- en outdoor-meubelen. Ontdek de nieuwe collecties en laat je volledig ontzorgen door Meubilie Knokke. Meubilie. Living beautifully. Guided personally.
2: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe West-Vlaanderen slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
3: Van een digitale visveiling in Nieuwpoort tot een plan om overstromingen in de Westhoek te voorkomen.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
5: Nog tot dinsdag, een schaal van 7 chipolatas kopen, tweede schaal aan halve prijs. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
6: Terrasoverkappingen, zonneschermen en screens. Zalig genieten van de zon dankzij de kwalitatieve zonwering van Van de Putten.
7: Check zeker hun vakmanschap op vandeputtenbv.be.
6: Geniet van voorjaarsacties tijdens de opendeurweken van 23 maart tot 4 april.
7: Genieten van de zon start op vandeputtenbv.be.
6: Van de Putten,
7: uw zonweringsspecialist.
8: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Psst, vergeet je cadeautje voor Moederdag niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Het trio Olivia Trappeniers en Benner in de studio. Dat is een soort van vriendschappelijke muzikale voetbalmatch België-Nederland. Straks na 6 uur.
10: Elke dag, telk voor 2.
11: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De namen en mailadressen van duizenden studenten zijn gelekt. En in het wielrennen pakt Lotte Kopecky de leiderstrui in de Ronde van Spanje. De namen en mailadressen van duizenden studenten van verschillende hogescholen en ook van de Vrije Universiteit Brussel zijn gelekt. Het gaat om scholen die allemaal eenzelfde computerprogramma gebruiken, dat is gehackt. Er zijn volgens het softwarebedrijf geen wachtwoorden gelekt, maar wel berichten tussen gebruikers. En die berichten kunnen criminelen gebruiken, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleer.
12: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten ja, toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan ja, kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit? En dat zou kunnen leiden tot chantage.
11: De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op die groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is zeker niet altijd voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
13: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte, maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
11: In Tienen zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden meer dan 25 jaar geleden al opgegraven, maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten beter onderzoeken. Dat zegt professor genetica van de KU Leuven, Maarten Larmusot.
14: We gaan nu het komende jaar en een half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedelpan. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dan onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
11: De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Op de Biennale van Venetië in Italië, het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld, hebben de feministische groep Pussy Riot en de Oekraïnse Femin groep gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Dat neemt voor het eerst sinds het Oekraïne binnenviel weer deel aan het evenement. En dat zorgt voor veel kritiek. Collega Joris Vergeijlen kwam net aan en zag het gebeuren.
15: Toen we met de boot op weg waren naar de Biennale tuin, zagen we boven een paviljoen een grote roze wolk. Dat bleek een rookbom te zijn die gegooid werd naar het Russisch paviljoen. Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïense verzetsgroep Femin met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon. Dat heeft misschien een half uur geduurd en daarna is het paviljoen gewoon terug opgegaan. Dat blijft nog zo tot zaterdag. Dan sluit het voor de rest van de biennale. Er wordt misschien nog wel meer protest verwacht.
16: Kopecky met een goede sprint. Kopecky dan toch met de ritoverwinning. Ik denk het wel, het zal prijs zijn. Bingo voor Kopecky.
11: Ja, in het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze 2 keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. In een sprint haalde onze landgenote het met voorsprong van haar ploeggenote Anna van der Breggen. En Kopecky is trots op deze zege.
17: De benen en de conditie zijn er en dan komt je 2 keer heel, heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven en... ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
11: Kopecky wordt ook leider in het algemene klassement. Onze andere landgenote, Shari Bosuit, werd vandaag vierde. En Laszlo Fazekas, voormalig speler en trainer van voetbalclub Antwerp, is overleden. Hij was 78 en leed al een aantal jaar aan de spierziekte ALS. De voormalige spits begon zijn carrière in zijn geboorteland Hongarije en speelde ook 4 seizoenen bij Antwerp tot 1984. En daarna speelde hij ook nog bij Sint-Truiden. Als trainer werkte hij onder andere bij Eendracht Aalst, Harelbeke en Union. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag ook enkele buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook enkele mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Dit nieuws begon met de namen en mailadressen van duizenden Vlaamse en Brusselse studenten. Die zijn openbaar geworden door een datalek. Een computerprogramma dat veel hogescholen en universiteiten gebruiken, is gehackt. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
9: We zijn weer helemaal mee, dankjewel Sophie. 5,5 minuut over 6, 163 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is 1 rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Maak er een reddingsstrook. Naar Antwerpen op de E17 in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook en verder vanaf Kruijbeke 20 minuten. Op de E34 in Vrasenen door een ongeval met een vrachtwagen. Je kan moeilijk voorbij en verder vanaf Melsele 1/2 uur. 20 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 in Herentals Industrie door een ongeval en verder vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de E40 naar Gent is bij Aalter de rechterrijstrook dicht. En op de E314 naar Genk verlies je 10 minuten van Zolder tot Houthalen.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: Radio 2.
20: Alles over muziek van bij ons.
19: Kim de Brie.
9: Onze Vlaamse Olivia heeft nieuwe vrienden in Nederland gemaakt. Benner, zo heet dat oolijke duo. En ze zingen samen over wat er nog overblijft. Wel, ik ben er helemaal klaar voor.

0: The Scabs, Don't You Know. Als je het gisteren gemist hebt, er was een klein drama met veel bloed hier in ons Radio 2-studio.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Ja, ja, Loredana die was hier, kwam langs om over haar Italiaans avontuur te vertellen. En uiteraard was ook haar man, Pat Crimson, erbij, altijd steun en toeverlaat. En toen Pat ook even snel in de studio dag kwam, zeg je hier, viel hij tegen en over de poef hier in de studio.
3: Maar ook de poef is in dezelfde kleur. En ik heb er ook niet op gelet, maar die staat dan juist aan de linkse kant.
0: En hij was zo enthousiast
3: om u te zien. En hij wilde u en hij is er tegen met zijn schenen gebotst. En ik voelde wel van, oei, er gaat toch niks zijn. Maar ik kwam dan na 5 minuten terug en het was vol met bloed aan zijn schenen. Dus ik denk dat we zelfs toch even naar spoed moeten.
0: Bloed, bloed, bloed. Veel bloed is eraan te pas gekomen. Maar kijk, op spoed, want ze zijn effectief er langs gereden, heeft Pat voor alle zekerheid een tetanus in zijn poep gekregen, maar het is helemaal oké. De optredens met Tu Fabiola dit weekend in Spanje, die kunnen gewoon gespeeld worden, zeker. Kijk, niet echt een perfecte avond gisteren, wat blutsen en builen, letterlijk en figuurlijk, maar toch nog eens dat heerlijke Italiaanse vuur van Loredana De Amicis, nu in je

0: lekkere dansplaat.
1: Brainpower. De dansplaat is altijd goed, maar een meezingplaat is mogelijk nog beter.
2: Radio 2, Olala lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
1: En die zoeken we. Jouw favoriete meezinglied van bij ons. Daar vullen we onze Olala lijst mee deze week. Kathleen Maris uit Hoegaarde die koos gisteren voor deze van Raymond.
4: Meisjes, ze maken ons kapot, meneer.
1: Het is niet meezingen, maar dat is meebrullen.
4: Ze

0: Het is iets helemaal anders natuurlijk. Erik en Sanne, het favoriete karaoke-nummer van Billy Banachak. En Christophe zit ook mee in de race. Met zijn Sweet Caroline. Maar nu is het dus weer aan jou. Welke favoriet van bij ons zing je altijd heerlijk schaamteloos mee? Kan zijn dat hij al voorbijgekomen is. Radio Bene in die Meezingers 500. Maar dat is niet erg. Ook hier kan en mag je uit volle borst meezingen straks. Dus stuur je suggestie maar door.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge. We gaan naar de nieuwe kunsthal Brusk en we brengen geweldig volk mee. Dominique Persone is de Weekwatcher en er is live muziek van Cato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap op geven.
3: Live vanuit Brusk in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
13: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Meteor samen met Flemings. Een beetje België, een beetje Nederland. Je voegt dat samen. Is perfect voor Radio 2, olala. Maar vooral een gouden succesformule. Zo lijkt toch?
1: Radio 2.
2: Olala.
1: Olala.
0: Niet alleen voor Meteor en Flemming, ook Olivia past die formule toe met Benner. En daarom zit dit fijne trio hier in mijn studio. Welkom.
3: Hallo.
4: Hey, hallo.
5: Goedemiddag.
0: Silke Daams uit Laaktal is al fan in onze Radio 2-app. Stuurt ze, hier ze, Benner bij Radio 2.
4: Te gek.
0: Nou, goed, hè.
5: Hoi, Silke.
0: Kwestie van een warm welkom kan dat tellen.
4: Ja, zeker.
0: Olivia, jij bent ons olijfje natuurlijk nog altijd.
3: En nog altijd,
0: deze.

0: erbij met Reggie en Jaap Reesema, maar ook deze. Elektriciteit, het kan dus gevaarlijk zijn om met jou samen te werken. Kan vonken geven, maar Bart Maassen en Robin Sommer, jullie riskeren dat dus als Nederlanders.
1: Ja, we vonden het wel spannend, inderdaad.
2: Ja, zeker, en wat een platen zijn dat inderdaad, ja. Lekker nummertjes.
0: Twee boezemvrienden, verenigd als een duo-banner. Wat moeten we van jullie weten, Bart?
1: Oeh, ja, nou, we kennen elkaar al 20 jaar, dus er is heel veel om te weten. Maar nee, ja, we zijn inderdaad twee beste vrienden al 20 jaar lang, maken samen muziek. En ja, eigenlijk is dat de kern van wat banner is, onze vriendschap. En we doen eigenlijk alles vanuit vriendschap. Wat nou muziek maken is, video's. En ook nog natuurlijk wel gewoon afspreken als vrienden. En dat is niet alleen
0: toch
1: maar
0: ook
1: werk.
0: Nog wel,
2: ja, we zijn collega's en we zijn vrienden. Ja. En wat mensen ook moeten weten, banner staat voor Bart en Robin. Dat weten sommige mensen niet.
0: Wegvolgende vraag.
2: Ik dacht, het is de eerste keer dat...
1: Oh, we nemen ze al mee.
2: Oké. Ik dacht, ja, wij gaan hartstikke lekker in Nederland. Maar ja, nu komen we ook steeds vaker in België. Dus ja, ik probeer ons even voor te stellen hier aan alle Belgische luisteraars. Hallo mensen.
0: En Bart, zeg, spannende tijden.
1: Spannende tijden. Ja, die komen eraan. Want ik word vader deze zomer.
2: Ik ben hem kwijt, denk ik.
0: Ja. Ja. Je hebt al een Peter en een Meter.
1: Ja.
3: Ah, voilà.
1: Ja, precies.
3: Ik wil. Ja. Ik word.
1: Oh, nou, afgesproken. Ja, heel leuk.
0: Maar kijk, spannende tijden sowieso, want jullie zijn dus stilletjes aan bezig om België in te palmen.
2: Ja, zo kan je het noemen, denk ik. Ik hoop het. Ja.
0: Wat blijft er nog over? Maakt dus van jullie een trio. Olivia, wie heeft wie gevonden? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: De schuldige staat daar, Robin. Die heeft mij gewoon gevolgd. Want blijkbaar zat ik al in een afspeellijst van hun.
2: Ja, klopt. Bart en ik die hebben samen een afspeellijst op Spotify. En daar zetten we liedjes in die we leuk vinden. En daar stonden een aantal songs in van Olivia. En ja, toen wij bezig waren met het liedje schrijven, wat blijft er nog over? Wat gaat over dat het niet zo lekker ging met mij en mijn ex-vriendin inmiddels. Toen was het nog wel mijn vriendin, toen we het schreven. Ja, toen dachten we, volgens mij moet dit een duet worden met een vrouw erbij. En toen we de demo aan het inzingen waren, Bart en ik met z'n tweeën. Toen hebben we ook echt met een Vlaams accent hebben we dat refrein zelf ingezongen. Was een vrouwenstem.
0: Ja, en hoe klinkt dat dan?
2: Wat blijft er nog over? En toen dachten we, ja, volgens mij kan dat vet worden. En toen
1: zag het helemaal voor ons.
2: Kwam dat liedje weer voorbij van Olivia en Spotify. En toen dachten we, ja, volgens mij is dit echt een stem die erbij past. Dus zo zijn we bij elkaar gekomen.
0: En dan ben jij er beginnen stalken.
2: Ja. Ja. Ik heb brieven geschreven. Ik heb beide voor de deur gestaan.
1: Er was veel voor nodig.
3: Nee, ik vond het meteen echt een nummer dat op mijn lijf geschreven was. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb dat er straks ook tegen u gezegd van, kom wat dichterbij. De eerste keer dat ik dat hoorde, allee, de versie van Reggie die hij had gemaakt, dan voelde ik zo wat vlinders in mijn buik. Zo van, oké, hier zit echt iets in. En dat had ik dus met deze demo ook. Dus ik heb direct geantwoord, ja, ik wil het zingen, 100%. En dan zijn we samen de studio ingevlogen en dat was alsof ik die al jaren kende.
0: En dan krijg je dit als resultaat.

0: Benner en Olivia, wat blijft er nog over? Misschien wel die andere vraag. Hoe goed kennen ze elkaar al? Want Olivia, jij zei daarnet alsof ik hen al jaren kende.
1: Ja, ik zei dat inderdaad. Dat was echt de klik die ik had met u in de studio.
0: Maar dat is dat omgekeerd ook zo?
1: Oei.
0: Dat gaan we dadelijk even testen.
2: Oh nee.
0: 136 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 in Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook 10 minuten. En verder ook vanaf Kruijbeke 10 minuten langer onderweg. Op de E34 in Vraassenen door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. En verder vanaf Melcelen een half uur. 20 minuten bumperen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En 10 minuten langer onderweg op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de E40 naar Gent is bij Aalter de rechterrijstrook dicht. 10 minuten extra. En op de E313 naar Lumme moet je bij Beringen uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de spitsstrook.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Matthias Vergels en die wilde zee. Oh la la.
1: Oh la la.
0: Olivia, is het voor jou ook een beetje een wilde zee, zo met dat Nederlandse duo Benner op pad?
2: Zeker wel. Nee, ik ben echt aan het genieten om zo terug veel bezig te zijn met muziek en naar hier te komen. En met hen is het ook echt superleuk om samen te werken. En dat zeg ik, dat meen ik ook echt. Het is keileuk.
3: Dankjewel, dankjewel.
4: Moest je zeggen van ons.
2: Ja, nu krijg ik mijn geld.
0: Veel voor betaald, exact, exact dat. Ja, jullie zijn nu samen onderweg promo maken. Hoe leuk vinden jullie het in België?
4: Nou, het is top, want wij, hiervoor zijn we nog niet zo vaak in België geweest. Dus het is allemaal weer nieuw en leuk. Dus
5: we leren allemaal nieuwe woorden ook.
0: Ja. Zoals?
5: Bokes. Nee. Sneetjes brood. En kuisen. Schoonmaken.
4: Ja.
5: Dat soort dingen.
4: Ja.
5: En chance, maar die ben ik kwijt, wat dat ook weer was. Ik dacht dat het chance was. Dus, flirt.
2: Ja, chance hebben.
5: Chance.
2: Ja, geluk hebben.
4: Chance ook geluk hebben.
0: Ja. Ah. Het is een hele nieuwe wereld, hè, die voor jullie opengaat.
5: Ja, zeker.
0: Zeg, en omgekeerd, je dwingt het toch af, hè, Olivia. Jij mee naar Nederland, dat lijkt mij toch ook de bedoeling?
2: Zeker wel. Ze hebben wel een beetje schrik van mij, inderdaad. Want ik ben wel zo van, nu wil ik mee bij jullie gaan. Maar dat gaan we ook doen. We gaan naar Radio 2. In Nederland?
0: In Nederland.
2: Yep.
5: En we hebben een clubtour. Vorige week of twee weken terug was je mee natuurlijk.
2: In Breda.
5: Ja. Dus om die song ook live te doen. En dat is hartstikke leuk samen op het podium. Ja.
0: Maar hoe goed kennen jullie elkaar? Dat gaan we zo meteen eens testen.
6: Mm. Evelien van Hammen is de commentaar op sociale media beu.
7: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
6: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
8: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
6: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
9: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
10: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
10: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
11: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Radio 2.

0: Gustav, Really Mine, Olivia en Ben er nog altijd in de studio. Algemene hilariteit daarnet, want het ging over het Songfestival. Ja. Gustav, je zei het nog, hè, Olivia, topgast, kan fenomenaal goed zingen, heeft ons land vertegenwoordigd. En dan, jongens?
1: Ja, Bart en ik zaten overleg van, ja, wie gaat er ook weer in Nederland dit jaar meedoen? En toen zeiden jullie, ja, maar jullie doen helemaal niet mee dit jaar, toch?
2: Toen dachten we, dat was ook zo.
0: Goed, Olivia, ja, kennen we. Benner, dat is dus voor de mensen die nu pas inpikken, het Nederlandse duo Bart Maassen en Robin Zomer, verenigd als trio ondertussen. Maar ik vind nu wel, jongens, ja, als je met onze Olivia samenwerkt, dat je dat ook moet verdienen.
1: Okay.
0: Dat je haar toch op zijn minst een beetje moet kennen. Dus we gaan even testen wie van jullie haar het beste kent.
1: Kom maar op.
0: Met wie heeft Olivia dit nummer opgenomen?
1: Ja, dat weet ik. Moet ik ergens op klikken of zo?
0: Zeg het maar.
1: Ja, okay. Jaap Reesema en Reggie.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat was een puntenpakker.
1: Hey.
2: Goed zo.
0: Tweede vraag. Olivia en haar vriend hebben begin dit jaar een ongeval gehad. Wat was er bijzonder aan het ongeval? Robin, jij weer?
1: Ja, in de elektrische auto op de snelweg. En wat was er bijzonder aan?
2: Over de kop gegaan en jullie zijn er best wel heel hard uitgekomen.
1: En een of andere mechanisme die ging niet af of zo?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja,
0: we zijn gewoon, precies?
3: Ja, een paar keer over kop gegaan aan 110, denk ik. Gewoon, er is
2: echt 110 of toch iets harder?
3: Nee, het was echt 110. Ja. Ja.
0: En dat was omdat jullie dachten dat de autopilot aanstond?
3: Ja, en dat was dus niet. Dus ja, ongeval.
1: Ik heb de foto's gezien, die hele auto in de prak. Dat je daar nog uit bent gekomen.
3: Ja, maar kijk, we staan hier nu. Ik ben heel blij. Ja. Ik krijg er terug zo stress van als ik
1: aan het
0: doen. Ja, maar het was het nieuws vandaag. Vandaar dat ik er moest aan denken. De Vlaamse overheid is aan het onderzoeken of zelfrijdende Tesla's binnenkort op de Vlaamse snelwegen toegelaten kunnen worden. Want bij jullie is dat al, hè?
2: Sinds kort, ja.
0: In Nederland.
2: Ja, en dat gaat tot nu toe goed. Volgens mij.
1: Ik heb niks geks idee.
0: Nee. Ja, pas op, want Olivia komt nu ook naar Nederland.
2: Ja, nee, dan moeten we oppassen.
0: Derde vraag. Olivia heeft 2 honden in huis. Hoe heette die?
1: Oeh, ze noemt die kleine, noemt ze iets van Poekie of zo. Want we gingen naar de studio.
2: Poepoe.
1: Zei ze, mag ik Poepoe? Zei ze, mag ik Poepoe mee?
3: Ik zeg Poepoe tegen mijn hondjes, dat is wel waar. Maar de ene heet Peanut.
2: Peanut.
3: En de andere...
1: Ik heb
3: Lucy.
0: Ja, punten voor Olivia zelf. Dus. Ja. En je bent een echte onderneemster, Olivia. Wat heeft Olivia Trappeniers een tijdje geleden opgestart van zaak, tussen aanhalingstekens?
2: Oeh, dat...
0: Was dat A, een nieuwe kledinglijn, B, een OnlyFans-account, of C, een podcast over honden?
1: Nee, dat is die tweede, want daar heb ik ook een abonnementje op.
0: Je neemt de hand al voor de mond, Olivia, vertel dat verhaal.
3: Ja, ik had dus een nieuwe single uit, die ging uitkomen en die heette Jokes on You. En ik kreeg zoveel DM's van zo oudere mannen die zeggen, oh, stuur een foto, ik wil jou, en die zo van alles zien. En ik was daar zo klaar mee dat ik dacht, weet je wat... Ik zit in de link, OnlyFans link, maar het is mijn nieuwe single.
2: Het is nog waar ook.
1: Het is nog waar ook.
0: Ja. Exact.
3: Ding ding.
1: Zo. Oh.
0: En dan de laatste vraag. Welk deel van Benner vindt Olivia het leukst?
2: De N, denk ik.
1: Welk deel van Benner vindt het van leukst?
0: Ja, Bart of Robin.
1: Nee, maar dat is kiezen tussen je vader en je moeder. Je krijgt ons allebei tegelijk. Het is een package deal.
3: Ja, allebei. Ik ga echt niet kiezen, nee.
1: Hey!
2: Nou, gelukkig.
0: Sowieso, België, Nederland.
2: Die vond ik het spannend.
0: Ja. Het is een dingetje in de muziek. Maar er is nu ook een fantastische zanger van bij ons die over een fantastische Nederlandse zanger zingt. Ook wel een beetje half Belg ondertussen. En het is een lied, jongens, dat binnenkomt bij de mensen. Mijn moeder begint er elke keer over wanneer ik het draai hier bij Radio 2 Olala. En het is echt mooi. Luister mee. Dit liedje van Stef Bos, van Bart Herman.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem.

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs.

0: Ze blijven maar komen, hè. Opnieuw en opnieuw, Maxime en Hallamé.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, oh, lala.
0: Net zoals Olivia hier samen met de jongens van Benner in de studio zit. Heel veel reacties in de Radio 2-app. Veel fans.
3: Leuk.
0: Die vragen of jullie wekelijks willen terugkomen.
4: Ja. Ja.
3: Mij betreft wel. Is goed.
4: Nu kan het nog, nu die geen baby heeft.
0: Ja, inderdaad. Opmerkzaam ook. Goede matching outfits, ook met 3.
5: Dat is super toevallig.
4: Hebben we niet afgesproken?
5: We hebben dat niet afgesproken.
3: Maar we hebben het wel vaker.
5: Ja, we hebben het wel vaker. En ik moet toegeven, vroeger met Jaap had ik dat ook altijd. We spraken dat nooit af. We waren altijd helemaal in color. Helemaal hetzelfde. Dus dat is een teken.
0: Dat het matcht, hè, jongens.
3: Ja, ja, absoluut.
4: Mooi.
0: Vraag ook, Benner, wanneer spelen jullie een showtje in België?
4: Nou, wij gaan eind dit jaar een theatertour doen. Dat is de eerste keer dat we ooit een theatertour gaan doen. Normaal staan we op festivals en clubshows.
0: Eindelijk voor een deftig publiek. België?
4: Ja. Even kijken, wanneer staan we? In 7 november geloof ik.
3: 7 november in Beringen.
4: Ja, in Beringen. Casino Beringen. Geen idee waar het ligt, maar we komen naar België.
0: Wel, op dit moment staat er een defecte vrachtwagen op de spitsstrook in Beringen. Was net nog in verkeer.
3: Ja, maar als je die ziet, dan komen we daar in de buurt.
0: Oké, en dat is het begin van de verovering?
4: Nou, dat hoop ik wel. Wat ik zeg, wij willen heel graag in België ook vaker komen. Dus ja, we hopen dat we de tour kunnen uitbreiden.

0: nog meer locaties kunnen toevoegen aan België.
1: Nee, zou te gek zijn. Ja, absoluut.
2: En jij, Olivia, wat zijn jouw plannen nog? Behalve dan met deze twee leuke jongens.
3: Ja, we hebben samen nog wel veel plannen natuurlijk. We staan 28 juni op Genk on Stage. Allee, ik sta daar en ik neem hem natuurlijk mee. Dus dan ben ik wel benieuwd. Dan gaan we het nog eens samen live brengen.
0: En bij de Radio 2 Zomerhit willen we natuurlijk staan.
3: Oh ja, wij zijn heel manifesting.
0: Allemaal geblokkeerd in mijn agenda.
3: Yep.
0: We hebben zelfs op de weg hier naartoe hebben we in de auto liepen een beetje te geinen. En toen dachten we, wacht, misschien kunnen we even iets maken. Wil ik even laten horen als dat mag.
3: Ja. Om te manifesteren.
0: Ja, ik doe het door de telefoon, dus ik weet niet of je het heel goed hoort.
2: Heel benieuwd wat dit gaat worden, ja. Hoor, jongens.

0: Daar is over nagedacht.
1: Ja, ja, het was een spontaan ideetje. We dachten, nou, dat is gewoon leuk, gaan we doen.
0: Ik kan zeggen, ik ben ook de hele zomer aan zee mee met Zomerhit. Dus een babysit heb je bij deze al, Bart.
1: Top, mooi zo. Kijk.
0: Super, dankjewel om langs te komen. En nou ja, tot heel binnenkort dan maar. Hè.
1: Ja, heel leuk, dankjewel.
0: Super.

0: zomerhit winnen. Djalicious samen met Milo.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen.
2: Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja, ik ben er zeker van. Die meezingers van bij ons. Jij hebt er zeker ook zo eentje. Stuur die suggestie nog snel door.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In Antwerpen is er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid vanavond reageerde premier De Wever op het voornemen van het Antwerpse parket om twee Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De twee zijn geen arts en mogen dus volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus. Premier De Wever blijft erbij dat iedereen de wet moet respecteren.
1: Daarop kan je uiteraard niks toegeven. Dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die gelden voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
0: Het is mogelijk dat criminelen de gehackte berichten tussen studenten onderling kunnen misbruiken. Dat zegt ethisch hacker Inti de Keukenleren. De namen en e-mailadressen van duizenden studenten van verschillende hogescholen en ook van de Vrije Universiteit Brussel zijn gelekt. Het gaat om instellingen die hetzelfde computerprogramma gebruiken. En volgens het softwarebedrijf zijn er geen wachtwoord gelekt, maar wel berichten tussen gebruikers. Ook daar kunnen mensen met verkeerde bedoelingen wel wat mee, zegt Inti de Keukenleren.
2: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
0: Sport in het wielrennen heeft Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In een sprint haalt ze het voor haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen. De afgelopen dagen werd Kopecky twee keer tweede in een rit, maar nu is de eerste winst dus binnen en ze pakt ook de leiderstrui in die Ronde van Spanje. Kopecky is trots.
3: Fantastische dag en supermooie finish. De benen en de conditie zijn er en dan komt je twee keer heel dicht en dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
0: Een andere landgenote, Shari Bosuit, werd vandaag vierde. Het weer blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 7:03 op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En door een ongeval is op de E40 naar Gent bij Aalter de rechterrijstrook dicht. 10 minuten extra daar.

0: Die van Earth and Fire. Die zitten met hun gedachten al bij het weekend. Mooi weekend. Zondag is moederdag bijvoorbeeld. Tenminste toch als je niet in Antwerpen woont. Maar kijk, op de woensdagochtend werd plots een pak vrolijker vanochtend met Sam Goris in de studio.
1: Radio 2.
2: Oh, oh. La.
0: Sam kwam niet zomaar langs. Zou even goed gekund hebben hoor. Maar hij kwam om zijn nieuwe single voor te stellen bij Peter van de Veire in Goeiemorgen Morgen. Die nieuwe single die heet Rak. Raksam, waarover gaat dat?
3: Rak wil eigenlijk zeggen als je zo het laatste van je pinke beer.
4: Ja? Hè?
3: En dat kletste binnen. Rak. En je smet je pintje, je zet je pintje terug op de toog, dat is naar rak. En wat ook naar rak is bijvoorbeeld, ik kan het niet schoner dan formuleren, is als je gaat bungee jumpen. Hè? Of bungee jumpen.
4: Ja, ja.
3: Je staat boven en je hebt veel twijfelaars. Die zeggen nee, ik durf niet. Ik spring niet. En rak wil zeggen kom, gaan. Oh. Rak geven, jumpen, ja. Geen een bang en blijven gaan, niet afgeven, kom aan een rak doen.
0: Ja, gaan en blijven gaan, dat is Sam Goris ten voeten uit natuurlijk. Nu, hij gaat tegenwoordig ook heel graag op vakantie, dat zien we allemaal in Expeditie Goris. Kelly, zijn vrouw, regelde die vakanties altijd. Tot nu.
3: Ja, zat me goed bij mijn kniptang hoor. Ik heb nog nooit niks eigenlijk 30 moeten organiseren in mijn leven. En mijn vrouwke stak alle reizen van de Expeditie Goris in elkaar en de vorige vakanties en zo voor verharende kinderen of die paar daagjes dat ik eens meeging.
4: Ja.
3: En nu gaan wij met tweetjes onze vakantie voor de zomermaanden eraan komen. En nu zei ze, gij ze dapperen, nu mogen jij ze het vakantieke organiseren.
4: En waar gaan jullie naartoe?
3: Portugal.
0: Als dat maar goed komt.

Daenerys krijgt nog altijd een mooie plaats in onze Radio 2 Top 2000 op 1884 eind vorig jaar. Paul Michiels komen we daar ook tegen als deel van Soul Sister, maar dat geluk dat Paul solo kwam verspreiden eergisteren, wel, dat was echt aanstekelijk. Heel fijn, die nieuwe single, of tenminste de versie die hij ervan gemaakt heeft. Het stof eraf geblazen en heel veel jazz erin gestopt.

0: Daar straks was deze Paul Michiels nog te horen bij David in Spits. Als grote fan van The Rolling Stones. Maar ik onthoud vooral van zijn doortocht gisteren. Eergisteren was dat. Hij schrijft bloemenbrieven. Ja, Paul Michiels schrijft een brief, tekent daar bloemen op en kleurt die dan in. Een bloemenbrief krijgen van Paul Michiels, ja, dat is natuurlijk ook happiness.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
2: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be. Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Gisteren liep ik hem hier nog tegen het lijf, deze Gene Thomas. En overmorgen komt zijn nieuwe single eraan. Heel benieuwd. Dit is nu al helemaal gloednieuw. Na 8 jaar en een succesvolle periode met de Starlings staat Tom Dyser terug solo. Terug naar zijn roots als singer-songwriter. Dance So Long Goodbye, dat is een titel die toch wat meer uitleg vraagt.
1: Hey, ik ben Tom Dyser en mijn nieuwe single Dance So Long Goodbye gaat over een vriendschap en de energie die je daarin kunt geven, maar op een bepaald moment niet terugkrijgt en beslist dat het eigenlijk daar stopt. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen en ik hoop dat deze song jullie net de energie geeft om van het leven te genieten en de positieve dingen te zien. Groetjes!
2: Radio 2, oh la la!

0: Isabel A. Dansen voor jou en meezingen met jou. Dat is het plan deze week op Radio Bene met de Meezingers 500. Elke dag tussen 9 en 4. Maar ook hier bij ons in onze Olala-lijst. Ja, ja. We gaan hem zo meteen weer aanvullen. Daarmee is het zo goed als 7:30 geworden. Op de E34 van Zelzate naar Antwerpen is er in Vraassen een hinder door een ongeval. Je kan daar alleen over de pechstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: gèle. Samen met haar broer Romeo Elvis. En dat is dan weer de gast waarmee Sylvie Kruijs het officiële WK-lied opgenomen heeft. En hoe klinkt dat? Dat officiële WK-lied. Ah zo, hè. Daarmee gaan we dus onze Rode Duivels recht naar de overwinning loodsen. Allee, allee, allee. Die olalala-lijst aanvullen met de favoriete meezingers. Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn. Smartfoto.be.
11: Hier, mama. Speciaal voor u.
12: Oh, dat had je echt niet moeten.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Oeh. Jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
13: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
11: Oei.
14: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
15: Mannekes.
16: Kompie.
15: Ik voel me de max.
16: Wij ook.
17: Altijd als we in de gamma zijn.
18: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
17: Oh my god.
15: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
18: Die zijn nog verbeterd, hè.
17: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
18: Geven ze korting.
15: 30% op alle verf.
17: Dan pak ik 10 potten mee.
15: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
17: Ja, ja.
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.

0: Wat had je gedacht? Natuurlijk is dit niet alles.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Dag 3 ondertussen van de Meezingers 500 op Radio Bene. Maar ook wij hier bij Radio 2, Olala op Radio 2 zijn bezig aan onze zoektocht. De favoriete meezingliedjes van bij ons. Lies de Vogelaren uit Zedelgem, waarmee kan ik jou plezieren?
4: Harman van Veen met Zo Vrolijk.
3: Waarom, Lies?
4: Ik word er altijd zo vrolijk van en ik heb zelf een ziekte en die zit daarin en ik herken mezelf er een beetje in.
3: En hoe bedoel je dat concreet?
4: Ik heb psychose gehad.
3: Oké, en dan is natuurlijk muziek superbelangrijk om toch die vreugde en die vrolijkheid in je leven terug te vinden. Belangrijke opdracht voor jou, Lies. Er moet nog eentje uit. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
5: Meisjes!
3: Wat doe je met deze
4: muziek? Iemand beleven.
3: Oké, meteen al overduidelijk. Erik en Sanne.
4: Mogen eruit.
3: Hoe zeg je?
4: Mogen
3: eruit. Oh, dat zal Billy Banachak super jammer vinden. Het is zijn favoriete karaoke-nummer samen met zijn vrouw daar in Zonhoven. Maar kijk, Lies, jij hebt het natuurlijk voor het zeggen. Dus als Erik van
4: Eijen
3: en Sanne eruit moeten, blijft inderdaad Christophe erin. Goed, Erik en Sanne, ruilen we in voor Herman van Veen, omdat er nu eenmaal een keuze moet gemaakt worden. En nu vrolijk worden in Zedelgem, Lies. Heel vrolijk.
4: Ja.
3: En meezingen.
4: Dank u wel. Ja.
3: Fijne woensdag.
4: U ook.
3: Dit is Herman van Veen.

0: Ook in Waregem zijn ze enthousiast. Wim zegt, zalig nummer, maakt mijn dag vrolijk. En ook onze hond Basco geniet ervan op dit moment. Goeie keuze dus, Lies de Vogelaar uit Zedelgem. We hebben allemaal genoten van deze van Herman van Veen. Zeg, en die nieuwe single van Udo, die moet ik je zeker ook nog laten horen. Het gaat over een meisje uit zijn klas toen hij 17 was. Zo hopeloos verliefd dat hij zijn vijfde jaar zelfs moest overdoen. En de schuldige onschuldige? Wel, daar maken we nu kennis mee. Dat is deze Yamina.
1: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt,

Petje wegdromen met Gorky en Mia. Morgen is het al een beetje zaterdag. Fel wordt donderdag vanaf nu, krapulletjesdag. Dat kan ook. Cliff van Kia komt langs, want er zijn wilde plannen. Al even wild als de champignonnen die uit dat gat groeien, weet je nog wel. En Natalia, die wil nu even passeren. Gun to stay, meer relaxen met Sharon dadelijk na 8 uur. Dat is een goed plan.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen.
1: Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
6: Keuken. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tankklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Het is tijd om de dag los te laten en je hoofd op pauze te zetten. En dat gaat eens zo goed gaan. Ik beloof het je zo meteen met Radio 2 Relax.
10: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
11: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabries. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
12: Ja, het schip is dus, zoals je zegt, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht, maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
11: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
13: Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
11: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warehuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
14: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet.
2: vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Zo zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
9: Drinkt u geen kraantjeswater?
14: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
15: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
11: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland is in Merksem de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten file daar vanaf Borgerhout. En er is ook hinder door een aanrijding op de E429 naar Brussel in Halle. Sharon Slegers. Ja, hier is hij dan, je dagelijkse portie ontspanning. En de Bengals die mogen de boel hier

Ja, het gaat er hier af en toe ook wat melig aan toe bij Radio 2 Relax. Maar dat is toegelaten, hè? De Bangles en Eternal Flame. Radio 2. Hele fijne avond. Leuk dat je weer luistert. Het was een woensdag. Ja, wat een woensdag. Een woensdag waarop het gemis van Hans Otte hier nog heel erg nazindert. Er wordt veel over hem gepraat. Er worden herinneringen opgehaald, omdat het zo'n fijne mens was. En dat voelt ook raar, hè? Zo om de verleden tijd te gebruiken over iemand waarvan het eigenlijk nog voelt alsof die hier nog had moeten zijn. En ik zag ook heel veel verdriet bij Piet Huizentruid vanochtend. Die vertelde in tranen hoeveel Hans voor hem en voor zijn carrière betekend heeft. Het was echt heel ontroerend bij Goedemorgen Morgen. Het filmpje kan je bekijken op onze socials. Het is tegelijkertijd triest, maar ook wel heel mooi om zoveel liefde voor Hans te voelen. En tussen deze twee is het ook dikke liefde.

0: We maken er een ontspannende avond van hier bij Radio 2. Met Terrence Trent D'Arby en Desiree en Delicate. Jij mag mij altijd een berichtje sturen in de Radio 2-app om te laten weten hoe je dag was, wat je aan het doen bent. Lieve woordjes, het mag daar allemaal. Zeg en straks nog een nieuwe kans op die hoofdtelefoon.
1: Wil je nog meer ontspannen op Radio 2 Relax?
2: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
1: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

Zou ze al in België zijn? Het zou kunnen, want vrijdag treedt ze op in Force Nationale. En wie weet duikt ze dan wel op in een of andere koffiebar of sterrenrestaurant. Daar hebben we er wel wat van. Olivier Dean en Man I Need.

0: Jason Mraz en I'm Yours. Ik ben ook nog tot 10 uur van jou en van de radio. En mannetjes, het wordt nog goed. Maar zo goed. Allee, het was al goed, hè. Nog beter dus eigenlijk, want dit komt er straks bijvoorbeeld nog aan. Ja, die prachtige stem van Chris Isaak in Wicked Game. Maar dat is voor straks. Maar nu eerst Daryl Hall en John Oates.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: bijzonder duo was dat toch, hè, in de jaren 80. De ene een blonde god en de andere zwarte krullen met een porno-snor. Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. Leuk dat jullie aan het meegenieten zijn van de muziek hier bij Radio 2 Relax. Katrien Doossen die doet dat op dit moment van aan de zee. En ze is dan ook heel toepasselijk strandbloemen aan het maken op dit moment. Voor haar neefjes en netekindjes. Ze heeft een foto erbij gestuurd. Heel mooie kleuren, rood en geel. Ziet er heel erg mooi uit. Jelle Huibrechts is dan weer aan het eten. Witte pens met appels in de pan aan het eten. Dat is een laat diner, als ik dat mag zeggen. Jelle, maar geniet er vooral van, smakelijk eten. En ik ga nu even naar Lieve Deniel uit Aarschot, want die is nog aan het bekomen van deze dag, denk ik. Lieve, goeie avond.
1: Ja, dag Sharon.
0: Nog even aan op adem aan het komen misschien, zou dat kunnen?
1: Wel, ik ga blij zijn als ik zelfs in mijn zetel kan zakken. Haha, het was pittig.
0: Dat snap ik. Ja, je hebt verstoppertje gespeeld vandaag.
1: Ja, ja. Ik was vandaag aan het opvang doen voor twee van mijn kleinkinderen. Eentje van 12 en eentje van 10.
0: Mm-hmm. Zoals dat gaat
1: en,
0: op de woensdag.
1: Die wonen in Mechelen. Ja, en die wonen in Mechelenstad. En dus is het huis te klein. Dus we zijn een kamp gaan verkennen dat ergens zit in het park.
0: Ja?
1: Verstopt. Ik heb 100.000 verstopplaatsjes gezien. Ik heb zelf onder de struiken gezeten, ineen gedoken, dat ze mij niet zagen zitten. En er was een man. Zo'n jonge kerel, die zag dat gebeuren en die was aan het lachen. Die had er lol in.
0: Oh.
1: Want de kinderen mij niet vonden. En dan daarna moest ik hun zoeken. En ja, ik vond ze niet. Maar dat park is zo groot. En ik moest een heel park zoeken.
0: Oh,
1: en die man, die zag mij zoeken. En die zei zo... Ze zitten veel verder weg. Ze zitten helemaal aan de andere kant.
0: Ah, oh, maar zo leuk.
1: Ik dacht je voor de
0: tip. Dat is toch tof, hè, Lieve? Dan voel je je toch weer even terug kind ook, denk ik, hè?
1: Absoluut. Ja, maar een kind moet altijd bewaren, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat moet je niet wegsteken, hè.
0: We doen dat te weinig. We doen dat te weinig. Maar fijn dat jij er vandaag van genoten hebt. De avond brengt dus de zetel, heb ik dat begrepen?
1: Absoluut, met de kat op de schoot.
0: Voilà.
1: Oh ja, ik kijk er naar uit.
0: Dat snap ik, meer moet dat niet zijn. En misschien de radio gewoon op Radio 2 houden, want ik heb hier nog heel veel leuke muziek om bij in de zetel te zitten. Merci, lieve.
1: Dat komt goed. Fijne avond, mooi.
0: Ja, hoor.
1: Bye.

0: luisteren en ik heb goed nieuws, want... Ik kan verklappen dat je nog altijd kans maakt om die hoofdtelefoon te winnen. Het ontspanningsmoment, als je goed geluisterd hebt, is nog niet geweest. Als je dat nu zo meteen wel hoort voorbij komen, dan moet je je haasten naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar klikken op DJ Daan met de hoofdtelefoon op zijn hoofd en meespellen, meespelen. En dan is die hoofdtelefoon misschien wel van jou.
1: Wil je nog meer genieten van Radio 2 Relax?
2: Nog even wachten op het relaxmoment en speel mee.
1: Je maakt kans op een

alles kan zeggen zonder dat er geoordeeld wordt, dat is toch goud waard. Margriet Hermans en een vriend. Zeg, mocht je nu nog iets willen zien op televisie vanavond, wel, dan komt hier de tv-tip van Sharon. Want op dit moment kan je op VRT1 kijken naar een nieuwe Pano-reportage. Ja, het is een reportage die je wenkbrauwen een paar centimeter de hoogte in zal jagen. Dat denk ik wel, want er zijn in ons land chirurgen die rugoperaties uitvoeren zonder dat dat echt nodig is. Puur om geld te verdienen. Dus dat blijkt uit een onderzoek van onze Pano-redactie. Het is zeker de moeite om te bekijken. Het is echt onwaarschijnlijk dat dat soort dingen kan gebeuren in 2026. Maar goed, het gebeurt dus wel degelijk. Je kan op dit moment kijken op VRT1 of wanneer je zelf wil natuurlijk. Wanneer het jou uitkomt op VRT Max.

0: nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

Dit is toch een soort van muzikale massage, hè? Heerlijk, Sade. En is it a crime om te ontspannen? Nee, dat gaat het komende uur ook gewoon doen.

0: fantastische hoofdtelefoon. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Lieve uit Aarschot, die ligt intussen in haar zetel, denk ik. En ik hoop voor jou hetzelfde, want Bonnie Tyler die komt zo meteen je spiertjes helpen ontspannen.
2: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
1: Maar eerst nieuws.
3: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
4: Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
3: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Ik mis de zon al. Op de Antwerpsring in de richting van Gent staat er in Merksem een defect voertuig op de rechte rijstrook op dit moment. Pas daar dus op.

Zo'n iconisch nummer is dit toch, hè? Bonnie Tyler en haar Total Eclipse of the Heart. Zeg, ik hoop dat jij een beetje in een fijne buurt woont. Misschien wel de beste buurt. Het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen dat jij buren hebt waar je altijd terecht kan. Met wat dan ook, welke vraag, welke zorg dan ook, die er altijd voor jou staan. Moet jij misschien dringend weg en moet er snel iemand op de kinderen letten, dan is dat misschien jouw buurman of buurvrouw waar je terecht kan. Of die gewoon gezellig een babbeltje komen doen, altijd jou komen helpen als het nodig is. Enfin, het kan van alles zijn. Als jij in dat soort buurt woont, dan moet je niet twijfelen hoor. Nee, dan moet je nu zo snel mogelijk naar het Radio 2-kanaal op VRT Max gaan en jouw buurt inschrijven voor de beste buurt. Want ja, als je dat doet, dan komt Margot van de regio misschien wel op bezoek met haar eigen ogen te zien hoe het bij jou daaraan toe gaat in de buurt. Hoe jullie het aanpakken, wat jullie daar allemaal doen, welke initiatieven jullie hebben, wat jouw buurt zo bijzonder maakt. En ja, als je dan ook nog eens wint, dan is het helemaal super, want dan win je een fantastisch buurtfeest met ook nog eens een optreden, met een gratis ontbijt voor de hele buurt. Of enfin, ik kan je alleen maar zeggen, dat is zo plezant. Dus niet twijfelen, je hebt niks te verliezen. Gewoon je inschrijven nu op het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: The Beautiful Sound and A Little Time.
1: Radio 2.
0: Er zijn hier mensen in de Radio 2-app die zich vragen stellen. Onder andere Martin Verhagen, die zegt... Ik heb al een paar keer het geluid voor het winnen van de hoofdtelefoon gehoord. Maar ik vind nergens waar je kan klikken. Daan met de hoofdtelefoon, die zit goed verborgen op jullie site. Dat is zo. Dat is wel zo. Ik zal een kleine tip geven, dat helpt misschien... Als je dus straks dat ontspanningsmoment hoort voorbijkomen, dan moet je op het Radio 2-kanaal op 14 Max op Doe mee klikken. Daar heeft Daan zich ergens verstopt. Maar straks, hè, nu nog niet.
2: Wil je nog meer ontspannen op Radio 2 Relax?
3: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
2: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op 14 Max.

Dit is toch een van de meest veelzijdige artiesten die er bestaat op dit moment. Bruno Mars en Risk It All. Komt uit zijn album dat nu denk ik iets meer dan een maand uit is, The Romantic. En in de videoclip is het met een mariachi-band. Echt heel tof om te zien hoor, die Bruno Mars.

0: je nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2 kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2 kanaal op VRT Max.

uit de film Coyote Ugly. Dat is intussen ook alweer bijna 30 jaar geleden, denk ik. Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er nog vertraging door werken tussen Destelbergen en Beervelde.

0: de woensdagavond neerleggen. En misschien jezelf ook neerleggen in de zetel met Grace Jones en I've Seen That Face Before. Dat is niet slecht, toch?
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Niet slecht, dat is zelfs heel goed. En als je dan in die zetel nog even je ogen kan sluiten en een klein beetje kan wegdromen over betere oorden, over Barcelona bijvoorbeeld met Pieter Embrechts, dan kan de avond echt niet meer stuk.

mooiste van Pieter Embrechts in Barcelona. Er staat een nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet online. Die gaat over ergernissen, groot en klein. En deze keer is Sarah Mouhamou degene die zich ergert aan takeaway. Hoe kan je je daar nu in godsnaam aan ergeren? Wel, dat wordt zo meteen allemaal duidelijk.

0: al veel beter maken hoor, denk ik. Rumor. Ja, en een beetje minder ergernissen, dat zou de wereld ook mooier maken. Maar ja, laat ons eerlijk zijn, we doen het allemaal. Ons ergeren aan iemand of aan iets. En voor voormalig Catnet-rapster Sarah Muhammoe, ja, is dat takeaway. Ze is de gast in de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet bij Xavier en bij Shema. En ze laat alles graag eten leveren aan huis. En dat is een moment waar ze altijd heel erg naar uitkijkt.
1: Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. Ik ga lekker iets bestellen en dan laten leveren. Dus je kijkt op de app, je bestelt alles waar je goesting in hebt. Dan is het zo een half uur, drie kwartier wachten. Je bent je daar al op aan het verlekkeren. Dan gaat de bel, neemt je dat aan. Het is vrijdag, je bent goed gezind, dus je geeft soms ook nog eens een fooi. En dan begin je dat uit te pakken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Dat
2: snap ik.
1: Echt waar. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild.
2: Oh, Sarah.
1: Ja, dat is echt iets. Ja, ik weet het. Hey. Maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak.
0: Och, arme. Het is alsof ze het expres doen. Arme Sarah, dat is niet leuk natuurlijk. Haar ergernis hoor je dus in de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet op VRT Max. En als je zelf ook een frustratie hebt, iets waar je niet van begrijpt waarom het zo is, een ergernis dus, wel, laat het dan even weten aan Xavier en Shema. Dat kan op winwin@radio2.be. Misschien hoor je het dan binnenkort wel zelf gewoon in de podcast. Hoe goed zou dat zijn? Tijd voor een beetje Raymond van het Groene Woud nu.

komt in, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht je is aan mij. Auw.

0: But you're just a boy. Fantastische stem van Beyoncé en If I Were a Boy. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er op dit moment 20 minuten vertraging door werken tussen Destelbergen en Beervelde.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met.

iemand dit slechte muziek vinden? Ik geloof er helemaal niks van. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Intussen is 10 voor 10 geworden. We mogen wel eens gaan kijken naar morgen. Morgen vroeg word je weer wakker natuurlijk. Met Goedemorgen Morgen met Peter. En die heeft belangrijk nieuws. Ja. Die gaat dan bekendmaken welke artiest er komt optreden op dat beste buurtfeest. Samen voor morgen vroeg.

versnellen en laat het licht aan. Of doe het zo meteen uit als je gaat slapen. Dat mag ook natuurlijk. Of als je nog naar huis moet, een hele veilige rit. En slaap wel straks. Morgen vroeg om 6 uur is Peter er weer met Goeiemorgen Morgen.

0: deze hoofdtelefoon. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabries. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Caverdje, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria. En daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
0: Ja, en is de verspreiding van dat Hantavirus nu onder controle?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaapverdje in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
0: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
2: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten, omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
0: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Radio 2 Relax.
1: Straks komt er een heerlijk moment van pure innerlijke rust.
0: Blijf luisteren en speel mee voor een fantastische hoofdtelefoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele

0: nog meer genieten van Radio 2 Relax? Ga dan snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en speel mee. Je maakt kans op een fantastische hoofdtelefoon.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
1: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niets waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stelligst vast van overtuigd dat het grote deel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
0: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwing. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou...

zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
0: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. En daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
2: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
0: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal, van Rode Duivel Leandro Trossard.
0: Het weer nog, vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit erop. Een goede nacht.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream.

voorbij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi

luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meijnens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder, als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
1: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
0: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen compagnie dus in de finale, maar dus wel één Belg op het plein, hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.